0: met het nieuws. Het is 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties afgenomen met bijna 3/4, onder meer door klimaatverandering. Maar het Wereld Natuurfonds ziet ook lichtpuntjes. Zo was er eerst geen enkele otter meer in ons land, maar door maatregelen die we hebben genomen lopen er nu weer honderden rond. In Spanje is de vrouw van 87 overleden die het gezicht werd van de Spaanse wooncrisis. Ze moest vorige maand in Madrid na 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een fikse verhoging de huur niet meer kon betalen. Haar uithuiszetting zorgde in Spanje voor massale protesten tegen de woningnood en de hoge huurprijzen. In het Limburgse Landgraaf komt een tijdelijke asielopvang op het terrein waar elk jaar Pinkpop wordt gehouden. Het kabinet had erom gevraagd. De komende 1,5 jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht, maar in de zomer moeten ze ergens anders naartoe. Dan is het terrein nodig voor festivals. En wie straks een echte kerstboom in huis haalt, moet daar meer voor betalen dan vorig jaar, schrijft de Telegraaf. De populairste boom is de Noordman, die vooral in Denemarken groeit, en daar is de oogst aan de magere kant. Dat gaan we merken aan de prijs. Tuincentra denken dat de kerstboom 10% tot 20% duurder wordt. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Veronica.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Als een van de eerste regio's kan het Rotterdamse havengebied van het stikstofslot. Volgens de Telegraaf liggen er miljoenen van het kabinet klaar om in de duinen rond de haven de natuur te herstellen. Op die manier zouden bedrijven daar eindelijk weer natuurvergunningen kunnen krijgen om uit te breiden. Burgemeester Halsema walgt ervan dat demonstranten gisteravond in Amsterdam de gewapende beweging Hamas hebben bejubeld. 3 jaar na de terreuraanval op Israël stonden pro-Palestijnse betogers bij het monument op de Dam met een vlag waarop stond "We support Hamas". Uiteindelijk maakte de politie een eind aan de demonstratie. Er zijn zorgen in Brussel over de groeiende schuld van de Europese Unie. De financiële toezichthouder denkt dat die volgend jaar oploopt tot 1000 miljard. Dat komt onder andere door leningen uit de coronatijd. De oplopende schulden zouden ook te maken hebben met steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. En voor wielrenner Dylan van Baarle zit het seizoen erop. Hij heeft zijn pols gebroken. Tijdens een training in Tiel was hij betrokken bij een aanrijding met een auto en kwam ten val. Hij moet aan zijn pols worden geopereerd. Van Baarle won in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. Met Veronica Weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Amerika heeft voor het eerst weer de doodstraf uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike. Vannacht kreeg een veroordeelde moordenaar in Texas een dodelijke injectie. Vorige week bleef Pike in de staat Tennessee na 2 injecties leven. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is nu weer bij bewustzijn. Het gaat nog altijd niet goed met wilde dieren. In de afgelopen 50 jaar is bijna 3/4 van alle populaties verdwenen, zegt het Wereld Natuurfonds. Veel wilde dieren zijn hun leefgebied verloren door bomenkap, vervuiling en klimaatverandering. Toch is er ook nog goed nieuws, zo neemt het aantal wilde tijgers weer toe. Russische hackers hebben volgens BNR gestolen data op het dark web gezet van Shell en Philips. Het zou niet gaan om gevoelige persoonsgegevens. De cyberaanval werd afgelopen zomer al gemeld. De hackersbende eiste losgeld, maar nu de gestolen gegevens zijn gepubliceerd, lijkt het erop dat er niks is betaald. En wie straks een echte kerstboom in huis haalt, moet daar meer voor betalen dan vorig jaar, schrijft de Telegraaf. De populairste boom is de Noordman, die vooral in Denemarken groeit, en daar is de oogst aan de magere kant. Dat gaan we merken aan de prijs. Tuincentra denken dat de kerstboom 10-20% duurder wordt. Het Veronica Weer van Weer Online. Regen en het is een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien en het wordt dan 15 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: met het nieuws. Het is 6 uur.
1: Goedemorgen. Burgemeester Halsma van Amsterdam vindt het verschrikkelijk dat demonstranten gisteravond hun steun uitspraken voor de gewapende groep Hamas. Ze hield op de Dam een spandoek omhoog waarop stond dat ze achter Hamas staan. Volgens Halsma chockerende teksten, maar niet verboden, dus kon de politie maar weinig doen. Het terrein in Landgraaf, waar ieder jaar Pinkpop is, verandert in een tijdelijke noodopvang. Het kabinet had daarom gevraagd. De komende anderhalf jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht. Maar niet in de zomer, want dan wordt het terrein gebruikt voor festivals, zoals gezegd, Pinkpop. Ze was net weken het gezicht van de Spaanse wooncrisis, omdat ze na 70 jaar haar huis in Madrid uit moest. Maar nu is de 87-jarige Mari Carmen overleden. Ze moest haar huis uit omdat haar huur flink verhoogd werd. En dat zorgde voor massale protesten tegen de hoge huurprijzen. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Gezondheid, Max. En er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties wereldwijd afgenomen met bijna 3/4. Komt bijvoorbeeld door klimaatverandering. Toch zijn er volgens het Wereld Natuurfonds ook lichtpuntjes. Zo stijgt het aantal tijgers en is bij ons de otter terug van weg geweest. Het weer dan nog. Trekken buien over het land. Het is zo'n 18 graden. Vanmiddag ook wederom buien in het oosten en het noordoosten. En het wordt bij alles een graad of 20.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
5: Daar heb je Huub. Van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
10: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 4 dagen.
11: Big deals bij Keukenconcurrent.
10: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
14: Speel mee met de Fluisteraar.
15: De jackpot staat nu op
16: 6.200 euro.
14: Let's go!
16: Sorry.
14: Dit is Radio Veronica.

0: Wat een long inhoud, hè. Clarence Clemens, Jackson Brown samen. Niemand wist dat ze vrienden waren, maar ze zongen het. En dan hebben ze gelijk. Your friend of mine. Het is donderdag.
1: Gerard Ekdom.
0: Ja, joh, 8 oktober.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: En mijn god, wat is het vroeg. Geen lichtpuntje aan de hemel. De ochtendshow is begonnen.

0: staat al 28 weken in de top 40. 28 weken. En hij staat nog steeds wel lekker eigenlijk. Another 54 Ultra. Heb ik 55 gezegd, maar het bleek echt 54 te zijn. Een heel andere band is dat namelijk. Talk to You. En daarvoor, achter ik al stiekem een tijdje niet meer gehoord. Het was Tori Amos en Cornflake Girl. Het is namelijk een ontbijtprogramma, hè?
1: Ja.
0: Ontbijt van je af, hè? Dus Cornflake Girl lijkt mij wel toepasselijk.
1: En er zijn al wat mensen aan het ontbijt. Robin Pros bijvoorbeeld, die zegt... Goedemorgen, ik ben er ook weer bij. Alweer bijna weekend. Groeten, Robin Pros. Even kijken, Frank die zegt... Goedemorgen, toppers. Fijne uitzending gewenst. Groeten van Frank en René. En Brenda, hè? Die zegt dat het weer een gezellige file gaat worden in de havens van Rotterdam.
0: Ja, is dat Ridderkerk-Oostvoorde bij 6.000, 57.000, 859.000?
1: Ja, jullie zijn er maar druk mee ook.
0: Ja,
2: papa.
0: Het is echt heel erg.
2: Ja, trouwens wij niet, hè. De mensen die in die file staan, die hebben het natuurlijk pas echt
0: druk. Die hebben het pas echt druk, hè.
1: Ja, hele goede toevoeging. Ja.
0: Maar het is bar en boos op de A15. Weet dat we in gedachten bij jullie zijn. En Rick voelt zich niet lekker, die app net. Die heeft dinsdag een virusje opgepikt en hij pruttelt het nu via de aerosolen. Gooit hij het buiten.
1: Oh, godverdamme zeg. Maar die is thuis, hoop ik.
0: Nee, die is gewoon aan het werk.
1: Oh, die is wel aan het werk.
0: Zo ook, zie je. Oh. Fijn dat we even weten dat onze luisteraars hem uitspoken. Ja, dat is mooi. En zo mooi, ik zie ook een onderzoekje van Marktplaats binnenkomen. Er wordt al volop naar kerstspullen gezocht.
2: Ja, natuurlijk, ja.
0: Ja, blijkt nu uit onderzoek de zoekopdrachten. Even leuk om er doorheen te scrollen. In september heb ik het over, dus vorige maand... is gestegen naar 218.628 allemaal kerstgerelateerde opdrachten. Dat is een stijging van 363%.
2: Ongelooflijk. Maar ik vind sowieso, het is ieder jaar weer kerst. En het is ieder jaar ook weer kerstmarkt. En het is ieder jaar, waar laat iedereen toch
0: die
2: al
0: spullen.
2: Die ballen en die... Het is ieder jaar weer bal.
1: Ja,
2: het
1: is bal. Mijn meisje kan het ook niet laten, hoor.
2: Nooit?
1: Om gewoon elke keer weer nieuwe dingen te kopen. In principe, als we nu gewoon een kerstboom neerzetten... hebben we hem dezelfde dag nog helemaal vol.
0: Nou, ik heb altijd weer wat bij. Ik heb genoeg voor, denk ik, 3 bomen aan spullen.
2: Minstens.
0: Maar het gaat allemaal 1 boom.

0: in. Maar Nicole zei laatst, die boom was veel te vol. Ik zei, ja, maar jij koopt ook jullie spullen. Dus ja. ze wil terug naar de basics. En misschien is zij wel stiekem een van die zoekende mensen geweest.
1: En jij krijgt nu allemaal mensen over de vloer die jullie ballen willen kopen.
0: Want niet alleen de kerstboom is populair, maar ook de kerstdorp, het kerstdorp.
1: Oh ja.
0: Mensen zoeken een hele dorp, joh.
2: Nou ja, zeg.
0: Ballen, buitenverlichting.
2: Ja, en je hebt een beetje een soort drie categorieën, toch? Als het gaat om wat er in je boom kan. Je hebt de herinneringen.
0: Ja.
2: Dus de boekjes en de geboorteballen en zo. Je hebt een beetje de standaardballen. Dus gewoon zilver, blauw, bordeaux, rood. Gewoon heel sec.
0: Ja.
2: En je hebt een beetje de ludieke dingetjes. Dus weet ik veel, een popcornstand in je boom. Of een blikje kaviaar.
0: Ja, blikjes kaviaar, jukeboxen, koptelefoons. Ja, het is één groot feest. We zitten nou over kerst te praten. En dan moet ik James Last ook instarten ook.
2: Ja, dat gaan we heel even voor jou.
0: Nu meteen sfeer.
2: Nou, nu is de sfeer.
0: Meteen sfeer. Maar goed, dan weet je dat in ieder geval. En dat is ook een goede reden om even een James Last kerstplaat te draaien. En we hebben straks, en daar maak ik me ook een beetje zorgen over. Allereerst wil ik even weten, hoe is het met jouw darmstelsel, Max? Want je hebt gisteren de meest belachelijke peper er binnen gewerkt.
2: Ja, ik heb dat nog heel lang gevoeld in mijn buik.
0: Oh wel?
2: Maar ja, dit is een beetje persoonlijk. Maar ik ben nog niet, zeg maar, op het punt geweest dat dat er ook weer uitkomt op een bepaalde manier. Dus misschien dat dat vandaag nog
0: wat leuk zeg. Nou,
2: een grote verrassing.
0: Wij gooien er een webcam op.
1: Gaan we Ring of Fire draaien.
0: Ring of Fire, ja,
2: ik ook. Webcam ook.
0: Ja, we hebben vandaag weer iets waar we denk ik spijt van gaan krijgen. Er komt straks namelijk iemand langs in de studio. Haar naam is Nina de Vries. En zij maakt filmpjes op Instagram waarbij ze probeert haar sociale angst te overwinnen door hele gênante dingen te doen in het openbaar en dat te filmen. Dus dit zou inderdaad over webcam gesproken.
2: Ja.
0: Dit zou er een kunnen zijn.
2: Het is heel leuk om te zien. Ze gaat bijvoorbeeld afdingen in de kruidvat. Of ze gaat als een heks verkleed naar een restaurant en dan in haar eentje dineren. Of gewoon bij mensen aanbellen en vragen van, hey, mag ik even mee eten vanavond?
0: Ja, dat meen je toch niet.
2: Ja?
0: Maar het mooie is, dat is toch iets waar wij ernstig onze zorgen over maken. Ze heeft ook voor ons drieën een persoonlijke opdracht bedacht. En die moeten we vandaag nog uitvoeren ook.
1: Ik heb echt helemaal geen zin in.
2: Nee, ik heb het idee dat jullie dit heel erg vinden.
0: Ja, maar jij bent sociaal zo ongemakkelijk gewend, zoveel. Dat gebeurt je dagelijks natuurlijk.
2: Maar wat vinden jullie hier zo erg aan? Je staat gewoon één keer voor schut. Is dat nou zo erg?
1: Stel nou, Geer, dat we je de opdracht krijgen, bel bij iemand aan en vraag of je daar mag komen eten. Dan moet je toch maar net zin in hebben.
0: Ik moet er niet aan denken.
1: Ja, sorry hoor.
2: Ja, dan zegt iemand nee, daar heb ik geen zin in, dan loop je door.
0: Vanavond moet ik mezelf redden, ik ben een man alleen. Dus ik dacht, misschien kan ik wel mezelf ergens uit. Nou ja, ik hoor het wel. ik hoor wat de opdracht is, ja. Ik hoor het wel. We gaan het straks meemaken. Zij is in ieder geval in de studio om te praten over al haar ervaringen. Gaan we er straks, Clemens. Die komt uit de E-Street Band natuurlijk, hè. En dan kom je bij Bruce Springsteen.

0: Zometeen het nieuws van 6:30. Marijke, wat heb je er allemaal in? Nee?
1: Steeds minder wilde dieren en een gewonde bij het eten van een bamischijf.
2: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met... de stem die we zoeken, app dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app en pak die mega jackpot.
0: Je wint 32.000 euro!
3: Alle info radioveronica.nl.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf en is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
9: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Lidl Deals Bijbel.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Even kijken op de weg. Het verkeer, 12 vertragingen staan er momenteel. En dit zijn de problemen. De A2 in Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 20 minuten. A7 Den Oever, Hoorn bij Hoorn, 20 minuten. En daar is hij hoor. Daar zal je hem hebben. A15 Ridderkerk, Oost-Voorne bij de havens, 6200, 7000. De oprit is afgesloten. We krijgen de groetjes vanaf daar. Simon staat er alweer in.
4: Groetjes terug.
3: Een kwartier vertraging. En daar zit hier Breda Rotterdam bij het Dordrecht Centrum. Door een ongeval, een half uur vertraging. Tot op de seconde af is het 6:30. Allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. Het aantal wilde dieren loopt terug. Volgens het Wereld Natuurfonds namen de populaties in 50 jaar tijd met 3/4 af. Onder meer door het veranderende klimaat. Maar er is ook hoop. Zo kwam in ons land de otter weer terug.
3: Hoe is de otter terug?
4: De otter is weer terug. Wat leuk. Wat een comeback, hè? Grote webwinkels en de politie gaan de strijd aan met illegale webshops. Ieder jaar worden ruim 1 miljoen Nederlanders opgelicht door de neppe sites, die door AI steeds echter lijken, zegt het Financiële Dagblad. Premier Jette heeft de Kamer niet goed geïnformeerd over zijn AI-gebruik, schrijft de Volkskrant. Hij zei in antwoord op Kamervragen dat hij op zijn officiële sociale mediakanalen geen AI gebruikt, maar dat doet hij volgens de Volkskrant wel.
3: Zie je nou hoe die is?
4: Zie je het nou wel?
3: Hè?
4: Kennen jullie dus een expert?
3: Die hebben we wel eens...
4: Gebeld.
3: Hoe heet je ook weer? Eke Bosman. Ja, die was alleen gehad, de Snackspair.
4: Eke Bosman, voor de mensen die hem niet kennen, is dus inderdaad bekend op Instagram, TikTok onder Snackspair. Die recenseert snacks, zodat je weet waar je je bami-hap moet halen. Die heeft gisteren een video gedeeld dat hij een smaaktest aan het doen was. Het is een soort gefrituurde knots, ik weet niet precies...
3: Een gefrituurde knots?
4: Wat het is, maar het lijkt een beetje...
3: Heb je wel geinig gezegd, dat klopt.
4: Een bami-schijf op een stokje. Hij neemt daar een hap van. En dan breekt zijn voortand af.
3: Nee joh.
4: Ik heb daar dus een fragment van meegenomen. En het is leuk, want je hoort het gebeuren.
3: Je hoort het gebeuren. Ah. Nee joh.
5: Laten we gaan proeven.
3: Is dat het?
4: Dat tandje. Wat in dat bakje valt.
3: Oh nee. Je hoort gewoon...
4: Maar dan schrik je toch ook dood?
3: Oh.
4: Dan neem je dus... Maar ik voel het, als ik deze beelden zie, voel ik het haast gebeuren. Dat je dus een hap neemt. Gewoon een stuk van je tand kwijt.
6: Ja, ik vind het nog. Ik heb het filmpje niet gezien, maar ik ken iemand die ooit een deel van zijn voortand afbrak. En in je voortand zit natuurlijk ook gewoon een wortel, gewoon een zenuw.
4: Ja, ja.
3: Die ligt dan bloot ineens.
6: Die bungelt dan zo.
3: Oh, dat doet hij zo aan. Dat doet pijn, jongen.
6: Hartstikke veel pijn, man.
4: Ik moet dat er wel bij vertellen. Eke is dus een tijd geleden van de fiets gevallen. Dus dit was een stuk neptand. Waarschijnlijk.
3: Ja. Daar hebben we het dan over.
4: Nou, is dat toch alsnog schrikker geblazen?
3: Maar is het dan de schil van die bami-schijf of van die neptand?
4: Nee, de bami-schijf, de snack was
3: nou, maar ik kan
4: lekker,
3: me herinneren.
4: Dus dat ook zeggen.
3: Toen ik klein was, in de tijd van het wisselen van je melkgebit, weet je wel. Dat gebeurde in Frankrijk. In een stokbrood.
4: Oh nee!
3: Ja!
4: Zo'n baguette.
3: Zo'n baguette. Weet je wel, die smaken altijd lekker in Frankrijk. Ik weet niet of ze daar in de baguette stoppen, maar die zijn gewoon lekker.
4: Zo lekker.
3: Dus ik neem een hap en ik ben gewoon 2 voortanden kwijt.
4: 2? Nee.
3: Hop, allebei in, of 1 of 2, ik weet niet meer. Ik kan me alleen maar herinneren, voor mijn gevoel waren ze het allebei.
4: Ja.
3: In dat stokbrood. En nog geen 1,5 jaar geleden is het me weer overkomen.
4: Echt?
3: Weer met een pistoletje. Ik zit gewoon bij een vergadering over een tv-programma. En ik neem een pistoletje kaas. En mijn hele kies is weg. Ik hoorde...
4: Nee.
3: Wat een knapperig broodje is dit, zeg.
4: Nee.
3: Zat ik op mijn eigen kies te bouwen. Die was gewoon materiaalmoeheid.
4: Het was gewoon klaar.
3: Mijn tandarts zei, jouw kies had gewoon materiaalmoeheid.
4: En is hij eruit gegaan of heb je hem doorgeslikt?
3: Ik heb er stukken van wel... Hij ligt nog in dat pistoletje.
6: Ja. Hij ligt nog bij John de Mol op de vergadertafel.
4: En dan met je tong zo door dat gaatje zo
3: voelen. Ik denk, dit is niet goed.
4: Goed, het weer nog even. Het wordt een wisselvallige dag vandaag. In het oosten regenachtig, op andere plekken in het land buien en af en toe zon. Er staat veel wind. Nou, er gaat nog een tand hier in de studio. Het wordt vandaag...

0: Of Learning to Fly, but I ain't got wings. Ja, dan gaat het mis natuurlijk. Hè. Lekker. En daarvoor All the Way from België. Soul Sister and the Way to Your Heart.
1: Ekdom's platenkast.
0: Is jij niet België? Ik kom uit België.
2: Echt?
0: Ja. Leert Michiels en Soul Sister.
2: Ik zou echt vol op Amerika inzetten.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Nee. Uit België komen.
2: Oh, leuk.
0: Stel één grote hit, The Way to Your Heart. Dan weet je dat maar. Het is tijd voor een duik in de platenkast. En we gaan even een lekkere 70s in. Gewoon even een lekkere 70s plaat. Ja, een lekkere 1976. En deze band kwam uit Engeland. Maar ze klinken nogal Amerikaans. En dat is ook misschien de reden waarom dit nummer 3 heeft gestaan in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Deze band was nogal veel op tour. En als je door het land heen aan het crossen bent met de instrumenten achter in de bak, ben je dan wel op zoek naar een hotel om te overnachten. Je zoekt eigenlijk maar één bord, Holiday Inn. Waar is het Holiday Inn-bord? En die konden ze niet altijd vinden en dan was er geen plek om te overnachten. Als je daar dan een plaat over maakt. Keep on looking for a sign in the middle of the night. But I couldn't see the light. No, I couldn't see the light. Dat is dan gewoon de basis voor deze track. Zoeken naar een hotel werd een grote hit voor ze. Couldn't Get It Right uit de platenkast. De Climax Blues Band.

0: Climax Blues Band. Met heel veel cowbell erin. Hoor je heel veel heel veel cowbell. Houden we van. Couldn't Get It Right uit de platenkast. En hij staat ook in de playlist. Als je die volgt, dan kan natuurlijk gewoon via Spotify. Ekdoms platenkast. En dan nu, jongens.
1: Je raadt het nooit! God.

0: kijken op de scoreborden. Wat is het ook alweer op dit moment?
1: 2-1.
0: 2-1, hè?
1: Voor onderstaande.
0: Voor
1: nee,
0: jou?
1: Het is trouwens... Nee, wel, dat klopt wel. Ja, het is donderdag, ja.
0: Het is donderdag,
1: ja,
0: hè?
1: Het is donderdag.
0: Het kan zelfs 3-1 worden vandaag.
1: Ja.
0: Of de zwaanstand. En dan maken we het heel spannend natuurlijk.
2: Ja, en luister, Jeroen die is ook weer met je bezig.
1: Is dat zo?
2: Is eigenlijk vast onderdeel van... Je raadt het nooit in de app. Hij zegt, Marijke, zorg dat het vrijdag voor de gezelligheid is. Ze gaan je proberen uit de tent te lokken. Maar luister naar je onderbuikgevoel. Eerste ingeving, let's go!
1: Ja, Jeroen altijd. Zegt altijd dat ik voor mijn eerste ingeving...
0: Eerste ingeving,
1: ja,
0: Jeroen.
1: Ja.
0: Zo heet hij ook op de borden hier, hè? Eerste ingeving, Jeroen. Ja. Maar goed, we gaan naar het fragment van vandaag. En daarvoor schakelen we over naar onze vrienden van... dit keer Omroep Brabant.
1: Leuk.
0: Weet je nog vorige week, 30 september...
1: De dag.
0: De dag.
1: De meeste jaren.
0: Ja, precies. Ja, ja. De meeste jaren van ons in Nederland zijn de meeste mensen een jaar. En hebben we natuurlijk ook uitgebreid even bij stilgestaan. Omroep Brabant heeft het ook gedaan. Die besloot zelf de straat op te gaan om te kijken hoeveel jagers ze überhaupt zouden tegenkomen.
3: Hi, goedemiddag. Mag ik jullie feliciteren?
4: Met wat?
3: Zijn jullie niet jarig vandaag?
4: Nee. Nee.
5: Helaas niet. Bent u jarig?
3: Ik ben jarig.
5: Nou, gefeliciteerd. Nou.
3: Dankjewel. Ben je echt jarig vandaag? Kom er even bij. Mag ik jou van harte feliciteren?
4: Ik jou ook, denk ik.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Vandaag zijn de meeste Nederlanders jarig.
0: Ja, en die hebben we even wat weggelaten. Want er volgt namelijk een vrouw van middelbare leeftijd... met een reactie op deze felicitatie. En ik wil van jou weten, Marijke, hoe reageert deze mevrouw? A. Ze reageert enigszins verdrietig en zegt... ja, en niemand heeft me nog gefeliciteerd... terwijl ik hier met mijn kinderen ben.
4: Oh.
0: B. Ze haalt haar schouders op en zegt... moet jij weten, domme knurft?
4: Nou.
0: Of C. Ze bleek een enorme checkstem te hebben en zegt... hoe weet jij dat?
2: Zo, je klonk even als Frank Lammers.
0: Ja,
4: ja, inderdaad.
0: Hoe weet jij dat? Hoe weet jij dat? Ik heb je pillen in de loods.
1: Oei, ja, als ik aan Jeroen zijn maatstaven moet voldoen... in mijn eerste ingeving, dan is het toch... dat zij op pad is met de kinderen... en dat niemand haar nog gefeliciteerd heeft. Ik denk ook dat het woord knurft van onze redactie komt.
0: Knurft, hè?
1: Ja, ja, als woord, ja. Nummer B is, denk ik...
0: Want dat woord, maar het woord knurft...
2: Ik gebruik dat woord inderdaad graag.
0: Ja, dus ja. Er zijn meer mensen in Nederland die dat doen. Het
1: is Max Schuiling producties.
0: Hij vliegt de redactie ook vaak over het woord knurft. Ja. Knurft.
1: Nou. Nee, dus aan de streep. Antwoord nummer B.
0: Oh.
1: Ja, die checkstem, ik vind het leuk bedacht. Maar ik denk toch dat ik voor antwoord nummer A moet gaan.
0: Jij gaat voor... Het is verdrietig. Niemand heeft er nog gefeliciteerd.
1: Erg zou dat zijn.
0: Zelfs de kinderen weten het niet.
1: Slag even van Omroep Brabant, de eerste is die gefeliciteerd.
0: Laten we dan maar gaan luisteren. Je zet nu nummer aan, neer.
1: Ja, zeker okay. Weten. Ja.
0: Luister goed.
3: Mag ik jou van harte feliciteren?
4: Ik jou ook, denk ik.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Vandaag zijn de meeste Nederlanders jarig.
6: Hoe heet jij dat? Hoe heet jij dat?
0: Oh, wacht.
6: G-R-A-T-I-S.
0: Ja, je moet even dat laatste, want dan hoor je echt heel...
3: Mag ik jou hard feliciteren?
0: Stem heel goed en zegt heel...
4: Ik jou ook, denk ik.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Vandaag zijn de meeste Nederlanders jarig.
6: Hoe weet ik dat?
0: Oei, oei, oei. Het was dus antwoord nummer C.
1: Ja, helaas.
0: Dat betekent nu, en fucking spannend...
1: Ja.
0: De zwaanstand!
1: Heel spannend, ja.
0: En daarmee gaan we de vrijdag in morgen.

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling. Terugleverkosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
8: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
16: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
17: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
18: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
19: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
20: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
21: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
22: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
23: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
25: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 7 uur.
5: Marijke Ketel.
26: Goedemorgen. Er is een nieuw plan om nep-webshops aan te pakken. Door AI lijken zulke nepsites steeds echter. En zo worden per jaar ruim 1 miljoen Nederlanders opgelicht. En er komen ook steeds weer nieuwe websites bij. Een speciale speurdienst gaat daarom nu dagelijks op zoek naar de illegale webshops om ze sneller weg te kunnen halen, zegt het Financiële Dagblad. Op het festivalterrein in Landgraaf, bekend van onder meer Pinkpop, worden binnenkort opnieuw honderden asielzoekers opgevangen. Het gaat om tijdelijke noodopvang op verzoek van de minister. In de zomermaanden maakt de opvang dan weer plaats voor evenementen en festivals, zodat die gewoon door kunnen gaan. Premier Jette heeft de Kamer niet goed geïnformeerd over zijn AI-gebruik, schrijft de Volkskrant. Eind vorige maand kreeg hij er vragen over. Toen zei hij dat op zijn officiële sociale mediakanalen AI taboe is. Maar dat klopt niet, zegt de krant. Die ontdekte namelijk op de officiële accounts van Jette en ook van D66 honderden AI-berichten. En een nieuw wereldrecord, planken. En als je wel eens plankt, dan weet je hoe bijzonder dit is. Planken is dus op de grond met je handen of met je ellebogen. Volgens mij mag het allebei. En dat je dan ook met je tenen op de grond staat. Dus dat je dan als een plank op de grond.
27: Buikspieren aangespannen.
26: Buikspieren. Doe je het wel eens?
27: Ja, gisteren al.
26: Hoe lang hou jij dat vol?
27: Nou, elke keer een blokje van 30 seconden. En dan weer 30 seconden. En dan buit op.
26: Er is nu een 61-jarige vrouw die dit 5 uur...
27: Nee, dat kan niet.
26: En 7 seconden lang heeft
27: gedaan. Hoe ziet die buik eruit?
26: Ja, dat is absurd. Echt
28: het is gewoon
26: absurd.
28: Een lopende buik.
27: Een buikloop.
26: Ja. Oh, wat ben je dan sterk. Besef je even hoe lang dat is.
27: Ach, die arme vrouw. Gaat het al goed met haar?
26: Ja, het gaat wel nog aan het lachen. Okay. Ja, het is ook de eigen wereldrecord die ze heeft verbroken. 5 uur, 7 seconden. Yes. Onvoorstelbaar.
27: Bij 45 seconden denk ik, bijna.
26: Het weer nog. Vandaag wordt het wisselvallig. In het oosten regenachtig. In de rest van het land een mix van buien en zon. En het wordt maximaal 15 graden.
27: Een stuk koeler ineens, hè?
26: Ja.
27: Brrr. Al dus, Marijke Ketel. 33 vertragingen staan er momenteel. En dit zijn de problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel. Auto met pech staat daar. En sta je een uur achteraan. De A2 Sint-Michiels-Gerstel, knooppunt Empel bij Empel. Daar sta je een half uur. En daar is die weer. Oh. De A15 Gorkum-Ridderkerk. In dit geval bij Hardingsveld-Giessendam.
26: Oh,
27: dat heeft zich een beetje verplaatst. Een ongeluk gebeurt ook. 39 minuten.
21: Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
29: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
30: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
31: What a world!
30: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
29: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
32: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.

0: gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel op kpn.com.

0: als 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
8: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
9: Speel mee met de Fluisteraar.
8: De jackpot staat nu op
10: 6.200 euro.

0: het weertype van vandaag. Ik denk, wet, wet, wet. De losse plekken. Four Weddings and a Funeral, daar kwam dit uit. Ach, een romcom, hè. Een romcom. Love is all around. Het is heel ingewikkeld, want als je wet, wet, wet wil gaan kijken, want die treden nog wel eens op, heb je weer twee varianten. Je hebt de versie met Marty Pello en de versie zonder Marty Pello. Maar dan heb je ook weer een andere en dat is alleen Marty Pello.
1: Dus dat die thuis nog.
0: Dus dat die wet, wet is gewoon wet. Oh, eigenlijk alleen dat. Love is all around. Dat is donderdag 8 oktober. Hartelijk goedemorgen, Radio Veronica. Ekdom in de morgen. Met, ja, toch iets dat we even moeten laten horen.
2: De fluisteraar.
0: Want we hebben sinds gisteren een nieuwe fluisteraar. En tot nog toe niet geraden. Dat betekent dat de jackpot een beetje gaat oplopen. Elke keer als er een fout antwoord wordt geroepen, dan gaat hij omhoog met 200 euro. En op dit moment is hij 6200 euro waard. En daarbij is er ook nog kans op een jaar lang gratis energie van Energiekiezer. Het enige wat we willen weten zometeen van jou is wie de fluisteraar is. En dit is hem.
2: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Kijk, het hoeft ook niet lang te duren, hè? Gewoon gooi het eruit. Als jij denkt te weten welke fluisteraar dit is, dan mag jij het woord fluisteraar appen. En dat kan helemaal gratis via de Radio Veronica app. Dan komt het hier in de hoge hoed, komt het binnen. En dan mag je dit uur nog een gooi doen naar die jackpot. En die staat dus nogmaals op 6200 euro.
2: Sst,

0: Shape of You.
1: En de tijd dat hij nog shots at the bar dronk, want hij is tegenwoordig helemaal afgetraind en hij ziet er fantastisch uit. Een beetje de Gordon onder de popsterren.
2: Ik wou het net zeggen, ja.
1: Ja. Het was Shape of You. En daarvoor Mick Jagger, Just Another Night. Wel leuk voor de fans van de Rolling Stones. Ze hebben een nieuwe single. En op die B-kant, want dat is ook weer aan de gang, hebben ze nu weer een nieuwe track die niet op het album staat gezet.
2: Oh, echt?
1: Als je fan bent van de Stones en je denkt, shit, ja, dan moet je die plaat ook weer verhalen, dan weet je dat maar even. Hij is ook gewoon streamable, maar dan heb ik het maar even gezegd. Give me just another night. Dus ik doe het morgen. En er komt hier een appje binnen van luisteraar Krijn. Die zegt, kunnen wij een kaartje naar jullie opsturen? En ik denk dat we dat even moeten uitleggen. Want Wout en Frank van onze middagshow hier op Radio Veronica, die ontvingen een nogal ontroerend bericht van luisteraar Giovanni. Giovanni is 28 jaar en heeft een ernstige vorm van de ziekte MECVS.
3: Ik ben al een tijdje ziek en dat komt omdat ik een prolactinoom heb gehad. Dat is een hele zeldzame hypofyse tumor waarbij een man de melkklieren gaan werken. Dus je maakt zwangerschapshormonen aan. Dan ben ik 2 jaar geleden aan geopereerd en ik ben niet meer beter geworden.
1: Ja, hij wordt dus niet meer beter, dus daardoor is zijn wereld heel klein geworden. Alleen zijn opa ziet hij nog. Dus ja, zo'n mantelzorgen voor hem. Terwijl die opa zit in zijn laatste levensfase ook nog eens een keer. Want die heeft kanker. Ja. Dus het is heel treurig. Verder ligt Giovanni vooral in bed.
3: Ik ben de hele dag thuis en 17 uur per dag in bed. En voor de rest ben ik best vrij eenzaam geworden, ja. Ja, dat klopt.
2: Nou, het is snel, want het is inderdaad best een complexe ziekte. Maar meest voorkomend is dat je in ieder geval inspanningsintolerantie krijgt. Dus je kan gewoon niet zoveel doen.
1: 17 uur per dag ligt hij op bed. En, daar word je eenzaam van. En doordat hij zo eenzaam is, zijn de kleine dingen uit de buitenwereld voor hem dus extra waardevol geworden. Dus daarom vroeg hij aan Wout en Frank het volgende.
3: Ik zou het heel leuk vinden om post te ontvangen. Mensen mij een kaartje willen sturen. En je hoeft vooral ook geen medelijden te tonen. Vertel waar jij trots op bent in jouw leven. Ik kan zo genieten van wat anderen nog wel kunnen doen. Dus ik ben benieuwd wat andere mensen gelukkig maakt. En bedenk dat zelf ook eens. Elke avond voordat je gaat slapen, ik kan niet veel, dus mijn geluksmoment is dat ik al 40 minuten een serie kan kijken. Besef dat het voor heel veel mensen niet meer normaal is. Dat soms een kopje thee het hoogtepunt van de dag kan zijn.
1: Ja, nou, ik vond het zo ongelooflijk aandoenlijk. Wow. En dus hij wil, ja, ik stuur een kaartje. En dat, ja, niet alleen kaartjes zorgen voor lichtpuntjes op zijn dag, maar ook spullen van voetbalclubs.
3: En of als ik niet te asociaal ben. Hoe het dat mensen in de voetballerij die iets van een sjaal willen opsturen van hun club waar ze trots op zijn. Dan krijg je een heel mooi plekje. Want ik ben mijn eigen voetbalmuseum begonnen. Omdat ik natuurlijk niet meer van huis af kan.
1: Hij is ook in huis een voetbalmuseum begonnen. Dus, ja, ik vond het zo inspirerend, want zo kun je ook in het leven staan, weet je wel. Je maakt gewoon een feest van datgene wat er nog wel kan.
2: Ja, en je bent toch een engel als je zegt, laat me weten wat jij nog wel kan, want daar geniet ik van.
1: Ja, precies.
2: Het zou alleen maar heel zuur zijn, maar dat is hij helemaal niet.
1: Dus ik wil eigenlijk iedereen gewoon oproepen om ook iets te sturen naar Giovanni. En heb je iets liggen van een voetbalclub, of maakt niet uit wat, of gewoon een kaartje is ook alweer genoeg. Dat is heel makkelijk, stuur het even naar ons, dan zorgen wij dat het bij Giovanni terechtkomt. Het mooie is met de code Liefs Gio. Ik zeg Liefs Gio. En dat schrijf je gewoon met G-I-O. Dan kun je via Greets een kaartje doneren. Gratis. Dat kan al gratis. En we hebben ook even een linkje geplaatst op radioveronica.nl/kaartje. Dus dat is radioveronica.nl/kaartje. En dan kun je een kaartje sturen naar Giovanni. Dat is toch leuk?
2: Ja, dat ga ik nu gelijk doen.
1: Hij vindt het fantastisch. En voetbaldingen zijn helemaal welkom. Sjaaltjes, dat soort toestanden. Voor in zijn eigen museum. En die kan hij dan gaan uitbreiden. Dat het een

0: Stevie Wonder. Ah, nog een paar weken is hij in Nederland. Viert hij 50 jaar Songs in the Key of Life. En dat doet hij in de Ziggo Dome. En je zal er maar kaarten voor hebben. Zo mooi. Sir Duke bij Veronica, zometeen het nieuws van 7:30. En Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Jongeren praten makkelijker over hun mentale gezondheid. En schoren is verpest door bedwansen.
0: Gadverdamme.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.

0: €30 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.

0: transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Allee, Veronica, verkeer. 61 vertragingen. Dit zijn de problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Daar is ongeluk gebeurd. 39 minuten. Ook in ieder geval op de A15. Het is al erg, hè? Daar en het is ook nog een ongeluk. Ja, Nijmegen-Ridderkerk bij Hardingsveld-Giessendam door een ongeval, dus een uur vertraging. En de allerlangste vind je op de A58 Tilburg-Breda bij Bavel. Daar is namelijk ook een ongeluk gebeurd. 1 uur en 10 minuten. 8:02 en het allerlaatste nieuws. Hier is Marijke Ketel.
8: Goedemorgen. Jongeren praten steeds makkelijker over hun mentale gezondheid. Nog maar 1/3 vindt het een taboe. 5 jaar geleden was dat nog ruim de helft, blijkt uit een onderzoek van Eén Vandaag. Een nieuwe speurdienst gaat dagelijks op zoek naar illegale webshops die zo offline te halen zijn. De door AI steeds echter lijkende sites lichten jaarlijks ruim 1 miljoen Nederlanders op, dat zegt het Financiële Dagblad. Premier Jette heeft de Kamer onjuist geïnformeerd over zijn AI-gebruik. Dat heeft de Volkskrant uitgezocht. Vorige maand zei hij in antwoord op Kamervragen dat hij geen AI gebruikt op zijn officiële sociale media-account. Maar de krant zegt dat dat toch echt wel zo is.
7: Dus geen echt account? Ofwel zijn account?
8: Het is wel zijn account.
7: Okay.
8: Maar ja,
7: hij gebruikt de AI erop.
8: Zegt dat hij van die teksten door AI laat schrijven. Maar dat heeft hij dus in die zin ontkend. Volkskrant zegt dat het wel zo is.
9: En er was zelfs een relletje. Want ook zijn tweet over Paulien Cornelissen...
7: Was AI?
9: Die was AI.
7: Doe normaal.
9: Terwijl zij elkaar natuurlijk gekend hebben door de slimste mens.
7: Ja.
9: Nu is het wel zijn perswoordvoerder die ontkent dat. Die zegt, ja, hij heeft zelf een tekst geschreven... dat hebben we recht getrokken met AI.
8: Maar waarom? Dus dan was het dus niet goed genoeg of zo?
9: Ja, geen idee. Ik weet ook niet wat recht trekken of strak trekken met de AI betekent. Maar joh, schrijf gewoon zelf iets.
7: Hij had rest in peace had hij neergezet. En de AI heeft daar rip van.
8: Kijk, dat zal het zijn.
9: Dat kunnen ze veel, hè?
8: Ja. Iets heel anders dan. Ja. Voor leerlingen in Enschede is de jaarlijkse schoolreis naar Parijs gigantisch verpest.
7: Oh.
8: Ze zijn er maandag naartoe gegaan, kwamen daar aan in het hotel... en toen bleek de kamer dus helemaal vol te zitten met bedwant.
7: Ja, maar niet alleen in bed, all over the place.
8: All over the place.
7: Overal bed. Ja, maar de bed zelf kon niet eens in liggen. Nee, we al weggegeten.
8: Nee. Matrassen vol met uitwerpselen, urine en met bloed. En ze zijn er nog wel een nachtje gebleven om te kijken... van, kunnen we hier wat mee? En toen uiteindelijk toch maar rechtsomkeerd gegaan.
7: Oh.
8: Schoolreisje toch echt wel verpest.
7: Wat vreselijk.
8: Ouders zeggen nu dus ook, we zagen dit al in de reviews. We zagen dit aankomen. Dus het is een klein beetje...
9: Ja, maar de prijs was te aantrekkelijk voor dat de basisschool.
8: Waarom ga je daar dan alsnog heen, vraag ik me af. Maar goed, de schoolreis, de werkweek, dat is toch echt wel heel erg snel. Want dat is toch iets wat we allemaal ons nog wel herinneren. Dat was een leuke week.
7: Ja, we hadden gewoon het eindkamp

0: Eindkamp.
1: Eindkamp.
0: Dat klinkt heel definitief wel.
1: Snap ik, was het ook wel. Maar het was heel gezellig, het was in Wekerom.
0: In Wekerom?
1: Op een camping. En dat was wel, ik heb er wel heel veel lol gehad. Maar we sliepen gewoon in een tent. Moest je zelf opzetten ook.
2: Ah.
1: En dat is de enige keer dat ik een haring in mijn handen heb gehad.
2: Op een plastic luchtbedje, denk ik dan.
1: Zo, ja, ik ruik hem zelfs nog. Ja, nee. Plastic, maar jij hebt ook een keer een hele slechte reis gehad, toch? Of niet, Max?
2: Nou, ja, ik twijfel een beetje of ik dit moet vertellen. Want oké.
1: Jeugdtrauma.
2: Kijk, het is een beetje een jeugdtrauma, als ik heel eerlijk ben. Het linkt ook wel een beetje aan het jeukerige van de bedwans.
1: De bedwans.
2: Kijk, ik had een paar vriendjes. Het waren mijn beste vrienden. En wat wil het nou? Zij waren ook een beetje pesters. En dat vond ik altijd al niet zo leuk. Zij pesten een andere leerling uit onze klas, Anton. En ik had daar al wel een beetje moeite mee. Maar goed, het waren ook mijn beste vrienden. En toen gingen we op kamp en Anton was daar ook bij. En toen besloten mijn vrienden, dat hadden ze voor mij al achterwege gelaten, want ze voelden erbij al hangen, hadden ze besloten om jeukpoeder op zijn kussen te doen.
1: Jeukpoeder?
2: Ja, en terwijl ze dat aan het doen waren, liep ik ook binnen in de kamer. En toen zeiden ze, Max, niet naar binnen komen. Ik zeg, wat is er dan? En toen twijfelden ze even en zeiden, nou, oké, we willen het je wel vertellen. We gaan jeukpoeder op het kussen van Anton doen. En toen zat ik natuurlijk in dubio.
1: Ga ik het vertellen aan Anton, ja of nee?
2: Ga ik het wel of niet vertellen? Ja. Toen heb ik het uiteindelijk wel verteld.
0: Wat goed voor jou.
2: Goed. En toen is Anton ook naar de leraar gegaan. En toen hebben mijn beste vriendjes het hele kamp langs de kant moeten zitten.
0: Ach, wat
2: Elk ding wat we deden, elke activiteit, ook de bonte avond, ze mochten niet meedoen omdat ze dit hadden gedaan.
1: Jij voelt je nog steeds schuldig. Je hebt nu eigenlijk geleerd, voortaan als ik ze verlink, doe ik dat na het kamp.
2: Oh, wat voelde ik me toen.
0: Ja, maar heeft het best het goede gedaan?
2: Ja, maar ik heb wel mijn vriendjes verlinkt.
0: Ja, jouw jeukpoeder in de onderbroeken moeten gooien, denk ik. Dat was het allerleukste geweest.
1: Dat had jij moeten doen.
0: Ja.
2: Ja, shit. Nou, als ik terug kon
1: als
2: in de tijd.
1: Als ik terug kon in de tijd.
0: Het weer nog. Vandaag wordt het wisselvallig. In het oosten regenachtig. In de rest van het land een mix van buien. En ons wordt ook de zon beloofd.
1: Oh.
0: En dat alles bij zo'n 15 graden.
1: Nou, 15 graden is een stuk koeler dan gisteren. Maar

0: Aretha Franklin. George Michael, wat een combinatie. New Year We're Waiting For Me. Bij Veronica daarvoor Smash Mouth, All Star. Oké, okay. Cut the crap, het is zover. De fluister. Ja, het is tijd voor serieuze zaken. Want het is tijd voor een nieuwe ronde van De Fluisteraar. We hebben een jackpot hier liggen van 6200 euro. En kans op een jaar lang gratis energie van Energie Kiezen. En de man die een gooi gaat doen naar deze jackpot is de legendarische Patrick uit Hendrik Ido Ambacht.
1: Hey, goedemorgen Gerard.
0: Goedemorgen Patrick. Hoe gaat het met je deze donderdagochtend?
1: Ja, goed. Het is wat waaierig hier in Den Haag. Maar ja. Voor de rest gaat het helemaal goed.
0: Winderigheid. Oei, oei, oei.
1: Ja.
0: Herfst, hè. Het is zover.
1: Het is zover.
0: We moeten ons eraan overgeven. Kan niet anders.
1: Precies.
0: Maar hopelijk maken we er een feest van. Zeker met een bedrag als 6200 euro. Helemaal natuurlijk met een jaar lang gratis energie. Zit je er warmpjes bij?
1: Zeker weten.
0: Dat zou mooi zijn. Je hebt de luisteraar op de fluisteraar goed kunnen beluisteren.
1: Yes.
0: En is dit meteen de eerste ingeving die je nu gaat vertellen?
1: Ja, ik hoorde hem voor het eerst en ik dacht, dit is hem.
0: Dit kan niet anders. Nou, ik ben benieuwd, want we gaan hem nog even beluisteren.
2: Dit is De Fluisteraar. Radio Veronica, join the club.
0: Patrick uit Hendrik Ido Ambacht. Wie, denk jij, is De Fluisteraar?
1: Ik denk dat het Elise Schaap is.
0: Elise Schaap.
1: Oh, yes.
0: Ja, dat is een vrouw met vele stemmen, want die kan een hoop imiteren. Maar is zij ook kan ze zich ook transformeren tot de fluisteraar? We vragen het aan de jury. Is het Elise Schaap?
3: Jouw antwoord is fout.
0: Nee.
1: Ah, jammer.
0: Dat is jammer, Patrick.
1: Ja, dat is inderdaad.
0: De eerste ingeving bleek het toch niet te zijn. Vaak hoor ik mensen zeggen, eerste ingeving is altijd goed. Maar het is al de tweede keer vandaag dat de eerste ingeving niet klopt. Dat is jammer.
1: Dat is jammer.
0: Betekent wel dat er 200 euro in de jackpot bij komt. Die komt op 6400 euro terecht, dankzij jou. En dan is ik je ondanks dat wel een hele vrolijke donderdag.
1: Van hetzelfde, fijne uitzending.
0: Dankjewel, Patrick.
3: De fluister.
0: En daar is hij weer. Onze favoriete vogelaar. Hij heeft een nieuwe single. Zijn naam is Ruben.

Ruben Heijn. Hij is fijn bezig. Hij heeft fijne orkestjes ook. En vaak te zien ook in de theatertjes in het land. Little Fart, zo heet de nieuwe single van Ruben Heijn. Het is vroeger donderdagochtend. En de Bengals zijn al wakker, hoor. Walk like an Egyptian.

0: een beetje in de lucht deze plaat. Ik heb er niks aan doen. De Bengals met Walk Like an Egyptian. Ik begin een beetje zenuwachtig te worden alweer. Want zometeen hebben wij hier de koningin van sociaal ongemakkelijkheid in de studio.
1: Ja, en waar ik gisteren nog zenuwachtig was voor een hete peper, zie ik jou nu een beetje trillen.
0: Ja, nu knijp ik hem. Wat is er aan de hand? Nou, elke dag daagt deze mevrouw zichzelf uit om iets ongemakkelijks in het openbaar te doen. En dat gaat van iemand aanspreken op straat met wat een schattige oorlelletjes heb jij. Tot aan spullen uit andermans supermarktkarretje halen omdat jij het nodig hebt. Hé, hey, het ananas. Nou, daar gaat ze zo meteen alles over vertellen, maar ik ben bang dat wij er ook aan moeten geloven.
1: Ja, dat is het, hè.
0: En daar maak ik me zorgen.
1: Daar friekt de schoen.
0: Daar zit die adder onder het spreekwoordelijke gras. Zometeen in dit programma.
2: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker. Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Monica. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Altijd huis. Altijd thuis. Altijd knus. Altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
14: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
15: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: app op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
6: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
11: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 8 uur.
12: Ja, bijna.
13: Bijna.
12: Bijna, bijna, bijna, bijna.
13: Bijna.
12: God, hier is Marijke Ketel.
13: Goedemorgen. Steeds minder jongeren vinden het praten over hun mentale gezondheid een taboe. Volgens nieuw onderzoek van 1Vandaag vindt 1/3 het nog lastig om erover te praten. Terwijl dat 5 jaar geleden nog ruim de helft was. Maar te veel openheid kan ook lastig zijn. Ongeveer 1 op de 6 jongeren raakte daar vrienden door kwijt. Premier Jette heeft de Kamer niet goed geïnformeerd over zijn AI-gebruik. Dat heeft de Volkskrant uitgezocht. Jette stelde in antwoord op Kamervragen dat AI op zijn officiële socials niet aan de orde is. Maar de krant ontdekte er veel berichten op die wel degelijk met hulp van AI waren aangemaakt. Ze was net weken het gezicht van de Spaanse wooncrisis, omdat ze na 70 jaar naar haar huis in Madrid uit moest. Maar nu is de 87-jarige Marie Carmen overleden. Ze moest haar huis uit omdat haar huur flink verhoogd werd. En dat zorgde voor massale protesten tegen de hoge huurprijzen. De specifieke doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En Amerika heeft voor het eerst weer een doodstraf uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike. Afgelopen nacht kreeg een veroordeelde moordenaar in Texas een dodelijke injectie. Pike kreeg vorige week in Tennessee 2 van zulke prikken, maar bleef ademen. Intussen is ze in het ziekenhuis weer bij bewustzijn gekomen. Het weer dan. Vandaag wordt het wisselvallig. In het oosten regenachtig. In de rest van het land wordt het een mix van buien en zon. Het wordt maximaal 15 graden. En er staat heel veel wind.
12: Heel veel wind, hè?
13: Heel veel wind.
12: Winderige donderdag.
13: Hele dikke wind, ja.
12: Pillen voor, maar... Dankjewel. En we hebben ook een... Spits. Het is heel druk. 137 vertragingen, meer dan 550 kilometer. En dit zijn de langste. De A2, Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. 50 minuten vertraging. A2, Maastricht-Noord-Eindhoven bij Leende. Een heel lange van 1 uur en 18 minuten. En de A50, Apeldoorn-Arnhem bij Schaarsbergen. Door een ongeval, 1 uur vertraging.
14: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
17: Zeker weten.
16: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
18: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel. Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
19: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business.
2: Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
17: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
19: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
20: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
21: Even bollen met Select.
22: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
23: Ah, relaxed?
22: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
24: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
25: Verzekeringsgedoe.
26: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
27: We kunnen door.
26: Direct door. Allianz Direct.
28: Speel mee met de fluisteraar.
29: De jackpot staat nu op
12: 6.400 euro.

0: drummen en air guitar. Dat hoort met dit nummer. Dat is helemaal niet erg. Dat mag, dat mag. Donderdag 8 oktober 2026. Goedemorgen. En daar zijn we weer. Donderdag 8 oktober en we hebben een hoop kerstnieuwtjes. Het gaat er hard aan toe op Marktplaats. Iedereen zoekt op dit moment naar kerstdorpen, kerstballen en aanverwante artikelen. En ik zie ook dat mocht iedereen kopen, een echte kerstboom, dat de prijs omhoog gaat. Een Noordman gaat €70 kosten.
1: Ja, en dan is het, dan heb je geen briljante redacteur nodig die natuurlijk de kop maakt met piek in de prijs.
0: Piek in de prijs. Ja, hoor, ja, dat is zo mooi dat je bij de krant werkt dat je denkt, ah, ik heb hem. Ik heb hem.
1: Ja, dit gaan we doen.
0: Een piek in de prijs. En zometeen weer Zing naar de Ping. €150 kun je daar winnen, dat scheelt dan weer. En we gaan iets ongemakkelijks doen. Iets sociaal ongemakkelijks. Want we hebben hier wat in de studio. Haar naam is Nina de Vries. Zij maakt Instagram-filmpjes waarop ze de meest, ja, toch wel gênante challenges aangaat.
1: Ze is koning ongemakkelijkheid.
0: Koningin.
1: Ja, dat is het eigenlijk.
0: Bij entree was het al ongemakkelijk.
1: En zij heeft...
0: Nee,
1: vond jij het ongemakkelijk, Nina?
2: Nee.
0: Ja, nu wel. Nu zie ik het.
2: Nu wordt het wel ongemakkelijk. Dit was een ongemakkelijk begin, hè? Ja,
0: precies. En we gaan zo gaan we erover praten, want zij heeft namelijk ook challenges. Ben ik bang voor ons? Dus we zullen eraan moeten. Maar hoe dan ook, het wordt een...

0: baby. Commodores met Veronica. She's a brick house. En daarvoor hadden we even zin in met z'n allen. De Superman Lovers. En niet zomaar, want ze komen ook nog. Ja, het is ongelooflijk. Ze komen naar Nederland woensdag 21 oktober. Tijdens ADE zijn de Superman Lovers gewoon in town.
1: En het leuke is, altijd als hier gedraaid wordt, komen er appjes binnen van luisteraars.
0: Ja, wat een plan! Gek! Nou goed, hebben we ons feestje even gehad hier met Starlight. Nou, het is over, lieve mensen. Er is iets bijzonders, want het is een beetje een week van uiterste, moet ik zeggen. Dinsdag belden wij met Sam, die 408 kilometer rende bij de Terschellingse Ultraloop. Ja. Deed hij 61 uur over.
1: Zo.
0: Gisteren hadden we Filip Delhaas in de studio. Die is professional hete pepereter. Mooie zin trouwens. Wat doe je even de kort? Ik ben hete pepereter.
1: Oh, dan weet ik gelijk waar je het over hebt.
0: En hij brandt voor zijn lol zijn tong aan een California Reaper of 3. Maar heel eerlijk, ik eet nog liever 93 California Reapers terwijl ik 408 kilometer ren, dan dat ik de dingen doe die deze mevrouw doet. Haar naam is Nina de Vries. En zij post filmpjes op TikTok en Insta waarop ze de meest ongemakkelijke en gênante dingen doet in het openbaar. En ze is hier! Ja. Goedemorgen, Nina.
2: Goedemorgen.
0: Wat jij doet, ik doe dat Nina.
2: Je doet me dat,
0: dat is een woordgrap. Ik doe je dat, ja. Nina. Want jij maakt filmpjes waarop je bijvoorbeeld spullen uit mensen hun karretjes pakt. Om vervolgens zelf te gaan afrekenen bij de gamma. Oh, je bestelt een broodje terwijl je een speen in je mond hebt. Je gaat afdingen bij het kruidvat.
1: Ja, we hebben echt alles gezien.
2: Ik wou dat zeggen, jullie hebben echt alles gezien.
0: We zijn met een zeist door jouw filmpjes heen gegaan. Vraag 1, eigenlijk, waarom ben je hiermee begonnen?
2: Ja, nou ja, ik ben hier 2,5 jaar mee begonnen omdat ik het gewoon echt nodig had. En nog steeds wel af en toe heb, hoor. Ik ben van mezelf niet per se verlegen of echt niet sociaal. Maar ik was gewoon zoveel bezig met meningen van mensen. Wat vinden mensen van mij? Me snel ongemakkelijk voelen. Me geen houding weten te geven. Op werk durfde ik dan vaak niks te vragen. Omdat ik dan al dacht van ze gaan nee zeggen.
0: Ja.
2: Dus toen zei iedereen tegen mij, ga daar nou iets mee doen. Wat je moet even meer. En ik dacht ook, het zit wel in me, maar het komt er niet uit.
0: Dit was therapie eigenlijk?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Een soort rejection therapy.
0: Maar dat is wel een beetje uit de hand gelopen.
2: Het loopt inmiddels wel een beetje uit de hand. Ja. Want ik wilde het eigenlijk 100 dagen gaan doen. En nu begin ik het soms ook meer leuk te vinden. En steeds gekkere dingen te bedenken.
0: Maar wat is nou het meest tot dusver ongemakkelijke wat je hebt gedaan?
2: Ja, dat zijn er wel meerdere. Sowieso van het ene punt in de trein naar de helemaal de andere kant zingend lopen.
0: Ook door de stilte.
2: En dan heel vals zingend ook. En het was echt, het was heel druk toen. Dus dat was echt.
1: Ik hoop dat je sprinter hebt uitgekozen dan.
0: Rennen!
2: Nee, maar toen op het einde moest ik ook nog wachten tot hij dan. Nou ja, goed, dat was heel pijnlijk. Ergens vragen of ik daar mocht douchen, omdat ik zelf geen warm water had. Vond ik ook wel heel pijnlijk.
0: Oh ja.
2: Een blender kopen van 600 euro. En dan een uur lang bezig zijn met die mensen. Van oké, ja, wat zoek je dan? En dan uiteindelijk met Monopoly geld betalen. En dan is het zo van.
0: Vreselijk.
2: Ja, het is niet grappig. En dan die klanten ernaast van. Toen voelde ik me ook wel echt van.
0: Maar je bedenkt ze zelf en je voert ze zelf uit.
2: Ja, die van het Monopoly geld had toevallig iemand ingestuurd.
0: Oké.
2: Okay. Dus dat.
0: Dat was een extra challenge bovenop je eigen challenge.
2: Ja, en dan die ingestuurde dingen, die stuur ik dan ook. Die ben ik dan heel lang aan het uitstellen. En dan denk ik op een gegeven moment, Nina, god, ga nou.
0: Maar is er ook iets wat je bedacht hebt waarvan je eigenlijk dacht, dit durf ik niet eens uit te voeren, ga ik niet doen?
2: Nou, ja, ik heb in ieder geval al 2 jaar lang op mijn lijstje staan dat ik naar een soort open mic stand-up comedian avond wil. En dan daar iets gaan doen.
0: Oh.
2: Dus dat, maar dat wil ik nog niet doen.
0: Maar waarom niet?
2: Ik wil hem misschien afsluiten daarmee.
0: Je hebt al bijna 300 dagen.
2: Ik vind dat zo pijnlijk. Ik vind het al pijnlijk om ernaar te kijken. Dat
0: als mensen niet lachen om je grap.
2: Nee, ja, dat je daar gewoon staat. En dan dat jij dan die dingen die je zegt, die vind jij dan grappig. En die verzin jij dan. En dan werkt het niet. Dat slaat niet aan. Ja, nee, ik weet niet. Dat lijkt me zo pijnlijk.
3: Nou, ik denk echt dat je voor hetere
0: vuur. Je valt nu in.
2: Ja, dat lijkt. Dat, ja, misschien maak ik het ook groter dan.
0: Je valt nu wel mijn hele carrière samen, moet ik zeggen, hoor, wat je net doet. Maar oké.
1: Okay. Ja. Staat elke dag voor een leger in de comedy
2: zaal. Ja, dan is dat
1: eigenlijk
2: voor jou dus helemaal niks, joh. Die zijn straks.
0: Ik denk het ook niet. Maar het heeft je wel geholpen om over je sociale angst heen te komen. Op bepaalde vlakken natuurlijk.
2: Ja, ik ben wel nu wel echt makkelijk geworden in mensen aanspreken, dingen vragen. Mensen vinden me een losser mens.
0: Je durft de radiostudio in te lopen om erover te praten. Dat zijn toch ook dingen?
2: Ja, dat zijn ook grote stappen.
0: Wat goed. Nou, ik ben wel nieuwsgierig, want is dit ook iets voor luisteraars om te doen? Raad je het ze aan, bijvoorbeeld?
2: Nou ja, kijk, je hoeft natuurlijk niet sommige hele grote achterlijke challenges te doen. Maar misschien wat bewuster ermee omgaan. Af en toe wat vaker mensen gedag zeggen op straat. Of compliment geven aan iemand. Wat meer contact maken in de trein. Vinden mensen ook uiteindelijk altijd heel leuk. Misschien kan je klein beginnen.
0: Ja. Gewoon iets onverwachts.
2: En dan het brengt je wel vaak in leuke situaties. Of je ontmoet leuke mensen. Of mensen zijn heel blij dat je ze aan hebt gesproken in de trein. Omdat ze echt een gesprek wilde op dat moment. Dus dat, ja.
1: Ja, ik sta er ook helemaal achter. Die hele campagne van Sieren over een praatje maak je dag. Eigenlijk is dat wat jij doet, maar dan in het extreme.
0: En alleen doe je dan iemands karretje ook leeghalen erbij.
2: Ja. Dan hebben we daarna wel een leuk gesprek, hè. Dus.
0: Ja, dat is wel waar. Ja. Maar je hebt voor alle duidelijkheid, je hebt, en daar zijn wij heel een beetje bang voor. Jij hebt voor ons alle drie, voor Marijke, Max en mij, heb jij een challenge meegenomen.
2: Vreselijk.
0: Blijf je nog heel even hangen?
2: Zeker, ja.
0: Want we zijn er nog niet klaar voor. We willen ons nog even psychisch voorbereiden, dat snap je ook.
2: Is nodig, ja.
0: Zometeen horen wat voor challenge wij gaan krijgen. Maar eerst maar even googlen, met de Google Dolls.

City of Angels. Tenminste, de film wordt uitkomen. Google Dolls en Iris. Zometeen, jouw kans op geld. Hey, alweer, ja. Zing. Over ongemakkelijke toestanden gesproken. Zing naar de ping zou iets kunnen zijn. Waarvan je denkt, nou, dat is best wel eng. Maar misschien vind jij het wel leuk. En kun je €150 met elkaar zingen. Het enige wat je hoeft te doen, is jezelf kwalificeren om mee te mogen doen. En dat doe je door dit af te zingen.

0: Paard. Ja, nou, hoe gaat het verder? Als jij het weet, dan mag je dat inzingen en sturen naar de Radio Veronica app. Zal ik hem voor de zekerheid toch nog een keer laten horen?
1: Ik denk dat dat voor de zekerheid nog wel een goed idee is ook.
2: Hier we zijn.
1: Over sociaal ongemakkelijke dingen gesproken, hè?
0: Nou, hè?
1: Zingen op de radio.
0: Och, man, vreselijk, hè? Ik ben er niet aan denken. Praat in het openbaar ook zoiets. Vreselijk, vreselijk. Laat maar weten via de Radio Veronica app. Misschien spreken we elkaar zo meteen in Zing naar de Ping. Maar eerst komt het nieuws van 8:30 er nog aan ook. En wat zit er allemaal in, Marijke?
3: Actie tegen online kindermisbruik. En we horen zo welke vreselijk ongemakkelijke challenge wij vandaag moeten volbrengen. Vreselijk.
4: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
5: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met De Fluisteraar.
4: Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
0: Je wint 32.000 euro!
5: Alle info radioveronica.nl.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
10: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
12: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking.
11: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5.

0: en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus retteketet en vamos naar beter bed.
2: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com.

0: euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Hi Veronica, verkeer met een oude monsterspint. 144 vertragingen, meer dan 630 kilometer. Ik pak ze vanaf een uur, ja? Is dat oké? Okay? A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld, 1 uur en 4 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel, 1 uur en 7 minuten. En bijna 2 uur op de A50. Apeldoorn-Arnhem bij Hoenderlo, 1 auto met pech.
7: Oi, oi, oi.
6: 1 auto, dat is met een auto, jongen. Goedemiddag. Bijna 2 uur vertraging. Sterkte, sterkte, sterkte. 3 over half 9, het allerlaatste nieuws. Hier is Marijke Ketel.
8: Goedemorgen. Er moet permanente wetgeving komen om online kindermisbruik beter tegen te gaan. Kinderrechtenorganisaties zeggen dat er in Europa al jaren over wordt onderhandeld, maar dat intussen nog dagelijks heel veel misbruikbeelden het net opgaan. Het taboe rondom praten over je mentale gezondheid neemt steeds verder af bij jongeren. Nog maar een derde van hen vindt het lastig om het erover te hebben, tegen ruim de helft eerder, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Je zou het niet zeggen met al die files die we net van Geer hoorden. Zo. De hoge brandstofprijzen lijken er namelijk voor te zorgen dat we minder rijden.
6: Alleen vandaag even niet.
8: Vandaag even niet. Volgens het CBS gaven Nederlandse huishoudens in augustus minder uit aan benzine en diesel dan vorig jaar. Er werden wel meer auto's verkocht, maar dan vooral stekkerwagens. En we hebben hier in de studio Nina de Vries, de koningin wel van de ongemakkelijkheid. Nina is inmiddels immuun voor angst, omdat je werkelijk alle ongemakkelijke dingen in de wereld al hebt gedaan, volgens mij.
6: Ja, dat kun je zien op haar TikTok-account, dan wel Instagram-account. En we hebben net even een rondje langs het velden gedaan met dingen die je al hebt gedaan. Die je hebt overwonnen ook misschien wel. Maar ja, en daar maak je me toch een beetje zorgen over. Jij hebt ook iets voor ons bedacht.
9: Absoluut. En dat zijn ook 3 dingen die ik zelf al heb gedaan.
6: Oh.
9: En ook eng vond om te doen.
6: Oh.
9: Zullen we dan maar bij jou beginnen?
6: Ja, oké. Okay.
9: Want ik heb gehoord dat jij het nogal ongemakkelijk vindt om je bekendheid in te moeten zetten.
6: Ja, ik zal nooit zeggen, weet je wel wie ik ben?
9: Nee, dus ik dacht, jij moet naar een winkel gaan en dan vragen of ze de winkel een half uurtje willen sluiten. omdat jij in rust zou willen winkelen daar, omdat jij dus een bekende Nederlander bent en geen zin hebt in mensen die de hele tijd langskomen met, mag ik een fotootje?
10: Nina, dit
9: doet
10: hij wekelijks.
9: Ik heb het zelf ook gedaan en ze reageerde wel heel raar. Ze wilde het ook niet sluiten.
6: Nee.
9: Dus ik zei al, maar ja, willen jullie dan de hele tijd mensen die langslopen en die om een fotootje vragen?
11: Wat erg.
9: Maar
11: ja. Oh nee.
9: En je mag het niet zeggen tegen het personeel, hè?
6: Nee, nee, nee.
9: Want je wilt vals spelen, hoor ik.
6: Nee, nee, ja, goed. Het maakt niet uit hoe ik het interpreteer, toch? Dus als ik naar mijn kaasboer ga straks.
9: Ja,
10: nee, Gerard, denk ik om. Nee, want jouw kaasboer.

0: maar die kent zeggen, jou.
1: Omdat ik een bekende Nederlander ben.
0: Oh, ja.
1: Maar ja, goed. Eerst maar eens zeggen, willen jullie de winkel alsjeblieft een half uur sluiten?
0: Ja, maar Gerard die gaat vals spelen. Ik denk eigenlijk dat een jurylid mee moet met Gerard. Zodat hij dat kunstje niet kan flikken. Dat hij niet van tevoren kan zeggen, jongens, willen jullie even meedoen met mijn challenge?
1: Ja.
0: En dan wil ik nog wel zien wat voor groot jongen je bent, Geer.
2: Voor deze persoonlijk ook.
1: Ja, ja door naar jou.
3: Max, jouw challenge.
1: Jij moet langs een winkel lopen. Of langs een plek lopen. En dan zeggen, hey, ik zag jullie net heel erg kijken. Dus is dat omdat jullie een fotootje willen vragen, maar het niet durven vragen? Of vinden jullie gewoon dat ik er heel goed uitzie? Want dat...
3: Dit doet hij elke dag, joh.
1: Ja. Want jullie zitten hier wel naar een rising star te kijken, hè?
0: Oh ja.
1: En dan maar eens zien hoe dat gesprek...
0: Zo van, je mag het best vragen, hoor. Het is niet... Het is helemaal niet gek. Ik bedoel, rising star, Veronica.
1: Ja.
0: Prima, hoor, fotootje. Handtekeningetje anders misschien?
1: Ja.
0: Zoiets?
1: Ja. Alright. Bij mij ontstond er toen echt een hele ongemakkelijke setting. Dus dat, die was leuk. En dan door de laatste.
3: Marijke.
1: Voor Marijke.
2: Vreselijk.
1: Ik heb hem eigenlijk net al genoemd. Dus ik dacht nog van, oh, moet ik hem snel wisselen. Maar ja, het is ergens aanbellen en zeggen dat je geen warm water hebt. En of je daar mag douchen.
3: Nee.
1: Maar ik dacht, of bel je liever ergens aan om te zeggen dat je heel nodig moet poepen. Of je daar alsjeblieft mag poepen.
2: Oké, nou, dan ga ik uiteraard voor het douchen.
3: Je gaat douchen.
2: En dan moet ik het ook echt gaan doen?
1: Ja, dat is eigenlijk wel de bedoeling natuurlijk. Maar ja, je hebt niks bij je, dus ik begrijp dat...
2: Oh, wat is het erg. Oké.
0: Ja, ik vind wel dat je het moet gaan doen, Marijke.
3: Oké. Nou, ik ben benieuwd.
1: Ik ben heel benieuwd.
3: Gaat het ons lukken?
1: Ik hoor het morgen.
3: Oh, het moet vanmiddag ook?
1: Ja.
0: Oké. We hebben één dag. Zullen we jou dan morgen bellen?
1: Ik ga nu in.
0: Ja, precies. Dan bellen we jou morgen even en laten we even het resultaat horen.
2: Maar wil jij dan het weer doen? Dat we dat als door tegenprestatie doen? Dat jij nu het weer mag lezen?
1: Ja.
2: Als ongemak. Ja, is dat leuk?
1: Nou, weet je dat ik het wel op mijn lijstje heb staan? Dat ik ergens het weerbericht wil presenteren.
2: Nou
3: dan gaan we. Het weer.
2: Rond. Oké, dan druk je op dit knopje. Hier. Mag je hierheen komen?
3: Ja, ook nu, hè?
2: Ook nu gaan we nog. Dit is meteen. Het weer. En dan mag je die tekst lezen.
3: Kijk, de knop wordt nu ingedrukt. Het weerbericht.
0: En een beetje tempo ook.
2: Ja, dit knopje en dan mag je die tekst lezen.
3: We lopen uit.
1: Oké.
3: Ja.
1: In deze?
3: Ja.
1: Oké. Buien, zon en vrij veel wind. In het oosten is het nog regenachtig. Verder in het land komt het ook tot buien. Maar schijnt ook af en toe de zon. Het is 15 à 16 graden en er staat veel wind.
3: Yeah! Nou, wel leuk. Kom je bed uit met Geer. En Justin Brown is hier. Dit is Veronica. Zeg eens aan.

0: Het is jaren niet live gedaan hebben, maar inmiddels weer op pikken, geloof ik. Coldplay in de Spirit Sound, en daarvoor Justin Brown. Somebody else's guy. Zullen we nog even aan het bijkomen zijn van onze challenges die we moeten gaan doen vandaag?
1: Ja, en er komen allerlei vragen binnen vanuit de app. Bijvoorbeeld Joyce, die zegt, kan Marijke dan niet even een borrel drinken voordat ze dit gaat doen?
2: Nou, dat lijkt me een top idee.
0: Even een borrel en dan vragen of je mag douchen.
1: Mag dat, Nina?
3: Nee, dat is verboden.
2: Oh, maar
3: helaas.
0: Geen borrel.
1: Dan heb ik ook nog een bericht van Patrick. Die zegt, mag je daarna eigenlijk ook zeggen dat het een challenge was?
3: Nee.
0: Je mag ook niet zeggen dat het een challenge
3: was. Oh. Laat het maar lekker pijnlijk eindigen. En laat ze maar lekker in de maan.
0: Nou, dat wordt hartstikke lachen. Hopelijk
1: leuk dat je er was.
0: Fijn dat je er was, Nina. Waar kunnen we jou volgen?
3: Nog leuker dat je weggaat. Aapstaartje Nina de Vries heet ik.
0: Nou, dat is
3: een streepje op Insta nog aan het einde, maar dat, je ziet het wel.
0: Je ziet het vanzelf, je komt vanzelf bij jou uit via alleen maar die hierna. Eerst tijd voor weer een andere challenge, namelijk zing naar de Bing. €150 valt er te verdienen, want ja, we gaan 3 rondes spelen. Elk goed antwoord is goed voor €50. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door en heb je het fout of een blackout, dan ben je je geld kwijt. Maar hebben wij altijd iets heel vrolijks om op te sturen, namelijk de act van de morgen, Kurkentrekker. En die ligt lekker in de hand. En vandaag hebben we een fijne kandidaat gevonden, Renske Ruiterkamp uit Vorden. Goedemorgen, Renske.
4: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Ik hoor dat jij mijn challenge het ergst vindt. Dat is wel fijn.
4: Ja, heel ongemakkelijk.
0: Fijn dat je meeleeft. Ja. Ik moet dus een winkel laten sluiten voor een periode, zodat ik rustig kan winkelen, want ik bekend in Nederland. Nou, we gaan kijken hoe dat afloopt. Renske, jij moest iets afzingen naar de ping en dat heb je gedaan. Maar even luisteren wat er nog meer binnenkwam. You were there. Zo, nou, niet mis. Gelukkig hadden we jou solo. Never tear us apart. Never tear us apart. Ja, heel goed. Nou, Renske, zit je goed?
4: Ik zit helemaal prima.
0: Dat is mooi, dan gaan we beginnen. Voor €50, zing naar de ping.
4: I want to ride my bicycle. I want to ride
0: my bicycle. Ja. Heel erg goed. Bicycle race. Helemaal niet overstuur. €50, ga je door?
4: Jazeker.
0: €100 in kas. Komt ie aan.
4: Thank you very much.
0: Nou, thank you very much. Heel goed, Spice Girls.
1: Klinkt dat schattig.
0: Ja, thank you very much. Renske, ga je door?
4: Ja, gewoon doorgaan.
0: Komt-ie aan voor €150.

0: fantastisch zeg. Hey, dat ging even soepel.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Renske, jij krijgt van ons 150 euro.
1: Lekker.
0: En dan mag je ook nog bepalen welke we helemaal gaan draaien. Wil je INXS, wil je Queen, wil je de Spice Girls of wil je David Guetta?
1: Nee, Queen.
0: Nee, Queen. Oké. Okay.
1: Ja, Queen.
0: Dan,
1: ja.
0: Dan gaan we aan de race, de bicycle race. Dankjewel voor het meedoen.
1: Ja, heerlijk.
0: Veel plezier, hè.
1: Ja, dankjewel.
0: Bye bye, moet ik zeggen. Bye bye.

Waterkamp uit Vorden. Zij won 150 euro. Ze ging voor deze Queen een Bicycle Race. Donderdagochtend, is 8 oktober. En deze dame staat even in de top 10. Sienna Spyro. En dit is haar prachtige nieuwe. Die heet Great Expectations.

0: hadden hoge verwachtingen. Die maakt ze allemaal waar, hoor. Shanna Spyro met haar grote hit Great Expectations. Zometeen na 9 uur gaan we weer lekker even in iemands lijstje kijken. Het top 3000 uur komt eraan.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof, garage voor alle merken.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijke korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, een broodje.
13: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
16: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks bo.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie olifant.
19: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
21: Ja.
20: En nu?
21: Domeinnamen kopen.
20: Voor je bedrijf?
21: Ja.
20: Welk bedrijf?
21: Ja, dat weet ik nog niet.
20: Welke domeinen dan?
21: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
20: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
21: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
22: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
23: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 9 uur.
24: Marijke Ketel.
25: Goedemorgen. Veel onduidelijkheid na een grote politieactie in het Brabantse Geldrop, schrijven regionale media. In alle vroegte viel een zwaar bewapend team daar een bedrijfspand binnen. Daarna kwam een groot aantal rechercheurs onderzoek doen. Waarom dat gebeurde is nog onbekend. Net alsof er iemand voor is opgepakt. Kinderrechtenorganisaties willen permanente wetgeving die online kindermisbruik moet voorkomen. Er wordt al jaren over gesteggeld, maar nog steeds verschijnen grote aantallen misbruikbeelden online. Dat zeggen onder meer Defence for Children en Terre des Hommes. Ze willen dat internetbedrijven verplicht worden om maatregelen te nemen. En de oude transgenderwet, die tot 2014 gold, heeft voor veel leed gezorgd. Dat zeggen onderzoekers van de Radboud Universiteit. Volgens die wet mocht iemand bijvoorbeeld alleen van geslacht veranderen als hij zich eerst onvruchtbaar liet maken. En dat heeft diepe sporen nagelaten, zegt het rapport. Een nieuwe wet is nog altijd in de maak. Het weer, het wordt vandaag wisselvallig. In het oosten regenachtig, verder in het land buien, maar dan wel gemixt met zon.
24: Oh.
25: Er staat veel wind en het wordt 15 à 16 graden.
24: Dus alles is van alles.
25: Van alles is er. Potpourri.
24: Dank je, een potpourri aan diverse weerartikelen. Het is nog steeds druk ook. Monsterspits vandaag. Er staan nu bijna 500 kilometer, 113 stuks. Dit zijn de drie langste. De A1 Amsterdam-Apeldoorn, zo moet ik het zeggen natuurlijk. Bij Barneveld. 1 uur en 28 minuten. A27 Breda-Gorkum bij Werkendam, 3 kwartier. En de A50 Zwolle-Arnhem bij Hoenderloo door een auto uit pech. 1 uur vertraging.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
11: Alle Sigma verf bestel je bij...
12: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl. Let's go!
13: Dit is Radio Veronica.
14: Gerard Ekdom.
15: Dit is Veronica.
14: Radio Veronica.
13: Het top 3000 uur.

0: Maar de hele studio zit mee. Handen gaan omhoog. Muzikaal overval is het. ABBA. Knowing me, knowing you. En daarvoor de New Radicals. And you get what you give.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van...
0: Mieke van den Dries uit Amersfoort. Goedemorgen, Mieke.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Gerard.
0: Lekker aan de koffie.
3: Jazeker.
0: Heerlijk. Ja, want je gaat naar de dierentuin als het een beetje droog is, begreep ik, hè?
3: Ja, en de lucht begint al blauw te worden, dus...
0: Kijk aan. We moeten dus naar Amersfoort, hoor ik net, want daar zit je nu.
3: Ja.
0: En daar is dit lijstje ook samengesteld, of niet?
3: Zeker wel, ja.
0: Okay.
3: Ja.
0: We gaan, Mieke, met jouw toestemming lekker liedjes uit jouw lijst draaien. Dit komende uur, het top 3000 uur. En
3: leuk.
0: We gaan echt alle kanten op. Ring My Bell gaan we draaien, Joe Jackson gaan we draaien en de Beatles.
3: Ja.
0: Waarom de Beatles?
3: Nou, ja, Twisted Sound word ik altijd verschrikkelijk vrolijk van.
0: Ja.
3: En ik ben een keer naar een kerstconcert geweest, Ed. En van 12 Ierse tenoren. Nou, dus in Amsterdam. En was prachtig, uiteraard. Maar toen sloten ze af met Twist & Shout.
0: Oh.
3: En die hele zaal stond dus op de stoelen.
0: Ja.
3: En het was zo geweldig. Dat
0: vergeet je nooit meer natuurlijk.
3: Ja. Dat zijn dingen die vergeet je nooit meer.
0: Precies. Nee. Eerst In Excelsis Deo en vervolgens Twist & Shout. Ja, dat is lekker.
3: Bij wijze van spreken, ja.
0: Nou, dan gaan we vast op de stoelen staan dan. Want Mieke, daar zou je ze hebben, de Beatles.

0: Christina Aguilera, Moves Like Jagger. En daarvoor, och man, zijn meerdere mensen die heel even refereren aan Ferris Bueller's Day Off. Een van de leukste films, tenminste. Typisch jaren 80 film, daar zat hij ook prominent in, die Twist and Shout. We leggen het lijstje even opzij, want... De Fluisteraar. Ik moet je even wat laten horen. Iets wat zomaar €6400 waard zou kunnen zijn. En dan kon je denken, zijn nou €6400? Ja. En niet alleen dat, er valt ook nog een jaar lang warm bij zitten. Valt ook met de vrienden, gewoon een jaar lang gratis energie van Energiekiezer. Maar wie is de fluisteraar? Sinds gisterochtend hebben wij hem opnieuw geïntroduceerd. Luister goed, van dit is hem.
1: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica, join the club.
0: Als jij denkt te weten wie dit is, dan mag je fluisteraar appen naar de Radio Veronica app. Kost je niets behalve de moeite. En misschien word je straks teruggebeld. En dan mag jij een gok doen. En misschien win je nou wel €6400.

start het lekkerst met de top 3000 uur. Bij Radio Veronica.

0: door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
7: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglever kosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel. Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
16: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
15: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
17: Hey Veronica Verkeer. Is het ook je afgelopen, die dikke spit? 46 stuk staan er nog. Meer dan 200 kilometer. Dit zijn de langste. De A16, Breda, Rotterdam, bij Klaverpolder, 35 minuten. A27, Breda, Gorkum, bij Werkendam, een half uur. En de A50, Os, Arnhem, bij Valburg. Oh, dat valt mee, 34 minuten.
18: Dit is Radio

plaat die op dit moment opnieuw uit is. In een nieuw jasje. Er gaan weer op gedanst worden op Anita Ward. En Ring My Bell. In de top 3000 uur. Want die heb je gewonnen. Radio Veronica. En het is het lijstje vandaag ingestuurd door Mieke van den Dries uit Amersfoort. En ze heeft ook nog een Nederlandstalige knijter erop staan. In het lijstje. Onze vrienden die maar blijven concerten geven. Ze zijn weer helemaal terug. Agda en Munnik.

One Kiss. En daarvoor was de Backman Turner Overdrive. You Ain't Seen Nothing Yet. En morgen wordt fantastisch. Nou, die mededeling klinkt als muziek in de oren. Morgen is ook vrijdag, hè. Agda en de Munnik. Dus top 3000 uur. Dit uur was samen gesteld onder andere door Mieke van Den Dries uit Amersfoort. Dankjewel, Mieke, voor je lijst. Morgen om uurtje op 9 doen we weer een blik in iemand zijn of haar stemlijst. In de top 3000 uur bij Radio Veronica. Zometeen is Marisa hier.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
2: Nu bij Spar. Onze roomboter-croissant, gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo. Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
17: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
18: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
19: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
20: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
21: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
22: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
24: Radio Veronica.
23: Met het nieuws.
24: Het is 10 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Zwaar bewapende agenten en rechercheurs met gezichtsbedekking zijn vanmorgen een bedrijf in het Brabantse Geldrop vlakbij Eindhoven binnengevallen. Er is nog veel onduidelijk, zeggen regionale media. Zo is het niet bekend of er iemand is aangehouden en ook niet waarom de politieactie werd gehouden. Kinderrechtenorganisaties willen actie van de politiek in de strijd tegen online kindermisbruik. Er wordt al jaren over wetgeving gepraat, maar intussen loopt het internet iedere dag weer vol met beelden van misbruik, zeggen ze. De organisaties willen bedrijven wettelijk verplicht willen dat de bedrijven wettelijk verplicht worden om het verspreiden van dit soort beelden te stoppen. En er is nog steeds geen spoor van het roofdier dat los zou rondlopen in de buurt van de luchthaven van München. Gisteren kwam een zoekactie op gang nadat er mogelijk een puma was gezien. De Duitse politie zocht naar het dier met hulp van drones en warmtebeeldcamera's, maar tot nu toe leverde dat nog niks concreets op. Het weer dan. Buien en droge momenten wisselen elkaar af. Vanmiddag komt er vanuit het noorden wat vaker dan die zon tevoorschijn. Het waait wel behoorlijk, matig tot hard. En het wordt een graadje of 15.
26: Ja, dankjewel Marijke. En het is een overgang, het hoort erbij. En het is ook alweer gezellig die herfst. Maar
25: jij hebt een heerlijk truitje aan, zie ik. Dat vind ik leuk.
26: Ja, klopt. Ik heb gewoon weer een wollen trui uit de kast gepakt. En ik had ook wel zoiets van, volgens mij is het alweer tijd voor handschoenen. Toen ik net hier naartoe liep.
25: Kan hoor.
26: Ja, nou dankjewel Marijke voor de fashion tips.
25: Graag gedaan.
26: Wij gaan naar het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeis. Het is best wel druk nog, 24 vertragingen. Ik heb voor jou de langste drie. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Rosmalen, dat doe je er 31 minuten extra over. En de A16 Breda-Rotterdam bij de Markbrug 25. En tenslotte de A50 Os-Arnhem bij Bankhoef. Daar heb je 19 minuten geduld nodig.
27: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
28: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
29: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
28: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
30: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
31: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
32: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 4 dagen.
33: Big deals bij Keukenconcurrent.
32: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
34: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
35: What a work! En hier is your...
34: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
36: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
37: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
36: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
38: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
39: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
5: Speel mee met de Fluisteraar.
6: De jackpot staat nu op 6.400 euro.

de liedje dat maar weer eens bewijst dat afkicken van de liefde echt compleet kansloos is. Maar dat had je misschien zelf ook wel door. Robert Palmer hoorde je met Addicted to Love. De Fluister. Nou, stel je nu voor dat...

0: betalen van je belastingschuld. Nou, dan hoop ik maar dat je je hebt opgegeven voor de fluisteraar. Want we gaan weer een ronde spelen. En aan de telefoon heb ik Karin Houdijk uit Nieuwkoop. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat zou jij ermee doen? Heb jij ook van dat soort dromen?
1: Nou, zeker. Ik woon sinds 2 maanden op een heel leuk klein woonarkje in Nieuwkoop. En ik wil die heel graag gaan volplanten met zonnepanelen.
0: Ja.
1: Dus ja, dan zou dit wel heel mooi vooruitkomen.
0: Inderdaad. Weet je, wat een mooi verhaal dit. En die dingen zijn natuurlijk tering duur.
1: Best wel, hè?
0: Dat
1: klopt.
0: Ja. Ik denk, laat ik het een onaardige naam geven, maar dat zijn ze gewoon. Ik kan me goed voorstellen dat de jackpot jou daar zeker bij gaat helpen. We gaan spelen voor €6.400 en natuurlijk een jaar lang gratis energie door Energiekiezer.
1: Oh ja, ook lekker.
0: Dat is ook lekker, ja, dat dacht ik.
1: Ja, zeker, ja.
0: Hey, ik ga hem nog een keertje laten horen en dan ben ik zo benieuwd wie jij denkt dat het is.
1: Oké.
0: Spit je oren. Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica, join the club. Ging eigenlijk weer heel snel. Het lijkt een beetje alsof deze fluisteraar een beetje haast heeft.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, wat heb je ervan gemaakt, Karin? Wie denk jij dat dit is?
1: Ik dacht Tjitske Reidinga.
0: De actrice. Ja.
1: Wat zeg je?
0: Ze de actrice, vrouwen onder andere en het klokhuis. Oké. Okay, nou ja.
1: En ik dacht eigenlijk, omdat zij normaal is ze juist wel traag in haar manier van praten, dat ik dacht, misschien houdt ze ons allemaal voor de gek door het juist nu heel snel te doen.
0: Oh, je hebt gelijk. Het is ze praten altijd een beetje lijzig. Beetje lijzig praten.
1: Ja, inderdaad.
0: Oh, wat slim. Ik vind het een hele goeie. Jij denkt dus dat de fluisteraar, om het extra moeilijk te maken, gewoon een beetje iets heeft aangebracht in het tempo van haar praten, waardoor ze anders klinkt.
1: Nou, ja.
0: Ik vind het een mooie denkwijze. Ik ga het checken bij de jury. We dimmen de lichten op deze zonnige en tegelijkertijd regenachtige donderdagochtend. Lieve jury, heeft Karin gelijk? Is Tjitske Reidinga de fluisteraar?
2: Jouw antwoord is fout.
1: Ah.
0: Nou, nee.
1: Nee, jammer zeg.
0: Nee, ja, ach, super jammer. Ach, nou. Dan moet je zelf nog even doorsparen met die zonnepanelen voor je leuke woonark.
1: Maar dat ga ik doen.
0: Heel veel mogelijk daar. En je weet het, hè. Mocht je nu een ander idee krijgen, dan mag je natuurlijk altijd weer fluisteraar appen en gewoon meedoen.
1: Oké, ga ik doen. Dankjewel.

met, ach, het prachtige Your Song. De redenen waarom artiesten kiezen voor het leven als muzikant, dat gaat echt alle kanten op, hè. Michael Jackson bijvoorbeeld, die begon op aandringen van zijn vader Joe. Dat was een heel strenge man, hebben we allemaal kunnen zien in zijn biopic. De mannen van Supertramp die raakten geïnspireerd toen ze de Beatles op tv zagen. Ja, dan heb je nog Eagles-gitarist Glenn Frey. Die gaf heel eerlijk toe dat hij eigenlijk alleen maar muzikant is geworden om indruk te maken op de meisjes en mega rijk te worden. Nou, daarin is hij zeker geslaagd. Tof dat het ons ook nog wat opleverde. Zometeen zijn grootste solo-hit. Dat is natuurlijk The Heat Is On. Naar Son Mieux en hun nieuwste wapenfeit. Zo mooi. Feels Part 2.

Oh, de heat is on. Nou, niet overal in Nederland, hè. Het is een beetje zon en wolken in de mix vandaag. Zon en regen in de mix ook. Ik was onderweg hier naartoe. En er zaten prachtige zonnige stukken bij. Dat ik dacht, nou jongens, hier zet ik mijn tentje op. En er waren ook plekken dat ik dacht, nee. Alsjeblieft, trein, raas hier heel snel langs. Want jongen, wat regent het hier toch hard. Ja, de herfst die slaat ons echt volop onze smoel vandaag, hè. Nou ja, goed. Tot zover gezeik over de herfst. We houden het hier gewoon gezien.

0: Een bekende Nederlander. Met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro!
1: Alle info radioveronica.nl.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: 50 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer Bol, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Het zijn weer herweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van vrijdag tot en met zon tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs.

0: 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijd. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
1: Ja, goedemorgen. Het is al een tijdje half elf. Nee, het is 6 minuten over half elf. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade. Ongeluk gebeurt, 27 minuten extra. En de A8 Zaandam-Amsterdam bij Westzaan, 31 minuten. En dan de A16 Breda-Rotterdam bij Zonzeel, 25 minuten geduld. Komt u maar.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Wout en Frank.
2: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
3: En nu,
2: Marissa.

lekker hoor. De amazing hit van Lenny Kravitz. Gewoon samen dansen rond de verwarming. Om onszelf een beetje warm te houden natuurlijk, nu de herfst zo genadeloos toeslaat. Ja, hoe zit jij erbij deze donderdag? Stuur maar even een appje. Misschien zit je met een natte hond in de auto. Of ben je aangevallen door een zwerm natte bladeren. Dat kan ook. Spreek een bericht in. Schrijf wat of spreek wat in. Ja, doe dat maar. Dan kan ik jouw stem ook eens horen.

0: dan zeg je Outkast met Hey Ya, Lend Me Some Sugar, I Am Your Neighbor. Het is, wat is het inmiddels? Het is 12 minuten voor 11 uur bij Radio Veronica. En bedankt voor alle mooie apps die binnenkomen. Het regent en de zon schijnt, een beetje zon en wolken in de mix vandaag. En Josien die zegt, ja Marisa, ik zag deze mooie regenboog over de tuin. Och, wat is dit toch prachtig. Mooie foto erbij. Van echt een perfect halfronde regenboog. En Koen van Hoop die ziet precies hetzelfde. Lieve Marisa, wat ik alvast met je kan delen, is deze mooie regenboog over het zuiden van Antwerpen. Foto van de snelweg met echt, een regenboog, joh. Het is echt net alsof je een feestje binnenrijdt. Ik benijd jullie, lieve regenboogkijkers. Oké, dan hebben we nog een mooi bericht van Renate. Ook dat gaat over het weer, want ja, dat is toch iets dat mensen bezighoudt.
1: Nou, het is wel een beetje fris, maar hier schijnt de zon. Dus ik weet niet welke herfstbuien je bedoelt. Misschien dat die onze kant nog opkomen, maar ik geniet.
0: Oh, goed. Oh ja, dat moet je natuurlijk ook doen, hè, van elke zonnestraal. En dat doet ze, want ze zit in haar tuin met een prachtig gemaaid gazonnetje. Mooie bloemen, een heel gevaarlijk hek waar je vooral niet overheen moet klimmen. En Renate, ik kom even een kopje thee bij je doen. Dat ziet er leuk uit. Arjan, die is er ook bij vandaag.
2: Hey Marisa, goedemorgen. Hey, Arjan hier vanuit de vrachtwagen. Ja, ja, lekker luisteren naar jouw programma. En ik heb net even, toen ik even stil stond, even een kaartje gedaan voor Gio. Want wat een topactie. Even die jongen, even een hartje onder de riem steken. En ja, het is fantastisch dat Greets ook meedoet. Dus het is gratis. Je hoeft alleen maar de verzendkosten even te betalen, jongens. Dus stuur even een kaartje. Hoe lief is dat? Marisa, fijne uitzending verder. Groetjes.
0: Ja, dank je wel. Ja, voor mensen die dat gemist hebben. Ach, dat was wel eigenlijk een hartverscheurend en tegelijkertijd ook een hartverwarmend verhaal. Het gaat over Gio. Gio was een heel sociale jongen, maar ja, nu is hij bedlegerig. Hij is hartstikke ziek. Hij heeft eigenlijk alleen zijn opa die bij hem langskomt. Hij is heel eenzaam. Hij kon daar heel mooi en vooral heel eerlijk over vertellen. Dat heeft vele mensen geraakt. En toen bedacht Wout en Frank eigenlijk van, weet je wat, laten we jou een kaartje gaan sturen. En Greet, je weet wel van de kaarten, die vonden dat ook zo mooi, dat je nu gratis een kaart naar hem kan sturen. Gewoon om hem te laten weten dat, ook al ligt hij daar alleen, dat hij niet alleen is. En dat kan je doen door gewoon even te kijken op onze website. Dat is radioveronica.nl/kaartje. Daar staat alles over deze mooie kaartenactie. Deze hartverwarmende actie. Voor die lieve Gio die zoveel meer liefde en vriendschap verdient wat hij eigenlijk krijgt. Dit is ook mooi. T-Cento, Mattia Bazaar bij Radio Veronica.

0: alles mooi tegen. Er zit altijd zo lekker veel passie in deze plaat. Door de T-Cento Radio Veronica, Mattia Bazar. En zometeen gaan we meezingen met Supertramp. Come on! Luisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Veronica. Deze week in de bonus.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AH-app.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: De jackpot van Euro.

0: Loterij speelbewust 18 plus.
1: Het zijn de grandioze Grando weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Door vertragingen bij rechtbanken ontstaan grote problemen, waarschuwen gerechtsdeurwaarders. Zittingen worden niet op tijd gepland en uitspraken blijven uit, waardoor zaken maanden tot jaren stil liggen. Bij bijvoorbeeld huurzaken kan een behapbare schuld dan makkelijk uitgroeien tot een ingrijpend hoog bedrag, zeggen beslagleggers. Bij de verschillende ministeries moeten voor eind volgend jaar 750 regels simpeler of helemaal weg. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg. Hij wil bereiken dat regeldruk afneemt en dat levert de overheid ook geld op. Elk ministerie heeft een eigen doel gekregen. Bij infrastructuur en waterstaat moeten de meeste regels op de schop. Het wegbezuinigde BNN-VARA-programma Kassa maakt een doorstart. Het televisieprogramma verdwijnt wel, maar Kassa gaat online verder. Al is nog niet duidelijk hoe. De NPO en BNN-VARA hebben dat besloten na de nominatie van het programma voor de Gouden Televisiering. Die wordt vanavond uitgereikt. En een verrassende actie in de skiwereld. De Amerikaanse bond heeft Lindsey Vonn opgeroepen voor het nieuwe seizoen. Dat is opvallend. Vonn kwam eerder dit jaar tijdens de Olympische Spelen lelijk ten val en brak daarbij haar been. Ze moet binnenkort opnieuw worden geopereerd en zal daarna waarschijnlijk weer maanden moeten revalideren. Het Veronica Weer van Weer Online. Er zijn zowel buien als droge momenten. Vanmiddag laat de zon zich vanuit het noorden wat vaker zien en er staat een matige tot krachtige wind en het is 15 of 16 graden.
16: Ja, Alissa, dankjewel. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A2 Den Bosch-Utrecht bij de Empelbrug, daar liggen voorwerpen op de weg. Je doet er daar 17 minuten extra over. En de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoofddorp, een vertraging van 13 minuten. Ten slotte de A28 Amersfoort-Zwolle bij Weesup. Daar is een ongeluk gebeurd. De vertraging daar is inmiddels opgelopen tot 20 minuten.
17: Nu
13: Met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
18: doei doei
17: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
19: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
20: Deze week in de bonus. AH Elsterappels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
22: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
23: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
25: Ah, nee. Ik heb mijn leiding geraakt.
24: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
26: Ah, hier kan het.
24: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
27: Even bollen met Select.
28: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
25: Ah, relaxed?
28: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
29: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
30: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
31: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
32: Speel mee met de fluisteraar.
33: De jackpot staat nu op 6.600 euro.

0: Hey Marisa, Jeroen, de schilderman hier. Ik zat ooit in jouw voorprogramma. De hele ochtend was het voorspeld dat het droog zou zijn. Dat was het ook. En nou draai je It's Raining Again en het begint te regenen. Hatsaka.
1: Oh, sorry Jeroen. Nou, weet je, in dat kader moet je dan misschien maar blij zijn dat ik nu Dermot Kennedy ga draaien met Power Over Me. En niet War van Kensington.

0: stem heeft deze man. Hè? Dermot Kennedy, Power Over Me bij Radio Veronica. De Fluister. Het meest mysterieuze spel van de Nederlandse radio. Zenuwslopend. Ja, dat zou zomaar een kop kunnen zijn in de Telegraaf over de luisteraar. Fluisteraar. En sommige luisteraars ook wel. De jackpot staat momenteel op 6.600 euro. Ja, we zijn namelijk gisteren met een nieuwe fluisteraar begonnen. Dus het moet weer even een beetje opbouwen. Maar als je dit wint, dan ben je ook wel blij, toch? Ja, ik zou er heel blij mee zijn. Daar kan je toch leuke dingen van doen. En je speelt niet alleen daarvoor. Je speelt ook nog eens voor een jaar lang gratis energie door Energiekiezer. Dus ja, het enige wat je hoeft te doen is te raden welke BN'er er fluistert. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je hem misschien niet kent, deze persoon. Deze persoon is wel erg bekend, schijnt. En nou ja, luister nog maar even mee naar de opgave.
1: Sst. Dit is de Fluisteraar. Radio Veronica, join the club. Ze heeft een beetje haast, hoor je dat? Heb jij herkend wie dit is?
0: Dan is dit het moment. Ja, dan is dit het moment om je telefoon te pakken. Ja, behalve jij, want jij zit in de auto, dus jij niet. Maar als je niet in de auto zit, pak je nu je telefoon en dan app je het woord fluisteraar. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik je over een uur bel. Want dan gaan

Och, wat mooi, hè? Ja, dit is dus hoe je een powerballad maakt, hè? Je hoorde Phil Collins, Radio Veronica, Against All Odds. Absolute klassieker. Ja, die man die zonk in 1984 al zo hard over zijn ex, dat we het gewoon nu in 2026 nog steeds horen en er nog steeds kippenvel van krijgen. Dat is pas impact maken. Status Quo komt eraan voor iedereen met een luchtje.

dat is altijd fijn, hè? Dat je gewoon lekker dat luchtgitaartje kan omhangen en dan helemaal los kan gaan op deze van Status Quo. Whatever you want. Meer dan 4 akkoorden hadden zij niet nodig om gewoon de hele tent op zijn kop te zetten. Ja. Oké, luister, zometeen. Moet ik even een afspraak met je maken? Want je weet het, ik wil niet dat je ongezond wordt van dit programma, of dat je er verdrietig van wordt, of dat je er gaatjes van in je tanden krijgt. Maar zometeen loop je wel risico op dat laatste. Ik ga namelijk een liedje draaien dat zo suikerzoet is. Nou, je tandarts gaat me dankbaar zijn. Dat is deze. Oh, daar gaat het glazuur.

0: in het dan oog.
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: Groot nieuws. De big event van Opel is...
12: Dient het.

0: Jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Ja, goedemorgen. Het is net 11:30 geweest. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen op dit moment. Eentje op de A12 Oberhausen-Arnhem bij Oud-Dijk. Daar heb je een vertraging van 13 minuten. En de A15 Ridderkerk-Gorkum bij Sliedrecht-West. Auto met pech, 6 minuten. En tenslotte A200 Haarlem-Halfweg bij Haarlemmer-Lieden. Wie kent het niet? 8 minuten vertraging.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
2: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
3: En nu...
2: Marissa, met de

Murder on the Dance Floor van Sophie Alice Baxter. Single, single, single swipe. Single, single swipe. Love me dinner. Single, single swipe. Ja, weet je, dat daten in 2026, dat is gewoon best wel pijnlijk, hè? Gewoon urenlang swipen op Tinder. Net profielen. En als je dan eindelijk afspreekt, ja, dan valt het vies tegen. En dan blijkt hij niet op zijn foto te lijken. Het is tijd voor een date die wel levert. En dat is Single Swipe. Het idee is eigenlijk best wel simpel. Ik push zometeen 3 muzikale singles in je gehoorgang. 1 voor 1. Is het eerste meteen een match? Ja, dan draai ik hem. En heb jij hem twijfels of vind je hem maar saai? Dan swipen we gewoon die hap geradeloos naar links. Dan gaan we naar de volgende. Maar, denk goed na, want het is een beetje als in het echte leven. Weet je, weg is weg. En de volgende kan nog erger zijn. Dus, kom maar door als jij mee wil doen. Gewoon even het woord meedoen appen naar de gratis Radio Veronica app. Ik kreeg gisteren de vraag van een dorpsgenoot, zegt Marisa, waarom niet gewoon SS van Single Swipe? Ik zei SS, ik weet niet of ik dat een hele leuke app vind om te ontvangen. Dus, meedoen. Doe maar gewoon mee.

0: met Diana Ross en Upside Down. Oh yeah, Alwin Buskens uit Alkmaar. Goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen Marisa.
0: Hey, wat doe jij momenteel behalve meedoen met Single Swipe?
1: Ik ben thuis aan het werk.
0: Als wat?
1: Ik werk bij een verzekeringsmaatschappij.
0: Oké, dan hebben we...
1: Voor pensioenen.
0: Oké, en op een schaal van 1 tot 10, hoe leuk is dat?
1: Oh, nou, dat is best leuk hoor.
0: Ja?
1: Heel veel van het werk, dus ja.
0: Het is natuurlijk ook wel relaxed dat je gewoon lekker thuis kan werken. Ik hoor het al, dat heeft dan toch wat voordelen. Hey, en je hebt tijd om even mee te doen met Single Swipe, natuurlijk ook wel heel erg leuk. Ik heb 3 liedjes voor je. En ja, jij mag gaan zeggen draaien of swipen. Het zijn er 3, dus ja, ik ben heel benieuwd wat je ervan gaat vinden. Waar zit jouw smaak een beetje?
1: Ja, toch wel een beetje bij 70s, 80s, 90s en dan wat meer rockachtige nummers.
0: Goed nieuws, dat moet zeker wel goed komen. Zullen we maar meteen de eerste doen? Jouw eerste date, jouw eerste single?
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Oké, nou dan komt-ie. Ik heb voor jou de Scorpions met The Wind of Change.
1: Ja, dat is op zich wel een lekker nummer.
0: Ja, jawel, hè?
1: Maar ja. Ik ga toch, voor de leuk ga ik toch een keertje doorswipen.
0: Je gaat toch, jij wil de volgende zingen, we gaan swipen naar nummer 2. Ja, daar vinden we Man at Work.
1: Ja. Ja, die is ook leuk.
0: Ook leuk, hè?
1: Ja, ik luister niet voor niks Veronica natuurlijk, hè?
0: Nee, precies. Ja. Dus natuurlijk een beetje de muziek die je van ons kan verwachten. Dus hebben we een match? Of zeg je van, ja, maar toch ook wel heel benieuwd wat die derde single is?
1: Ik ga toch nog naar de volgende.
0: Oké, dit is nummer 3.
1: Oh god.
0: Oh, wat doe je nou? Wat doe je nou, Alwin? Had je de Scorpions?
1: Ja, nou, we moeten het met Celine doen.
0: Nou ja, we hebben je zojuist gematcht met Celine Dion. Ik wens je heel veel sterkte op je date.
1: Ach, nou, het is ook een mooi nummer, hoor.
0: Het is prachtig. Weet je wat het is? Het is natuurlijk een beetje een guilty pleasure, deze. En dat is ook gewoon prettig, toch?
1: Zeker.
0: Nou, leuk je gesproken te hebben.

0: kippenvel all over the place. Het is toch wel heel leuk om te zien dat de appbox gewoon helemaal volstroomt met allemaal fans van Celine Dion en mensen die het gewoon hartstikke leuk vinden om dit een keertje te horen op Veronica. Celine Dion op Celine Dionderdag met It's All Coming Back to Me Now.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
2: Veronica. Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
6: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
7: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
8: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.

0: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
3: Alle Sik & Verf bestel je bij...
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
7: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo Belsimpel kan het zijn.
8: Belsimpel zet de tijd op 12 uur.
9: Radio Veronica.
8: Met het nieuws.
9: Het is 12 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Rusland is niet langer alleen een agressor, maar onze vijand. Dat zegt defensieminister Dilan Yeşilgöz. Volgens de minister stelt Rusland de westerse samenleving op de proef en bereidt het zich mogelijk voor op een conflict met de NAVO. De minister vindt daarom dat er haast moet worden gemaakt met het versterken van defensie. Weer een steekpartij op een school in Polen. Een oud-leerling van een basisschool stak een leraar en een conciërge neer. Die laatste overleefde dat niet. De verdachte van 15 is opgepakt. Zijn motief is onduidelijk. Gisteren was bij een school 50 kilometer verderop ook een steekpartij waarbij 9 gewonden vielen. In het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 doden en ruim 10 gewonden gevallen bij een Russische aanval op 2 bussen. Ook op andere plaatsen in het land, waaronder hoofdstad Kiev, kwamen mensen om het leven bij nieuwe aanvallen. Volgens de Oekraïense president Zelensky wil Rusland de aanvallen op het land verder opvoeren. En mensen die nog achterstallig alimentatietoegoed hebben, moeten daar langer op wachten door problemen bij de uitvoerende organisatie. De sfeer is slecht, de werkdruk hoog en de systemen verouderd, zegt staatssecretaris Van Brugge. Haar ministerie heeft nu meer invloed opgeëist, maar dat levert weinig verbetering op. Het Veronica weer van Weer Online. Droge momenten en buien wisselen elkaar af. Ook komt de zon af en toe tevoorschijn. Er staat wat wind en het wordt 15 à 16 graden.
11: Nou ja, Alissa, dank je wel. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. We beginnen bij de A1 Hengelo-Osnabrück. Bij Onsaal Zuid, daar doe je 6 minuten extra over. En de A7 Den Oever Zürich bij Breesandijk, 7 minuten. En dat komt door een auto met pech. En tenslotte de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij de Veerpont Engeland. Daar is de oprit afgesloten. En daar is de vertraging 6 minuten.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder. Simpel.
12: En de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
15: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
16: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
18: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
19: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
20: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
21: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
22: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
23: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
24: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
25: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
26: Thuisin. Mooi wonen.
27: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
28: Speel mee met de Fluisteraar.
29: De jackpot staat nu op 6.600 euro.

0: Jij luistert naar Veronica.
1: Je bent welkom.
2: Now we're ready to party.
1: Veronica. Radio Veronica.

0: Oh, ik heb laatst die videoclip weer eens bekeken. Die was toch al een tijd ver vooruit, hè? Michael Jackson, Smooth Criminal bij Veronica.
1: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: €6.600, daar spelen we voor. En natuurlijk een jaar lang gratis energie van Energiekiezer. De dappere nieuwe strijder heet Ada Bezemer uit Alsmeer. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Stel je voor, je wint dat bedrag. Wat ga je ermee doen?
2: Nou, we hebben vorige week een crosstrainer verkocht. Dus de spaarrekening aanvullen is hele goede.
0: Ja, dat moet dan wel dan. Maar waarom begin je een sportschool? Of was het nodig? Een crosstrainer?
2: Nee, hoor.
0: Vertel.
2: Nou, ik ben herstellende van een hartinfarct. En er moeten een paar kilootjes af.
0: Ja,
2: dus,
0: dat snap ik. Dan is het wel nodig, hè, voor de gezondheid.
2: Ja,
0: ja.
2: Dat dus.
0: Nou ja, ik vind dit een heel mooi doel. Eigenlijk gewoon voor je eigen gezondheid. Nou, Ada, ik hoop dat je het gaat winnen. Moet je natuurlijk ons wel het goede antwoord geven. Want we hebben hier een fluisterende BN'er. En de vraag aan jou is, wie is dit? Luister jij nog een keer mee?
2: Ja, doe ik.
0: Oké, daar komt ie.
1: Dit is de fluisteraar. Radio Veronica, join the club. Oké, Ada, wie denk je dat het is?
2: Marijke Ketel.
0: Marijke, onze Marijke Ketel.
2: Ja, die.
0: Ja, the one and only.
2: Ja, ja,
0: inderdaad. Van de ochtendshow natuurlijk, hè? Ja.
2: Ja.
0: Oh? Nou ja, dan zal ik het meteen maar vragen dan aan de jury.
2: Ja, doe maar.
0: Ja? Hey jury, is het onze eigen Marijke Ketel?
3: Jouw antwoord is... fout.
0: Nee.
2: Ja, nee. Nou, ja.
0: Nee.
2: Ik hoorde hem de eerste keer en toen dacht ik gelijk van nou, dat is Marijke.
0: Ja,
2: maar nee, helaas.
0: Ik snap het wel. Ik snap echt wel wat je zegt. Het had Marijke zomaar kunnen zijn. Maar goed, ja, helaas, het is niet het goede antwoord. Dankjewel voor het meedoen. En lieve Ada, ik wens jou heel veel succes met jouw herstel. En ja, natuurlijk ook met de crosstrainer. Heb je er een beetje lol in dat ding?
2: Nou, hij moet toch in elkaar gezet worden. Dus dat gaan we morgen even doen. Dus,
0: ja, dat is natuurlijk al gewoon een sportieve prestatie op zich. Dat is ook
2: ja,
0: zo.
2: Toch?
0: Ja, dat vind ik ook. Nou, lieve Ada, ik wens je een mooie donderdag.
2: Oké, fijne dag.
0: Fijne dag, tot de volgende. Jackpot gaat weer €200 stijgen. €6.800. Wil je meedoen? App Fluisteraar.

0: Radio Veronica en Magnetic. Zometeen ook zo'n lekker bangertje uit de beatfabriek, maar dan de beatfabriek uit de 90's. Ken je deze nog?
1: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
2: Deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
1: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
3: Je wint 32.000 euro.
2: Alle info radioveronica.nl.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
11: What a walk!
10: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
9: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
14: Voor de makers. Praxis.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
15: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
15: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
17: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Ja, goedemiddag. Het is net 12:30 geweest. Tof dat je bent ingetuned bij Radio Veronica. Ik heb voor jou de verkeersinformatie door Flitsmeister. Er zijn maar 2 vertragingen. Eentje op de A1. Hengelo-Osnabrück bij Onzaal-Zuid. Daar doe je er 9 minuten langer over. En de A76 Geleen-Keulen bij Kundenberg is de weg afgesloten. 6 minuten extra.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu
1: Marissa.

Pompeii. En dat liedje is natuurlijk van Bestel. Ja, dit is even zo'n liedje dat je even met de neus op de feiten drukt. Hè? We struikelen tegenwoordig over de zogenaamde leiders, weet je. Die typers met een ego dat groter is dan hun talent. Willen allemaal de baas spelen. Maar fatsoenlijk en respectvol met mensenlevens omgaan. Ja, dat is toch op een of andere manier lastig. Het lijkt wel soms alsof de wereld op dat vlak de handleiding een beetje is kwijtgeraakt. Dit liedje gaat daarover. Uit de ethisch, dus het blijft actueel. Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World bij Veronica. We'll

Dat is, ik vind dat zo lekker. Hoe die man zijn gitaar ervan langs geeft. Ik word er altijd heel enthousiast van. Gary Moore, Radio Veronica en Oh Pretty Woman. We gaan even terug naar de tweede versnelling. Dat doen we met Raccoon. En dit prachtige, gevoelige liedje. Love You More.

0: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker. Veronica.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja,
0: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Zonverlaars, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei-doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
5: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
8: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement... vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
17: Big deals bij Keukenconcurrent.
16: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
19: Wow, waarom heb je niks aan?
20: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
19: Ja, werkt wel.
20: Social deal, deals die je niet mag missen.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
20: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting, en er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 1 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
25: Sietse.
24: Na de pro-Palestina-demonstratie in Amsterdam gisteravond zijn bij het stadhuis ramen vernield en met rode verf teksten gespoten. Burgemeester Halsema vindt dat vernielen niks met demonstreren te maken heeft en doet aangifte. Ze vindt het ook vreselijk dat positieve teksten over Hamas bij het protest te zien waren. Het gaat nog lang duren voordat het Openbaar Ministerie de achterstanden door de hek van vorig jaar heeft weggewerkt. Blijkt uit een onderzoeksrapport. Het OM greep meteen in door alle systemen offline te halen. Maar die bleken sowieso niet goed beveiligd. Daar is nu van alles aan gedaan, maar er moet nog veel gebeuren. En het geweld in Overasselt van vorige maand heeft de gemeente al honderdduizenden euro's gekost. Onder andere voor het sluiten van huizen en het neerzetten van camera's. De gemeente wil dat het Rijk meebetaalt, omdat de problemen volgens Overasselt het hele land aangaan. Weer dan. Buien met tussendoor zon. Het is rond de 15 graden. En op de weg is het nog rustig. Eén file die opvalt. De A1 Hengelo richting de Duitse grens. Daar staat weer een grenscontrole met een kwartier vertraging. Compleet overzicht bij Flitsmeister.
25: We moeten nieuwe technicus nemen. Ziet, hij is te langzaam deze.
26: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
27: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn money?
28: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
29: Slecht plan.
28: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
30: Deze week in de bonus.

0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Alle verf super voordelig.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
11: teruglevende kosten,
12: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: De jackpot van

0: Speelbewust 18+.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
2: Speel mee met de fluisteraar. De jackpot staat nu op 6.800 euro.
3: Wauw, geweldig.

0: Nee, Just Say Yes hebben we gisteren al gehoord. Ik weet dat het een traditioneel stelletje is bij ons in de Bonanza, maar we hebben ze uit elkaar gehaald, zodat Yes nog steeds de owner of a lonely heart is. En dat bandje, wat hadden ze toch ineens een hit. Vonden ze het mooi, want ze kwamen helemaal uit die prachtige progressieve prog rock hoek. Roundabout, van Yours Is No Disgrace, allemaal die prachtige nummers.
1: Heerlijk.
0: En ineens staan we zien Trevor Horn aan als producer. En wat denk je? De hele zaal vol meisjes.
1: Ja, ja, ja. En die kwamen allemaal voor Owner of a Lonely Heart. En die dachten vervolgens, was deze Roundabout.
0: Ik vind het toch wel leuk, dat de integere muzikanten van Yes, ze zeiden dat zelf ook. Wat vonden ze nou het leukste aan het succes? Behalve dan het geld, zeiden ze, we hadden eindelijk meisjes in de zaal. Meisjes zijn doorgaans niet zo van de prog rock, hè?
1: Nee.
0: Tot aan de 3 uur vanmiddag sta ik hier met vragende kinderogen. Ik wil zo graag weten wat jullie vandaag op de radio zouden willen horen. De hele playlist wordt door jou samengesteld.

0: gaan we wel willen als personal trainer. All About That Bass. Kijk, ze lacht gelukkig op mijn slechte grapje. Dat is goed. En er is iets binnen van Lloyd Cole en The Commotions. Dat mooie hitje uit de jaren 80. Rattlesnakes. Waarom komt dat zo vaak binnen? Is daar een aanleiding voor?
1: Nou, het kwam gisteren ook al binnen. En vandaag weer Gert-Jan Kuiper onder andere meldde zich. Die zei, dag Rob en Caroline, in verband met het overlijden van de 102-jarige Eva Marie Saint. Graag Rattlesnakes van Lloyd Cole en The Commotions. Ze benoemen haar in dat nummer. En haar bekendste film On the Waterfront.

Leuk om weer eens te horen. Uit de verrukkelijke 15. Maar volgens mij toch ook wel een hitje in de top 40, Sietsie. Ik trouw, ik zat even vast. Even kijken, nummer 29 of zo. Iets in die richting. Oh, ja. Battlesnakes in ieder geval door of veel aangevraagd. Lip Sync komt eraan. Hier is Monkey Town.

0: to Funky Town. Naar de komen.
1: Er toch eventjes lossen. Ja. Discipline, het laatste moment toch nog even besloten. Vol bloed meezingen. Ramon van Ypres, tijd voor disco op donderdag. Shit, disco vergeten. Funky Town. Nog even terug naar Lloyd. Overigens zag ik een clipje van Lips Inc. Ja. Op 192 TV.
2: Oh, met Doris D en de Pins.
1: Nee, dat is het gek, want dat was bij Top Op en bij alle Nederlandse tv-programma's. Maar deze meiden, dat waren de echte meisjes van Lips Inc. Ja, en die hadden een heel andere kleur. Wonderlijk.
2: Heb ik altijd al gedacht, eerlijk gezegd.
1: Dat is wel grappig om ze een keer in het echt te zien. Maar het heette in die tijd ook al een studiogroep. En de naam die verraadde het wel een beetje. Funky Town van Lips Inc. Dus Lips Inc. Dat was een beetje playbacken, toch? Nog even terug naar Lloyd Cole en de Commotions. Aangevraagd door Gert-Jan, Peter en Ronald. Gert-Jan Kuiper zegt dus Rattlesnakes. Katelijne Lieshout zegt dank jullie wel voor Lloyd Cole. Zo fijn deze. En voegt er nog een prachtig verzoekje aan toe. Uit dezelfde tijd ongeveer China Crisis en Wishful Thinking.
2: Lekker.
1: Wishful Thinking, ja. Ook dat, maar wel een leuke. Dan staat hier keihard in beeld, vergeten te noemen.
2: Ja, dat is mijn cue om te zeggen Rob.
1: Het programma bestaat gewoon voor 100% uit luisteraarskeuze.
2: Zo is het.
1: Heel ondankbaar om de mensen niet te noemen die
2: het hebben. Ja, we hebben er 4 gedraaid, 2 niet genoemd. Owner of a Lonely Heart was aangevraagd door Michiel Berg. Dankjewel, Michiel. Mm-hmm. En All About That Bass door Loes.
1: Meghan Trainor. All About That Bass ging over haar body positivity en dat ze geen moeite had met haar rondingen. De Meghan Trainor van nu is bijna het tegenovergestelde, bijna onherkenbaar. Het kan verkeren, ze is nu haar eigen persoonlijke Meghan Trainor. You

Fijn, het is de nieuwe van Mel VF, Woordendams fenomeen. Haar nieuwe single heet Missing You en is aangevraagd door Akke Schipper. Dankjewel, ik heb meteen eventjes naar Mel geappt dat hij dankzij jou op de radio was. Ik denk dat ze je dankbaar is.

0: Voor de Family Guy fans. Nee? Ik zie hier in de studio weer wel eens Family Guy kijken. Diggidi. Nou, diggidi. Nee? Nee, niet?
1: Nee, geen idee.
0: Goed. Mark Meeuwis, de staanvrager van No Diggity van Blackstreet en Dr. Dre. Ja, mensen. Teddy Riley is vandaag jarig. En Teddy Riley is vermoedelijk de producer van dit nummer. Want hij wordt ook nogal fanatiek genoemd in No Diggity. Dat weet Mark Meeuwis dan weer. Het is Veronica's Popjournaal ten voeten uit.
1: Hij heeft Blackstreet opgericht.
0: En hij heeft Blackstreet ook nog opgericht. Ja. Het is gewoon helemaal muziek in ons straatje.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je

0: Bijbel.
1: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
3: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: He, zou het allemaal wel willen kopen, maar dan moet je toch eerst even een staatslot kopen en hopen dat je de staatsloterij wint. Hè? Ziet, zo is het op dit moment met het nieuws.
6: De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese dichter Anne Carson. Volgens de jury heeft ze een gedurfd en vindingrijk oeuvre waarin ze een klassieke stijl mengt met hedendaagse literatuur. Carson vertaalde veel klassieke Griekse literatuur.
5: Hebben we nog meer mensen al die al een Nobelletje thuis hebben staan?
6: Zeker, afgelopen dagen zijn er allerlei prijzen binnengekomen. Maar de belangrijkste is natuurlijk die voor de vrede. Daar wachten we nog op.
5: Daar wachten we nog op.
6: Ja.
5: Wie zijn de kanshebbers?
6: Dat weet ik niet. Dat is officieel ook niet bekend.
5: Oh.
6: Maar heel geheim allemaal.
5: Staat er nog niet bij dit jaar, begrijp ik?
6: Denk het niet.
5: Nee. Ziet, hoe is het op het Nederlandse wegennet?
6: Het is toch vrij rustig, paar files die al te veel klassieke Griekse literatuur.
5: Hebben we nog meer mensen al die al een

Icehouse. Veel verwarring altijd, omdat ze nogal wat weg hadden van Roxy Music. Vooral in die andere hit, Hey Little Girl, was dat echt heel erg. Was het echt een Brian Ferry Soundmix playback versie. Geweldig liedje, Arthur Glas, dankjewel. En ook voor zijn vrouw Ellie, dus ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Misschien wel samen, Crazy. Avicii, komt eraan. Die is voor Lisa Broekhoven. Ik zeg het er maar bij, want ik zometeen weer klapen krijg van Caroline Brouwert.

0: Madame Tussaud, Domien Verschuren, die ging erheen, een collega van Q. En ik denk, hij zal toch al niet gewoon opgezet worden bij Madame Tussaud. Maar hij kwam daar om Avicii op te zetten bij Madame Tussaud. Dus daar staat Avicii nu inmiddels. Samen met Allo Black, het nummer Wake Me Up is aangevraagd dus door Lisa Broekhoven. Ja, er wordt nog eventjes door Rob Stennis op gereageerd op wat jij zei, Caroline Brouwer. Hè, dat ik er twee niet genoemd had van de vier.
1: Ja.
0: Waarom heb je niet gezegd, je hebt er twee van de vier wel genoemd?
1: Ja, applaus. Had ik ook kunnen zeggen.
0: Ja, had je ook kunnen zeggen.
1: Ja, had ik ook kunnen zeggen.
2: Lang niet meer gehoord. Bonanza.
0: Is goed, Rob, dat je even een appje stuurde. Ja. En lang niet meer gehoord. Hier in de studio wordt er naar uitgekeken door mijn goede vriend Mark Reeman. Die heeft er zin in. Die zegt zelfs, ik ga koffie, thee voor iedereen halen. Maar niet als je het nummer nu draait. We krijgen de komende, even kijken, 4 minuten en 22 seconden nog geen koffie en of thee.
1: Nee.
0: Hij is aangevraagd dus door Marcel Berkers. Het is die opvolger van I Want You to Want Me van Cheap Trick. Werd Veronica's alarmschijf en toch nog een behoorlijke hit. Fiets ik dek nummer 11. Hier is Surrender.

0: Helemaal weer denken aan mijn drumcursus dit.
1: Ik zag je gaan.
0: Cheap Trick en Surrender. Mensen die het via games hebben leren kennen, kennen over het algemeen de studio-uitvoering. Mensen die er al waren in de jaren 70 kennen vooral deze uitvoering. Live at Budokan, dat was de hit-uitvoering in Nederland. Surrender, nummer 11, Sitsi?
2: Nummer 12.
0: Bijna. Ach. Is dit nog binnen de marge?
1: Ja, het zit op de rand.
0: Net niet over.
1: Op de rand van de foutmarge.
0: Wel alarm schrijft toch?
2: Dat ga ik wel vanuit, ja.
1: Daar ga ik dan ook vanuit.
0: Daar ga ik ook vanuit.
2: Ja, het was alarmschrijven in 1990.
1: Oké, binnen de foutmarge.
0: Nathalie van Beek, die gaan mij een groot plezier doen met Cat's Eye en Animal.

0: Zijn er beesten waar je bang voor bent? Ja.
1: Waar ik echt heel erg bang voor ben? Nou, alles wat heel groot is. Olifanten, nijlpaarden en zeeleeuwen. Daar ben ik allemaal wel behoorlijk serieus bang voor. Apen in grote groepen.
0: Ja. Je hebt er allemaal dichtbij gestaan, toch?
1: Ja, en ik heb een man die daar dus nooit bang voor is. Nee. En dat is echt het enige waar wij tot diep in ons hart ruzie over.
0: Safari Benny, hè? Die
1: stapt overal uit.
0: Ja, die wil gewoon overal foto's maken. En dan liefst zo dicht mogelijk bij de beesten. Want anders heb je ze niet lekker close.
1: Echt krankzinnig.
0: Ja, en hij stapt uit alsof hij bij voor een popster.
1: Precies, en dan schreeuw ik vanuit die auto. Als we naar het ziekenhuis moeten, ik reis door. Ja. Het is mijn vakantie.
0: Misschien wel een leuke vraag voor Wouter Frank zometeen. Bang zijn voor animals. Nathalie van Beek, ongetwijfeld blij met Animal. We gaan naar Bob Verhulst, een verzoekje. Die wil graag cameo horen. Cameo optreden in deze show. Hier is Word Up.

0: Stereo. Nels van der Laan zegt, ik zei nog vorige week tegen Team Ekdom, die van Gun mag ook wel een keer. Ik ben vrij zeker dat Ekdom gezegd heeft, gun ik je wel. Denk ik. Denk jullie niet? Cameo en Word Up. We hebben nog een fluisteraar. Die ligt hier eenzaam en alleen verlaten. En moet 6800 euro opleveren. En je krijgt er ook nog energie van. Een jaar lang gratis van onze vrienden van de Energiekiezer. Alleen los hem nou eens op. Ja. Dit is hem.
1: Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Kijk, wie het langste volhoudt. Is dit fluisteraar appen naar Radio Veronica? Want we gaan zo speulen.
2: Ja. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
3: Veronica. Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren, zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: Politie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
15: Oh nee, verzekering...
14: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
15: Oh, wil ik wel.
14: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
16: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
20: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
22: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
23: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: BelSimpel zet de tijd op 2 uur.
25: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 2 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
27: Oei.
26: Meer dan 30 doden bij een Russische bomaanval op 2 stadsbussen in Oekraïne. Ook raakten 18 mensen gewond bij de bushalte in een stad in het oosten van Oekraïne, dicht bij de frontlinie. Eerder vandaag werden al 22 doden gemeld in een stad in het noorden waar een flat werd geraakt en 3 doden in hoofdstad Kiev. Defensieminister Jessukus roept andere EU-landen op om meer geld en spullen naar Oekraïne te sturen. Ze verwacht een zware winter met veel Russische aanvallen. Volgens Jessukus heeft Nederland al extra geld uitgegeven voor Oekraïne en is het nu aan andere landen om dat ook te doen. En weer zijn bekladdingen met hakenkruizen gevonden in Nieuw-Lekkerland bij Dordrecht. Volgens de gemeente gaat het op andere plekken dan eerder deze week, toen op meer dan 30 plekken hakenkruizen in de vlag van Israël opdoken in plaats van de Davidster. Al die plekken in Nieuw-Lekkerland zijn inmiddels schoongemaakt. Het weer dan. Buien tussendoor zon. Het is rond de 15 graden. Morgen regen, dan 14 tot 18 graden. Situatie op de weg. Het is nu nog vrij rustig. Een paar files die wel opvallen. De A1 Hengelo-Duitse grens. Daar wordt weer gecontroleerd door de Duitse politie. Vanaf Oldenzaal-Zuid heb je 9 minuten vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel 11 minuten. En op de N302 Lelystad richting Harderwijk. Voor Harderwijk zelf 13 minuten extra. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
0: Vond je techniek is beter dan het vorige?
26: Goeie techniek. Ja.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IL5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: Nu bij Spar in de buurt. Alle Knorr kuppensoep en Good Snacks. 2 plus 3 gratis. Dus even een momentje voor jezelf. Even sparren.
8: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
19: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
8: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
27: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
28: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
29: Thuisin, mooi wonen.
27: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
30: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
31: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
32: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
33: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
34: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
35: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
36: Huh?

0: Nog maar 4 dagen.
1: Big deals bij Keukenconcurrent.
0: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
3: Speel mee met de Fluisteraar.
2: De jackpot staat nu op 6.800 euro.
4: Wauw. Geweldig.

0: mensen die ineens zin krijgen in een pizza. Op de een of andere manier begrijp ik hem wel, de New York pizza. Een mooi rijmschema. Frankie Sinatra. Oh, Frankie Sinatra. Tommy Hermans, die zegt: goedemiddag, Caroline Rob. Ik ga het nog een keer proberen om een plaatje aan te vragen. Soms lukt het wel, soms lukt het niet, dus wie weet. Vandaag is Tommy's plaat, dat is hij zelf. De plaat van de dag, een heerlijke klassieker die zeker de moeite waard is om af en toe te horen. Ik zou voor deze keer Frank Sinatra willen aanvragen met New York, New York. Gewoon, omdat het kan. En het blijft een fantastisch nummer. Alvast bedankt en volgende keer weer een nieuwe plaat en een nieuwe poging. Dit is dus Tommy's plaat van de dag. Tommy's plaat van de dag. Theme from New York, New York. Er valt geld te zien ook voor jou even, Caroline. Ja. Waarom lopen we zo meteen voor de fluisteraar?
1: Ja.
0: Jij kan €1,25 winnen als je zegt van wie de originele versie is van New York, New York. De tijd gaat nu in.
1: Mark Reeman.
0: Nee, dat is niet het goede antwoord.
1: Waar ben je vriend voor, Mark?
0: Het enige echte goede antwoord had Liza Minnelli moeten zijn. Bijna goed. We gaan zo meteen de fluisteraar even spelen. Over fluisteraar gesproken. Just breathe. Pearl Jam. Ik zag al binnenkomen. Ik zou heel graag even wat van Pearl Jam horen. En toen zag ik net nog een ander verzoekje. Die was van Thijs Wijnker. En die zei: als je dan toch Pearl Jam draait, zou ik heel graag deze horen. Here's Just Breathe.

0: gaat het ook nooit vervelen, deze. Just Breathe van Pearl Jam. Dat moet gespeeld worden, jongens. Een beetje concentratie hier in de studio, want er is een bak geld, jongen. €6.800 en een jaar lang gratis energie van de energiekiezer. Ik verzin even een gewoon lekkere pakkende slogan voor ze.
1: Lekker, ik denk dat ze die wel even uitknippen.
0: Ja, ja. Hallo daar, is het Marilyn?
2: Ja, Marilyn, klopt.
0: Nou, dan heb ik de enige juiste hier te pakken. Ik ben buitengewoon benieuwd hoe zelfverzekerd je bent. 0 tot en met 10.
2: 7.
3: Oh. Oh. Welke luisteraar herkent de luisteraar?
0: En hoe ging de procedure? Je hoorde de stem en je dacht, nou, ze van nadenken, hoe zou die nou hardop praten? En toen kwam je ergens al meteen tot die slotsom of... Je bent met de familie beraad geweest.
2: Ik had eigenlijk gelijk een beeld van Daphne Bunskoek, maar kon niet op de naam komen. En in één keer had ik hem. Dus, en toen heb ik die. Ja, dan had ik gelijk erbij. En of dat dan zo is, ja, geen idee.
0: Ja. In principe heb je nu het antwoord al gegeven.
1: Ja. Ja.
2: Oh, sorry.
0: Ja, dat geeft niet. Ja, ja, omdat we nog niet helemaal in het officiële spelelement zitten, kun je nog veranderen. Maar laat ik hem nog eerst een keer horen. Ja.
3: Ja. Dit is de Fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Ja, wie zou dit nou zijn?
1: Wie denk je?
0: Ja. Ik kan en wil je ook niet beïnvloeden. Ik weet het dus ook niet. De enige die het weet is dat strenge jurylid daar, Geneviève.
1: Ja.
0: Zit ik goed?
1: Ja, heel goed.
0: Helemaal goed?
1: Ja.
0: Elk accent is van u goed?
1: Accent grave.
0: Blijf jij, Merlin, uit Kamerik met die prachtige hond die bij je in de buurt rondloopt?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Hoe heet die ook weer? Want dat was een mooie
2: Loki.
0: Hond.
1: Loki.
0: Als in Loki, ja. Als in we houden hem low-key, of... ik hoor jou denken, man, hou op met zwetsen. Ik wil weten of ik het goed heb of fout heb.
2: Ja.
0: Ik vraag het even aan Geneviève.
3: Jouw antwoord is... fout.
2: Jammer.
0: Ha,
1: ja, dat is echt een correcte reactie.
0: Ja, is mijn eerste officiële reactie als de persdienst het aan me zou vragen. Ja. Het is niet goed. Het spijt mij erg. Als troostprijs zou ik nog wel een Rob Stenders popje aan je willen geven. Maar je moet wel zeggen, oké, hij is veilig voor Loki.
2: Ja, leuk.
0: Ja,
1: okay. Ja, hoor. Ik denk niet dat hij veilig is.
0: Ja. Loki. Loki gaat hem opeten.
2: Ik voel het eigenlijk.
0: Oh, dat is heel goed. En doe vooral nog een keer mee, Marilyn. Dankjewel.
2: Oké, even dank.
0: Fijne middag.
2: Doei.
0: Dit is die heerlijke nieuwe van de Simple

0: van ons zijn dat er een reggae-plaat uitkomt. Het is een Marley met een I en met een E overigens. Niet helemaal volgens het vaste spelpatroon van de Bob. Sunshine Reggae voor de vader van. Ik zie Chrissy, die heeft een heel... wat is het? Een filmpje zelfs meegestuurd. Kijk wat ik doe. Chrissy Stoutenberg is aan het genieten op het strand volgens mij van Sunshine Reggae.
1: Ja, het strand van Aruba.
0: Aruba nog wel.
1: Nice.
0: Jimmy Gibby. Ja. Marley, nog even terug naar de fluisteraar. Paula Peter zegt, ja, nu heb ik de naam niet gehoord, omdat Marilyn het al zei in het voorgesprekje. Wie was het? Het was dus niet Daphne Bunskoek.
1: Nee.
0: Die was het. Dus niet. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Benson Boone komt eraan en Mystical Magical.

0: Groen en Mystical, Magical. Compleet met opstartproblemen graag. Nooit vergeten dat je dat zei, zei Annemiek Roelofs. Ja. Sitsi, ben je klaar voor jouw optreden zometeen?
1: Ik ben klaar voor mijn optreden zometeen.
0: Op het hoofdpodium van de News Anchorman. Ja. En wat ga je met de mensheid bespreken? Waar ga je ze van op de hoogte brengen?
1: Nou, er is duidelijkheid over de hack bij ASOS, de kledingwinkel. Wat er nou is binnengehaald.
0: Oké, eerst even een reclameminuut, dan zijn we bij terug.
2: De reclameminuut.
3: Super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
7: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
6: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
7: Wow.
8: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
0: Vertel ons hoe het zat met de hack.
1: Ja, bij de hack van online kledingwinkel ASOS zijn eerder deze week in ieder geval namen en contactgegevens van klanten gestolen. Blijkt uit het eerste onderzoek van het Britse bedrijf. Volgens ASOS kwamen de criminelen in het systeem door zich voor te doen als een bekende van een medewerker.
0: Kom ik hier ook elke dag weer binnen.
10: Net te denken.
0: Blijkbaar ben je een hacker. Heel modern. Ziet hoe is het op het Nederlandse wegennet?
1: Ja, voor het langzaam wel bedrukker. De eerste 100 kilometer staat al op de Nederlandse wegen. 30 meldingen in totaal. Dit zijn de meest opvallende. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel een kwartier extra door bergingswerkzaamheden. Ongeluk gebeurt op de A2 Den Bosch-Eindhoven voor best een kwartier. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging kan dus snel oplopen. En het is alweer erg druk op de N15 Maasvlakte Rotterdam voor de Zuurhofbrug. Een half uur extra.
0: René Gebbers. Die wil graag in de Dutch Mountains.

0: geprobeerd hebt, de solo.
1: Een hele, hele, hele goede middag.
0: Mooi, mooi. Dan pakken we degene die het meest ver van de microfoon af is. Of Gabrielle. En ben je geboers voor jou in de Dutch Mountains. Benut.

0: Mountains. Mountains.
1: Want één keer buildings, als je het op het juiste moment meezingt, ziet, krijg je 2,04 €.
0: Buildings.
2: Buildings. Te laat.
1: Te laat, ja. Hij zat nog even over na te denken, over de opdracht zat hij nog na te denken, en dan kwam hij op buildings. In the Dutch Mountains van René Geboers en Lien. Ik was niet compleet, zei je?
2: Nee, want niet alleen René Geboers vraagt hem aan, maar die vraagt hem aan namens alle Hydro Boys, namelijk de Hydrauliek Service in Beest. Mm-hmm. En dat zijn er natuurlijk meer dan alleen René, dus welkom jongens.
1: Ja. Ik ga Siets nog even een herkansing geven.
2: Oké, okay, goed. Ja?
1: Wordt dit uitgezonden, is het antwoord, vrees ik, ja.
2: Focus, focus.
1: We hebben een klein beetje aandacht voor het gejodel.
3: Ja, mooi.
1: Dit. Concentratie. Ja, ja. Focus.
0: Mountains.
1: Focus.
0: Mountains. Mountains.
4: Buildings.
1: Oh.
2: Nou, weer te vroeg.
1: Helpers, ja. Meijer heeft dit heel veel in Engeland gehoord en live gezien en wil het nu op de radio nog nooit gedraaid. Ach, ze heeft nog nooit naar me geluisterd. Zo vaak gedraaid, de koks.

0: In Engeland. Ziet er valt weer geld te verdienen. Je krijgt gewoon een herkansing. Je mag nu zelfs je chattyboutje raadplegen. Maar het antwoord moet er wel zijn binnen 4 seconden. Oh. Welke man heeft de naam van deze band verzonnen?
1: Ja, ik durf dat niet eens te zoeken. Ik weet het gewoon niet.
0: David Bowie was het goede antwoord geweest. De

0: Richard Nieuwkerk stuurt ons een berichtje. Caroline Rob, willen jullie ter nagedachtenis aan mijn Denise het nummer Denise draaien van Blondie, uiteraard.
1: Stenders. Ego. Tip.
0: Langzaam maar zeker begint ze steeds meer te groeien. En begint ze gewoon bij mensen ook op hun Spotify-lijstjes te staan. Laten ze me dan vaak weten en dan vind ik dat toch leuk. Ja. Uit Denemarken komt ze hier, Sofine en Everything.

0: Hij is er helemaal fine. En everything in the shade. We hebben nog een paar dingetjes staan. Onder andere de vraag van vandaag van aan Wouter.
1: De vraag van vandaag.
2: De vraag aan Wouter Frank is: voor welke beesten ben je bang? We hebben het al even eerder besproken in de uitzending. Ja. En ik zei, ik ben bang voor alles wat groot is en in groepen loopt. Hè, olifanten, apen. Toen zegt Monique, grappig om te horen waar je bang voor bent. Ik ben net bezig om foto's te bewerken van mijn vakantie in Botswana. Olifant op een meter afstand, leeuwen die ik aan kon raken als ik mijn arm uitstak. Een agressief nijlpaard achter ons aan. Geen moment bang geweest, wel heel erg genoten.
0: Ja, dat is een beetje wat jouw man ook heeft. Hè?
2: Ja.
0: Gewoon uit. Dat is niet bij de Beekse Bergen, maar gewoon echt op safari. Hè?
2: En ik zeg dan nog, een nijlpaard, dodelijkste, een van de dodelijkste landzoogdieren, sneller dan jou, maar nee, ook Ben zegt, ik wil hem vastleggen.
0: Is niet sneller dan jij. Dat even gezegd hebbende. Meijer zegt, ja, ik zal mezelf ook even corrigeren. Geweldig, dankjewel voor het draaien van de koeks. Vind het alleen wel jammer dat je zij zegt, terwijl ik toch echt een hij ben.
2: Oh.
0: Hebben we dat ook weer gehad. Heb jij nog een leuke karaoke? We hebben er drie geselecteerd. Spaceman, die is bij Cheered Black vandaan gekomen.
2: Oh.
0: Babylon Zoo, dan hebben we Dave. We hadden het over Teddy Riley, die is overleden. Nee, die is jarig, hè? Wat is
2: hij? Jarig.
0: Sorry, wat heb ik nou zeggen? Teddy swims gelukkig nog. Teddy heeft nog bandjes. Teddy Riley produceerde ook Now That We Found Love voor Heavy D and the Boys. En You Make Me Feel Like Dancing is ook een lekkere Leo Sayer. Die is bezig aan zijn final tour. Dat zegt Ed. Ja. Wat een leuk verhaal, dit wist ik niet. Mag ik nog even mouwen?
2: Ja?
0: Zijn trekje You Make Me Feel Like Dancing is een waar gebeurd verhaal. Tijdens een optreden in Memphis in de jaren 70 werd hij persoonlijk gebeld door de enige echte Elvis. En hij zei, You Make Me Feel Like Dancing wil ik graag nog een keer opnemen. Maar ja, helaas, toen hij dat wilde doen, overleed hij toevallig net.
2: Nee, joh. Ja. Nou.
0: Was dit de keuze?
2: Ja.
0: Ja?
2: Kan er niet anders meer naar dit verhaal.
0: Aha.
2: Geweldig.
0: Leo Sayer speciaal voor jou, Ed. You Make Me Feel Like Dancing. En Caroline, als ik eerlijk ben,

0: Nou, Carolien, we hebben gewoon nog 3 minuten over.
1: Nee, joh.
0: Het heeft alles te maken met het feit dat net alle schermen hier uitvielen. Dus we hadden echt totaal geen idee meer van tijd en wat we aan het doen waren. Maar het is gelukt. Pakken we deze.

0: Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Veronica. Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers.
6: Praxis.

0: Dutch Bible.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseplant. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
9: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Hijs is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Hijs is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hijs.nl.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
14: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: Ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 3 uur.
22: En daar is Siet Roskam. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie was niet goed beveiligd tegen hackers toen die vorig jaar de computersystemen binnenkwamen. Die werden gebruikt zodat medewerkers van justitie thuis konden werken. Uit onderzoek blijkt dat het OM de beveiliging al jaren niet op orde had. Het gaat ook nog wel een tijdje duren tot het wel helemaal veilig is, staat in het rapport. Bij een politieactie tegen cybercriminelen is deze week een zogenoemde proxydienst offline gehaald. Die wordt gebruikt om IP-adressen te verbergen. De verbinding loopt dan via een slecht beveiligd apparaat van iemand anders, zonder dat diegene het doorheeft. De dienst maakte gebruik van honderden Nederlandse apparaten. Bijna 30 mensen hebben een boete gekregen omdat ze vanuit de auto een zwaar ongeluk op de A58 hebben gefilmd. Gisteren raakten bij dat ongeluk 2 mensen gewond. De boete is bijna €450. Op Instagram schrijft de politie dat het filmen van het ongeluk, of van een ongeluk sowieso, onfatsoenlijk is en ook erg gevaarlijk. En de Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze mengt een klassieke stijl met hedendaagse literatuur, zegt de jury. Die noemt haar werk gedurfd en vindingrijk. Het weer dan buien tussendoor zon. Het is rond de 15 graden. Morgen bewolkt, regen en soms veel wind. Het wordt 14 tot 18 graden. Toch wel een begin van de middagspits met zo'n 30 meldingen, 120 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. A2 Utrecht Den Bosch voor Geldermalsen, een kwartier extra. A73 Maasbracht Nijmegen voor Horst, 23 minuten. En dan is het weer druk op de N15. Maasvlakte richting Rotterdam voor de Zuurhofbrug nu 41 minuten extra. En op de N57 Rotterdam-Middelburg voor afrit Hellevoetsluis een kwartier.
0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more than extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
15: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
23: Het eten is klaar, aan tafel.
24: Zo, dat ziet er lekker uit.
25: Ja, een broodje.
26: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
27: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
28: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
29: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
30: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
31: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
32: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
31: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
32: Social deal, deals die je niet mag missen.
33: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
32: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
34: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
35: Speel mee met de fluisteraar. De

0: Lieve mensen, het is 12 minuten over 3 uur. Het is donderdagmiddag. Welkom bij Wout en Frank. En daar is ook werkelijk niets aan gelogen. Maar er is wel een kleine verandering wat de Frank betreft. Want ene Frank, die we gemakshalve even kleine Frank noemen. Nou ja, klein is misschien een beetje overdreven, is iets, maar je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja.
0: Die is, die is er niet vandaag. En lange Frank, zo mag ik je officieel noemen. Die is er wel, Frank van der Lende. Goedemiddag!
2: Goedemiddag!
0: Ja, Frankie die is een dagje weg. En jij bent er wel. Ben ik heel blij mee.
2: Ontzettend fijn om er weer te zijn, hoor. Voelt altijd als een warm bad hier in de middagshow. Ja, zeker. Beetje in de war qua tijdstip. Dat het 3:12 is. In plaats van 4:12. Maar verder voelt het heel oud en vertrouwd.
0: Ja, nou ja, dat is hartstikke mooi. We hebben ook gewoon een lekkere, oud, vertrouwde, bomvolle show vandaag. Wat gaan we allemaal doen?
2: Nou, ontzettend veel. We hebben veel te doen, dus laten we vaart maken. De Achterhoek wordt vanavond namelijk vertegenwoordigd op de Televisiering Gala. Hè, de grootste tv-prijzen die er zijn. Door één hele grote acteur. En we vragen hem straks of hij niet gebukt gaat onder deze druk.
0: Wink, wink.
2: Ja. Al maandenlang worden we gestalkt door de vooraanstaande filmexpert van Nederland. En vandaag laten we hem dan eindelijk zijn betoog houden over een nieuwe film, waar heel veel over te doen is. Hij raakt er niet over uitgepraat en jij straks ook niet. Ja, en die fluisteraar, hè, daar zijn we druk mee. Je hoorde net al het bedrag. Je kan voor dat bedrag 3703 1 liter pakken halfvolle melk kopen.
0: Maar Siet, je had alweer een andere berekening gemaakt. Wat was dat?
1: Nee, ik was ook benieuwd hoeveel halve liter pakken volle melk je dan kunt kopen.
0: En wat is de uitslag?
1: Ik denk ongeveer het dubbele.
0: Heel goed. De bonus bonanza. Voor iedereen die denkt dat we helemaal niet druk zijn overdag. Echt wel, hoor. Mensen, de bonus bonanza. Rob en Caroline die zijn aan één liedje niet toegekomen. En die gaan wij dan met liefde en met plezier draaien. En het is Peter die daarvoor verantwoordelijk is. Althans, die hem aanvroeg. Peter, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Het is een fantastische, echte classic. Waarom wil je deze horen?
3: 80 jaar, altijd goed natuurlijk. Kom ik ook een beetje qua leeftijd vandaan als tiener. En de clip die is me bijgebleven, hè, met die glitterpakjes in een of andere oude fabriek. Ja. Dus dan blijft het ook wel een beetje hangen.
0: Ja, de glitterpakjes in de oude fabriek. In een tijd dat videoclips nog helemaal niet zo normaal waren.
3: Nee, klopt. Ik heb het redelijk ingehaald op MTV en zo.
0: Daar is de grap dat we eigenlijk het liedje al helemaal de hemel in hebben geprezen. Wat ook een leuke hint is, want ja, die kant ga je wel op. Mm-hmm. Maar welke platen hebben we dan niet geroepen? Waar gaat het over?
3: Het is Clouds Across the Moon. En inderdaad, je gaat de ruimte in richting Mars. Dus
0: De Raw Band is het. En dat vinden we een mooie bonusbalans, dus die gaan we draaien. Dankjewel, Peter. Mooie dag. This is the Interconnect Operator. Can I help you? Yes, I'm trying to reach Flight Commander B.R. Johnson on Mars.

0: On the Beat en I've Been Thinking About You. In de middagshow van Radio Veronica. Het is 4:10 geweest. Wij heten Wout en Frank. Er is ook geen woord aan gelogen. Alleen hebben we vandaag een andere Frank. Namelijk Frank van der Lende.
1: Hallo, goedemiddag.
0: De zoon van Anita Meijer. Ik zag dat verhaal laatst op. Ik zag dat voorbij komen. Dacht ik, zou ik daar al die jaren niet hebben geweten dat jouw moeder Anita Meijer is?
1: Nou, kijk, mijn moeder is dus ook Anita Meijer. Ja. Alleen niet dé Anita Meijer.
0: Maar andere Anita Meijer.
1: Precies, die heet gewoon Anita Meijer. Die heet meer hondjes Vicky, noem maar op. Alleen, het heeft heel lang op die Wikipedia-pagina van Anita Meijer gestaan dat ik haar zoon ben.
0: Ja.
1: Dus het is nu een soort van urban myth van is Frank van der Lende de zoon van Anita Meijer.
0: En waarom hou je dat niet gewoon in stand? Dus
1: ja, ik heb het zo vaak teruggehoord gekregen. En toevallig dacht ik, hoe kan het nou dat ik het de laatste tijd weer hoor? Maar AI is natuurlijk enorm in opkomst. En daar staat het gewoon als een van de eerste dingen. Frank van der Lende is de zoon van Anita Meijer.
0: Ik lig van het weekend lig ik in mijn bed 's ochtends een beetje te scrollen. Ja. En ik kom dat verhaal dus tegen. Ja. Ik denk, god, ik ken die jongen nou, hoe lang ken ik je inmiddels ook al 15 jaar? Ja, ik zou dan nooit hebben geweten dat zijn moeder Anita Meijer is.
1: Nee.
0: Dus ik ging op Wikipedia zoeken. Maar daar staat het dus.
1: Precies.
0: Dus ik denk, het is je moeder.
1: Ja, dus laten we het vooral in stand houden. Anita Meijer is mijn moeder.
0: En Litouw is je vader.
2: De fluister.
1: Dolle boel. Vandaar dat ik zo lang ben.
0: Ja. Je hebt een soort kraan.
1: Ja.
0: Even kijken. 7000 euro is de fluisteraar waard. Dat is heel veel geld. De vraag is, wie is de fluisteraar? Ik zal het nog één keer de opgave laten horen.
2: Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Anita Meijer.
1: Ja, ik mag niet speculeren, maar is dit er inderdaad Anita Meijer? Nee. Het is wel een vrouw, toch?
0: Ja, dat denk ik wel, maar dat dacht ik bij Giel ook. Dus
1: ja, als je lag grote huizen komt voorbij en zo.
0: Mensen, wie denk je dat de fluisteraar is? Als je mee wil doen, stuur vooral niet het antwoord, maar wel dat je mee wil doen met de volgende tekst in de app.

0: en Kaylee op Radio Veronica.
1: Oh, dat was hem.
0: Ja, ik denk...
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
3: Sitsi, wat zit er zo meteen in je nieuws?
4: Rusland is nu onze vijand. En Limburgse huizen opgehoogd tegen het water.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met

0: Radio.
1: Veronica.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
8: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
10: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
12: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
13: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
15: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
15: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
1: Veronica weerbericht.
17: Nou, eigenlijk niet zo best. Buien, tussendoor schijnt af en toe de zon. Het is rond de 15 graden, echt flink afgekoeld. Morgen bewolkt met regen, dan 14 tot 18 graden. En ik hoorde jou volgens mij zeggen, Siets, dat ergens volgende week de temperatuur weer een klein beetje omhoog gaat, hè?
18: Heb ik dat gezegd?
17: Ik hoopte het zo. 2 minuten over 3:30. Daar heb ik het ergens gelezen. Volgens mij volgende week wordt het wel ietsje beter.
18: Ja, iets droger ook.
17: Ja, precies. Ja. Siets met het nieuws. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. Defensieminister Jessil Gus wil er niet meer omheen draaien. Volgens haar is Rusland niet langer de agressor, maar de vijand, zegt ze tegen het AD.
20: De speldenprikken, de intimidaties vanuit Rusland richting Europa zijn echt toegenomen. Het is ook echt om ons te testen, om te zien hoe wordt erop gereageerd. Is dat bondgenootschap wel stevig genoeg? Dus het is heel duidelijk dat Rusland zich als de vijand presenteert. Dat wil niet zeggen dat wij in oorlog zijn, dat wij opeens een hele andere aanpak gaan hebben.
19: Dus blijft Jessil Gus ook vandaag andere EU-landen oproepen meer geld en spullen voor Oekraïne te geven. Het gaat steeds beter met de Amerikaanse vrouw die ter dood veroordeeld was en haar executie overleefde. Krista Pike heeft in haar ziekenhuiskamer rondgelopen, zegt een van haar advocaten.
18: Wow.
19: Eerder werd al duidelijk dat ze kon praten, wel is ze nog erg wazig. En geen dijkversterking, maar palen onder huizen om ze te beschermen tegen hoogwater van de Maas. Het gebeurt in Well, Noord-Limburg. Een paar huizen worden daar ruim 1,5 meter opgetild. Met een dijkverhoging zou volgens het waterschap het historische dorpsgezicht te veel aangetast worden.
0: Kijk, nou, dan is dit ook een oplossing.
3: Je moet wat.
0: Dankjewel, Siets. Verkeersinformatie gemeld door Flitsmeister. 148 kilometer, dit zijn de drie langste op de A-wegen. A2 Utrecht Den Bosch voor Culemborg, 25 minuten vertraging. A4 Amsterdam-Rotterdam voor de Rijswijk Centrum, 19 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Horst komt door een ongeval 20 minuten extra reistijd.
3: En dat was hem?
0: Ja.
21: Mocht u nou toch meer willen weten,
22: dan staat dat allemaal in die prachtige app van inmiddels onze dikke vrienden van...

0: Frank, aan wie doet de zangeres van Propaganda jou denken?
1: Qua stemgeluid.
0: Ja?
1: Oh, ze zit hoog.
0: Ik doe nog een klein stukje terug hier. Dit.
1: Anita Meijer? Nee.
0: Nee, luister.
1: Ik weet het niet.
0: Bianca stuurt een berichtje die zegt... is het jullie wel eens opgevallen dat deze plaat is gezongen door Inni Mini?
1: Nou.
0: Maar dit is toch net Inni Mini?
1: Nee.
0: Luister niet? Luister. Niet? Of wel?
1: Nee, ja, ik zit best wel in Sesamstraat met twee jonge kinderen. Deze lijkt niet op Inni Mini, hoor.
0: Ik zit iets minder in Sesamstraat en dat verklaart waarom ik dacht... nou, er zit wel wat in.
1: Ze heeft wel een beetje een Nick Schilder appeltje... of een Simon Keizer appeltje in de keel, vind ik. Beetje... Goed. Toch?
0: Met alle respect natuurlijk.
1: Nou ja, maar zie, dan laten... Pak maar mijn hand. Als ik Simon na moet doen thuis, doe ik altijd dit. Ja, ja? Doe jij dat niet?
0: Nee.
1: Doe jij ze? Nee. Ik doe Simon Keizer wel eens na thuis. Ja? Simon Keizer, ontzettend aardige man. Niks schilder daarentegen ook. Maar... Pak maar mijn hand. Stel niet te veel vragen.
0: Nee, doe ik ook niet.
1: Nee, ook niet. Ik denk, als ik maar lang genoeg volhoud... dan gaat er ergens wel een belletje rinkelen bij iemand.
0: Maar ik hoor vooral dat jij kan zingen. Dat vind ik al heel mooi.
1: Zo van Anita Meijer.
0: Ja, heb je van je moeder. Goed.
1: Is het al 6 uur?
0: Van Inni Mini naar Propaganda naar...
2: De vraag van vandaag.
0: Ja, dat was een interessante vraag die Rob en Carolien voor ons hebben achtergelaten. Voel je allemaal aangesproken, want iedereen heeft hier waarschijnlijk wel een antwoord op.
3: De vraag aan Wout en Frank is, voor welke beesten ben je bang?
0: Ja, voor welke beesten ben je bang? Ben je eigenlijk bang voor beesten überhaupt?
1: Ik ben niet heel erg bang aangelegd, maar ik heb wel, maar dat komt ook dus door die twee jonge kinderen van me. Ik ben gewoon wel bij honden op mijn hoede. Als je dan weer zo'n verschrikkelijk bericht leest... dat er weer een kindje in zijn gezicht is gebeten door een hond... Ja. Als ik dan door het park loop en mij in de buurt... Nu is het herfst, tussen 1 oktober en 1 maart... hoeven ze niet aangelijnd te zijn. Mm-hmm. Ja, dan ben ik ben wel een beetje bang voor honden. Ik weet dat jij een enorme hondenliefhebber en bezitter bent ook. Maar ik heb toch wel bepaalde angst. Ja.
0: Ik snap dat op zich wel, want het blijven wel dieren.
1: Ja, en jij hebt zo'n heel lief klein stoffertje.
0: Ja, maar ik zou je vertellen dat als je daar verkeerde dingen... die vreet je niet op. Maar het zijn wel honden, dus die kunnen wel van zich af bijten. Ja.
1: Heeft u wel eens gebeten?
0: Nee, niet bijten, maar dan krijg je wel een...
1: En jij dan?
0: Nou ja, ik herken wel wat je zegt. Dat ik ben niet bang voor honden of wat er ook helemaal niet. Maar ik snap wel dat het zijn wel dieren. En niet alle dieren zijn even goed opgevoed. Want daar zit het hem vaak in, hè, wat het baasje ermee doet.
1: Precies, eigenlijk heb ik niks tegen honden. Maar tegen hondenbezitters die niet met hun hond om kunnen gaan.
0: En daar heb je er wel een paar van. En voor de rest, ja, weet je. Ik vind het heel raar. Als je mij vraagt, ik heb liever dat ik morgen een leeuw tegenkom dan een slang. Want ik vind slangen enger. Terwijl de werkelijkheid is dat je beter een slang tegenkomt dan een leeuw, denk ik.
1: Ja.
0: Maar bij een leeuw, denk ik. En wat ik wel echt eng vind, zijn vissen met tanden.
1: Oh ja.
0: Dat vind ik echt...
1: De combinatie vissen
0: en tanden? Fiets vindt dat heel gek. Maar, dus niet alleen een haai, maar je hebt bijvoorbeeld ook van die barracuda's. Heb je al eens een barracuda gezien?
1: Piranha's, ja. Hetzelfde, ja.
0: Vissen met tanden. Ziet je, kijk maar aan alsof je water ziet branden.
4: Maar die hoef je toch niet tegen te komen?
1: Nou, zwemmen in open water.
0: Exact.
4: Ja, ga gewoon naar een zwembad.
0: Nee, man, want daar pissen allemaal kinderen. Dat moet je niet doen. Ja. Maar in zee, daar is veel beter zwemmen. Lekkerder vind ik.
1: Ja, ik ook.
0: Maar daar zitten wel dat soort beesten.
1: En in een meer heb je van die enorme meervallen. Die kunnen 3 meter worden. En die slok je in één keer op. Dan ben je weggegaan.
0: Nou ja, daar vind ik niet zo... Maar dat zie je bijten. Dat een vis met tanden. Ik vind vissen met tanden echt heel eng.
1: Zit je er al uit te lachen?
4: Ja, ik ga erover dromen, denk ik.
0: Waar ben jij bang voor? Ben je bang überhaupt voor iets?
4: Voor mensen.
1: Nou, iemand ziet wel... Bram die zegt, mensen zijn beesten. Dus, op zich.
0: Ja, dat is ook wel een beetje een...
1: Ben je bang voor mensen, ja?
4: Ja, dat zijn
1: mensen,
4: heel eng.
1: Mensen met tanden.
0: Ja. Nee, dus vissen met tanden. Dat vind ik wel heel griezelig. Ik zit er even verder te denken, ook nog meer eng vind.
1: Ja. Zij zijn toch altijd banger voor ons dan wij voor hen?
0: Ja.
1: Zeker al die kleine beestjes, die schieten weg als wij aankomen gestampt.
0: Ja, maar als ze in paniek raken, dan grijpen ze toch bij je ballen, vriend.
1: Katten het nou maar te raden sproeien.
0: Ja, precies, dat is goed. Welke dieren ben jij bang voor? Vinden wij leuk om te weten? Daar zijn we nieuwsgierig naar. Voelen we ons iets stoerder misschien als jij nog banger bent dan wij? Je mag het doorgeven, gratis via de app van Radio Veronica.
1: Dus zeker.

0: Dit is goed, hè? AC/DC en Highway to Hell bij Radio Veronica. Dit is de middagshow. Wij zijn Wout en Frank. En zojuist kwam ter sprake voor welke dieren je bang bent. Nou, ik heb verteld vissen met tanden.
1: En mensen sturen allemaal nu foto's van vissen met tanden.
0: Ja, maar die zijn niet echt.
1: Het is allemaal AI, denk ik, hè?
0: Ik hoop het zo. Want het
1: is geen pretje.
0: Nee, maar vissen met tanden, niet doen.
1: Nee.
0: Jij bent op je hoede met honden, maar dat heeft te maken met kleine kinderen. Maar er is veel angst voor dieren even.
1: Ontzettend. Er komen heel veel leuke audio-appjes binnen ook. Daar gaan we zo meteen nog even doorheen. Maar onder andere Pascal, die zegt: ik heb ooit met mijn fiets in de lucht moeten zwaaien om mijn hond te beschermen van een meeuw. Ik vond dat echt intimiderend.
0: Maar dat kan ook, hè. Meeuwen die aanvallen als je wat aan het eten bent of zo.
1: Een patatje aan de kust, hoor.
0: Ze pikken
1: je helemaal leeg. Roxanne, die stuurt, net zoals heel veel mensen: ik ben doodsbang voor spinnen. En Jaco, die stuurt nog: ik vind ijsberen eng. Ze zien je automatisch als voedsel. Gelukkig is de kans minimaal dat ik eentje tegenkom. En nog even de berenregels. Mocht je wel een beer tegenkomen, dat is een soort ezelsbruggetje. If it's black, fight back. If it's brown, lie down. If it's white, good night.
0: De dieren.
1: Goed, hè? Onthoud het.
0: Welke dieren vind je eng, mag je doorgeven? Ondertussen vertel ik je ook dat de fluisteraar nog altijd niet is geraden. En dat de waarde van de fluisteraar 7000 euro is. Zometeen gaan we spelen.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.

0: zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: De Mega Jackpot van 10 op

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
6: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
7: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
17: doei doei
16: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
19: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
20: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo Belsimpel kan het zijn.
21: Belsimpel zet de tijd op 4 uur.
22: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 4 uur.
23: En daar is Siet Roskam. Goedemiddag. Maatregelen tegen Russische sabotageacties, aanvallen en andere dreigingen veranderen niet, nu defensieminister Yeshugus Rusland als vijand ziet. Volgens haar moeten we niet meer het minder zware woord agressor gebruiken en gewoon duidelijk zijn. Nu er in Europa steeds meer incidenten zijn vanuit de Russen, is er volgens de minister een nieuwe werkelijkheid waarin Rusland test hoe sterk ons bondgenootschap is. Aan het begin van de rechtszaak tegen een Nederlandse vrouw in België houdt ze vol dat zij niet haar 4-jarige kind heeft gedood. Ze zegt dat haar Belgische ex-vriend het heeft gedaan. Het lichaam van het 4-jarige jongetje werd 2 jaar geleden gevonden op het Zeeuwse Nieltje Jans. Vliegmaatschappij KLM moet de komende maanden vluchten schrappen omdat er te veel vliegtuigen kapot zijn, meldt de Telegraaf. Het gaat om vluchten naar andere werelddelen. Afgelopen weekend werden er op het laatste moment zeker 5 geannuleerd. KLM wil meer duidelijkheid voor reizigers, ook vanwege de herfstvakantie die eraan komt, en past het schema voor de komende maanden al aan. En na uit de hand gelopen scholierenprotesten mogen in de Belgische stad Luik geen groepen meer over straat van 4 mensen of meer. Geïnspireerd door de protesten in Frankrijk werden ook in België ramen van scholen ingeslagen, meldt de Vlaamse publieke omroep. Het weer: buien, tussendoor zon. Het is rond de 15 graden. Morgen bewolkt met regen, soms ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 aan zee. Begin van de avondspits. Er zijn nog weinig bijzonderheden. Wel is het wel wat drukker bij Rotterdam en bij Utrecht vooral. Er zijn nu 90 meldingen, 450 kilometer in totaal. Deze vallen echt op. De A2 Utrecht Den Bosch voor Beest 22 minuten. A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum ruim een half uur. Dan de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Horst 40 minuten door een pechgeval. Probleem op de N15 Maasvlakte Rotterdam nog steeds voor de Zuurhofbrug. Inmiddels een vertraging van 1 uur en 9 minuten. En een pechgeval zorgt voor vertraging op de N57 Brouwersdam-Middelburg voor Vrouwenpolder 24 minuten.
0: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
24: Big deals bij Keukenconcurrent.
17: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
25: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
26: Get ready for the OG.
27: All y'all bitches wanna look like me.
28: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
29: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
30: Relaxed?
29: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
31: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
32: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
33: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
34: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
35: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
36: Meer van minder. Simpel.
37: Sta je in de file en spot je ruitschade?
38: Opgelost. Autotaalglas.
39: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
40: Speel mee met de Fluisteraar.
41: De jackpot

0: Het grappige is bij liedjes van Goede Doel, dat zeg maar het einde van zo'n plaat, van mij betreft zou dat minuten, wat zeg ik, uren door mogen gaan.
1: Maar dat, bij dit liedje gaat het ook wel minuten door,
0: bij heel veel liedjes van Goede Doel.

0: zeker. Lieve mensen, bomvolle middagshow. De ene Frank is vandaag een dag afwezig. De andere Frank, zijn de Frank van der Lende, is erbij. Vind ik heel fijn. Dag Frankie.
1: Hallo allemaal, goedemiddag.
0: We gaan straks bellen met Hendrik-Jan Bukkers. Hij is genomineerd voor een televisiering. Die worden vanavond uitgereikt. En Hendrik-Jan is gewoon, wij kennen hem best heel goed allemaal. Vroeger was hij de zanger van Jovink.
1: Ja, zeker.
0: En daarna was hij de zanger van Bukkers. Tegenwoordig is hij acteur. En speelt hij in Woeste Grond. Dit is zo'n ontzettend lieve, goede gast. Dat ik zo hoop dat hij vanavond het ringetje gaat pakken.
1: Ja, hij heeft wel een geduchte concurrentie, hè, van Kassa en de Bondgenoten.
0: Niet normaal.
1: Dus dat wordt wel spannend. Maar wij hebben hem zo meteen aan de lijn. Hoe zal hij erbij zitten? Zal hij al strak in pak bij de rode loper staan?
0: Ja, en je kunt volgens mij niet meer stemmen, toch? Voor deze...
1: Nee, vanavond live kan het. Vanaf 7:55 of zo. Dan moet je echt die telefoon erbij pakken en zo. Dan is het een maman suprême. Dus wij gaan straks zeker oproepen om te stemmen. Maar nu kan je nog even niks doen, behalve naar ons luisteren.
0: Ik gun het iedereen, maar Hendrik-Jan gewoon net even wat meer.
1: Ja,
0: snap je? Even kijken. En we hebben straks Robert Blokland, die al weken in onze app aan het vertellen is dat er een film is uitgekomen. Dat is toch echt wel de film der films. Gaat hij zo over vertellen? Maar er is nog iets, want we hadden het er straks over enge dieren. Welke beesten vind je eng? En het blijkt gewoon dat we best wel voor heel veel dieren bang zijn.
1: Ja, ja, ze zijn zo onvoorspelbaar. Hè? Mensen sturen ook voor alles wat vliegt, omdat je nooit weet welke kant ze op gaan. Je begrijpt het wel. Je weet niet wanneer een motje opeens in je mond gaat.
0: Klopt. Sterker nog, ik ken mensen die bang zijn voor vogels.
1: Ja.
0: Die dus op straat, als er vogels zijn, of als er een hele zwerm voorbij komt, of van die meeuwen op het strand, die dat eng vindt. Er is ook een naam voor, officiële naam die ik zo snel weer niet weet, maar die bestaat wel.
1: Ik zal even in Google kruipen. Maar nee, mijn schoonzus heeft dit. Die durft echt, die loopt met een grote boog om elke vogel heen. Een kraai, een musje, het maakt haar niet uit, maar echt vogels doodangsten.
0: Voor welke beesten ben jij bang? Dit is wat er onder andere binnenkwam.
2: Hoi, hoi. Nou, ik ben als de dood voor spinnen. Echt verschrikkelijk. Ik ga rennen. Ik ga echt rennen.
3: Hoi, je bent ontzettend bang en dat klinkt stom voor een anaconda. Dat klinkt stom, maar die zie ik niet graag. Oké, groeten.
4: Ja, Wouter. Maak je niet druk over haaien, want die vallen je alleen maar aan als je nat bent.
5: Hey jongens. Hey, ik ben bang voor schildpadden. Omdat je nooit weet wat ze in een schild voeren.
6: Hallo, Wouter Frank. Ik ben als de dood voor muizen. Ik vind ze echt doodeng. Ik weet ook waarom, hoor. Omdat ze onvoorspelbaar zijn. Ik ben eigenlijk gewoon een vreselijke controlfreak. Dus daar komt het vandaan.
7: Ik ben best wel bang aangelegd voor die schepsels die dan rond de lente weer naar buiten komen in van die veel te strakke fietspakjes. En die dan de straat onveilig maken. Dat zijn hele enge beesten.
0: Ja, ja, ja, ja. Dat zijn de wielrenners.
1: Ja, heel leuk.
0: Van die hele strakke pakjes. En het heet overigens ornithofobie. Dan ben je bang voor vogels. Ja. Dan heb je ornithofobie. Nou goed, jongens. Dankjewel voor alle reacties. Wat je misschien wel wil weten is dat wij bij Veronica de Fluisteraar spelen. En die is nog niet geraden. Wat is de waarde nu, Frank?
1: €7.000.
0: We gaan zo meteen de Fluisteraar spelen. Als je mee wilt doen, maak het

0: Ja, zal ik hem doen?
1: Ja, doe jij maar.
0: No Doubt hoorde je. En It's My Life.
2: De Fluisteraar.
1: Spelen we De Fluisteraar met Tineke. Dag Tineke, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Jij bent ook al de badkamer die moet verbouwd worden bij jou, hè?
3: Ja, als je al zoveel jaren heeft gestaan en denk je van op plaats van nee, moet toch maar even een nieuwe komen.
1: Ja, ja.
3: Dus ja, daar is het geld voor nodig.
1: Nou, ik vind het wel grappig, want je bent in ieder geval de tweede, maar misschien al de derde die inderdaad zegt van ja, als ik ben, dan ga ik de badkamer verbouwen. En dat is een dure grap, dus ik snap je wel hoor.
3: Ja, het is heel duur, dus dat zeker.
1: Wie denk jij dat de fluisteraar is? Nee, laat ik het anders doen. Frank, hoeveel zit er in de pot nu?
0: 7000 euro.
1: 7000 euro.
0: Met veel geld kan je een mooie badkuip verkopen.
1: Ja, er moet er wel wat bij voor een goed badkamertje, ja, maar je bent aardig op weg. Ja, ja, ja. 7000 euro.
3: Ja, we gaan wel lekker op weg.
1: Daarom.
0: Zeker.
1: Maar wie denk je dat de fluisteraar is?
3: Ik denk dat het Candy Dulfer is.
1: Candy Dulfer?
0: Oh ja.
3: Ja.
0: Ja, die heeft mooie stem. Het is best wel een lage vrouwenstem, denk ik te horen.
1: En ze praat een beetje met de tanden op elkaar.
0: Ja, maar wel een beetje Amerikaans ook, dacht ik zo.
1: Zo'n Franse.
0: Oh, ik ben Candy Dulfer.
1: Okay. Het is meer een Femke Halsema, als ik moet bedenken.
0: Ja, dat is ook niet heel aardig voor Candy Dulfer.
1: Nee, eigenlijk niet, nee.
0: Maar
1: nee,
0: misschien is het wel, dan is het weer heel aardig natuurlijk.
1: Candy Dulfer is de fluisteraar, zeg jij. Dat is jouw inzending, hè, Tineke? Oké, even luisteren nog.
2: Is de fluisteraar. Radio Veronica, join the club.
0: Zo.
1: Wat was het moment dat je dacht: het is Candy Dulfer?
3: Gistermiddag. Toen hoorde ik de stem. Ik denk van, nou, ik had net een verhaaltje gelezen over Candy Dulfer. Ik denk, dat moet ze zijn. Kan niet anders.
1: Grappig, hè?
0: Ja.
1: En is het dan dat verhaaltje wat eigenlijk met je aan de haal gaat? Of zeg maar, heb je dat verhaaltje nodig
3: om te
1: horen?
3: Ik denk het toch wel. Ik denk van, nou ja, zo praat ze ook. Dus dat kan best zo zijn.
0: Zij speelt vooral saxofoon, dus zo vaak hoor je haar niet praten.
1: Nee. Maar ja, goed. De vraag is het Candy Dulfer, Tineke? En de jury geeft als antwoord...
2: Jouw antwoord is... fout.
3: Ah, jammer.
1: Nee, het is geen Candy Dulfer.
3: Nee.
1: Dan is het dus toch dat je dan die artikel leest over Candy Dulfer... en dat je denkt, oh, dan is dat de fluisteraar. Nou goed.
0: Nee, helaas.
1: Pas op met wat je vanmiddag gaat lezen.
0: Ja, want ze mag wel meespelen gewoon,
1: zeker,
0: toch?
1: Zeker. En de fluisteraar is 200 euro meer waard geworden... en dat maakt nu een totaal van 7000...
0: 200
1: euro.

0: ze hem ook, hè? Chic and Good Times. Een van de leukste interviews die ooit had moeten plaatsvinden, maar nooit doorging.
1: Hoe ging dit dan? Waar was dit?
0: Nou, dat was met collega Geneviève, die ook in te huren is als jurylid. Nou, ik zal er al even erbij zitten.
2: Hallo.
0: Hi. Nee, dat is een paar maanden geleden, was Nile Rodgers van Chic, die trad op naast Paleis Soestdijk.
1: Ja.
0: En toen kregen Frank en ik de vraag, wil je interviewen? En Frank voor het Hof zegt dan, nee, want dat is Engels, en die gaat al weg. Nee. En ik zeg dan, nee, natuurlijk. En denk, kut, het is Engels. Dus wij zeiden tegen Geneviève, wil jij hem interviewen? Nou, dat wilde Geneviève.
1: Jij was er wel bij ook?
0: Ja, ik was er wel bij.
1: Ja, okay.
0: Want ik pak wel de eer natuurlijk.
1: Ja, een fotootje, alles.
0: Een fotootje, dat moet ik allemaal wel hebben.
1: Ja, precies. Okay.
0: Maar kan zij mooi dat interview doen, want dat moesten we doen voor een soort lokaal radio gebeuren dat op een parkeerplaats.
1: Ja. Dus jullie stonden helemaal gespannen te wachten tot hij van het podium afkwam?
0: Ja, ja, ja, we hadden gekeken. Je had een goed interview ook voorbereid.
2: Ja, ik dacht, ja, want dit is natuurlijk de man van de samenwerkingen. Dus ik had allemaal vragen opgeschreven.
1: Ja, wat was de hoofdvraag?
2: Nou ja, wat nou een goede samenwerking maakt. Want hij heeft bijvoorbeeld ook met Sommieu heeft hij een nummer. Dus ja. Het had ook een Nederlands haakje. Ik dacht, hoe was het om met Sommieu te werken? Ja, ik vond het heel leuk.
0: Dit had een Sonja Barend woordachtig interview kunnen worden. Maar wij staan in dat radiostudiootje. En Jennifer heeft zelfs wel zeker met God, daar gaat een zwart busje rijdt weg. Ik zeg, ja, en daar zit Nile Rodgers erin. Echt 10 seconden na zijn optreden. Hij is het podium afgegaan. Hij heeft dan net even gezwaaid. En met gierende wielen is hij weg.
1: Ach, wat zonde. Ja.
0: En nu moeten we hem niet meer.
1: Nee.
3: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Man, wat de voorbereiding zat daarin. Stitsi, wat zit er zo in je nieuws?
4: Ministeries verrast over uitspraak Jeshugus en Maarten van der Weijden stopt ermee.
3: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Radio Veronica.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
11: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseplant. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
14: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.

0: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Veronica Weerbericht.
5: Buien, tussendoor schijnt soms de zon, dat is rond de 15 graden. Morgen is een bewolkte dag, het is regenachtig en dan 14 tot 18 graden. 1 minuut over 4:30 geworden. Dit is het nieuws met Sietse Roskam. Sietse, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Verbazing bij andere ministeries nadat defensieminister Yeşilgöz Rusland omschreef als de vijand in plaats van agressor. Zij vindt dat we er niet meer omheen moeten draaien, terwijl de ministeries van Algemene en Buitenlandse Zaken van niks wisten, meldt het AD. Yeşilgöz zei later wel dat ze dan niet bedoelt dat we in oorlog zijn met Rusland. Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen, zegt hij tegen de Telegraaf. Zijn lange zwemtochten voor het goede doel zijn te zwaar geworden. Van der Weijden stopt ook helemaal met zijn foundation. Hij haalde in totaal miljoenen op voor kankeronderzoek. En uit eten wordt volgend jaar flink duurder, verwacht de voedselsector. In restaurants, broodjeszaken en cafés gaan de prijzen bijna 5% omhoog.
7: Nog meer, hè?
6: Ja, dat is volgens de zaken nodig, omdat het eten duurder is geworden. Door de prijsstijgingen zijn klanten dan weer kritischer geworden. Ze willen wel waar voor hun geld.
7: Maar ligt het nou aan mij? Het is toch al belachelijk duur als je uit eten gaat of zo?
8: Onbetaalbaar, ja.
7: Nou ja, het is wel heel kostbaar geworden.
8: Ja, ja, blijkbaar is het nodig toch om rond te komen als zaak.
7: Ja. Als alles duurder is geworden.
5: Ja. Alright. Ja. Dankjewel, Sietse.
8: Dan mag gewoon lekker in de auto eten terwijl je in de file staat. En die zijn er ontzettend veel. 114 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen, 25 minuten vertraging. De A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht Centrum, 52 minuten. En ook de A16 Rotterdam Breda voor Zwijndrecht komt door een auto met pech, 39 minuten extra reistijd.
5: Alle flitsers en alle files vind je in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
9: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blij. Het kost een beetje moeite, maar vanavond ben je vrij. We zien samen nu het leven.

0: Radio Veronica. Het is 10 minuten over 4:30 geworden. Even nog, oh ja, dat wilde ik nog even zeggen. Wij hadden 2 dagen geleden hadden wij Giovanni in de uitzending. En als die naam je nu meteen wat zegt, dan weet je welke kant dit opgaat. Voor de mensen die denken, het Giovanni, het is mij aan de hand kort samengevat. We hadden van de week Giovanni, die meldde zich bij ons. Die hebben we teruggebeld. En die vertelde dat hij ziek is. En dat hij eigenlijk een beetje eenzaam thuis zit en niet heel veel kan doen. En hij wilde wat kaartjes van mensen.
1: Ja.
0: Hij wilde, we beginnen een beetje te lachen. Hij wilde wat, gewoon soms een berichtje van iemand.
1: Hij vereenzaamde een beetje, toch?
0: Ja, en hij zei, stuur me eens een kaartje, dat zou ik zo leuk vinden. Nou, daar is best wel wat reactie op gekomen. En daar gaan we zo meteen een update over geven. Waarbij de uitslag sowieso gaat worden, blijf kaarten sturen. Maak je geen zorgen. Check radioveronica.nl/kaartje. Maar er is wel wat aan de hand en dat is mooi.
2: Wout en Frank in de showbiz.
0: Over een half uurtje gaan we daar alles over vertellen. Maar er is nog meer.
1: Zeker, blijf luisteren. Vanavond vindt de uitreiking van de prestigieuze televisiering plaats in het Koninklijk Theater Carré, hier niet heel ver vandaan in Amsterdam. Nee. Een van de grootste kanshebbers is de trots van de Achterhoek. Kijk, dat hij goed kan zingen, dat weten wij, Wout. En dat weten heel veel luisteraars ook. Want hij is de zanger van Bukkers natuurlijk.
0: En was de zanger van Jovink.
1: Precies. Maar sinds een paar jaar heeft hij ook laten zien dat hij kan acteren. En dat doet hij in Een Woeste Grond. Dat is een mooie serie. Dat is over het leven eigenlijk op het platteland. En hij is dus genomineerd voor die televisiering. Het is echt gewoon een fenomeen, een ster aan het worden. Ja. Geef hem een groot applaus. Hendrik Jan Bukkers! Yeah.

0: Vanuit de auto rij jij nog zelf, joh?
1: Ja, ik rij zelf, ja, inderdaad.
0: Hé, hey, luister, wij kennen elkaar al best wel heel lang. En ik vertelde net al, eigenlijk in de tijd van Jovink hebben we elkaar leren kennen. Jij bent een vrij bescheiden, relaxte, harde werker. Dit is, voel jij je comfortabel bij zoiets wat er vandaag allemaal gaat gebeuren?
1: Nou, het is niet, ja, het is wel een hele happening, ja. Is het echt mijn feestje? Ik weet het niet. Ik vind het heel leuk dat ik erbij mag zijn. Dat vind ik een eer, maar het is wel een beetje een poppenkast, ja.
0: Ja, toch? Want hoe gaat dat dan als je genomineerd bent? Want ik bedoel, als je gast bent daar, is wel heel wat dat je er mag zijn. Dan ga je geloof ik eerst met een rondvaartboot veel te duur eten in het Rijks en weet ik het wat. Maar hoe is dat dan als je genomineerd bent? Hoe kom je daar binnen? Wat gebeurt er allemaal?
1: Nou, we hebben om uur of 6 hebben we een rode lopen moment. En dan worden we naar binnen begeleid. En dan heb je allemaal interviews en allemaal dingen. En dan ga je over de rode lopen, die overigens blauw is in dit geval. En dan heb je nog een persmoment. En is er op een gegeven moment in de kelder, in de foyer, is een hapje, een drankje voor alle genodigden en voor alle genomineerden. En dan word je op een gegeven moment gezenderd en op het podium gezet. En ja, het gaat in, is een soort van waas, gaat het aan je voorbij.
2: Ja, en dan zit je natuurlijk de hele tijd vooraan, hè? Dat kunnen we jou zien vanavond op tv. Dan word je steeds in beeld gebracht als de grote kanshebber. Wat heb je aan eigenlijk?
1: Ik heb een nieuw pak gekocht.
2: Hey, een nieuw pakje?
1: Ik had vorig jaar echt een heel mooi black tie. Een zwart pak met een vlinderstukje en zo. Maar die paste ik niet meer, dus ik moest even een nieuw pak halen.
2: Hoe kan dit, dat je hem niet meer paste?
1: Catering bij Woeste Grond, dat is zo ongelooflijk goed. Dus ik was een paar kilo aangekomen. Net wel en net niet meer, zeg maar.
2: Ja, en vorig jaar greep je er dus naast, Hendrik Jan. En maak je vanavond, want kijk, de tegenstanders zijn bondgenoten en kassa. En je wil natuurlijk gewoon winnen. Hoe groot schat je die kans in dat je hem pakt vanavond met de ploeg?
1: Ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Wat het vooral zo moeilijk maakt is omdat het zijn alle drie hele verschillende programma's met een hele verschillende doelgroep en heel verschillende stemmers. Dus dat maakt dat ik er helemaal niks van kan vertellen. Ik heb geen flauw idee. Ik weet het echt niet. Ik bedoel, Kassa is een consumentenprogramma. De bondgenoten hebben heel veel aanhang onder de jeugd. Wij hebben heel veel in de regio. Dus ja, ik vind het echt lastig om er iets over te zeggen.
2: Maar wel leuk eigenlijk ook dat het zo verschillend is. En dat al die ploegen tegen elkaar opnemen eigenlijk.
0: Maar ik ben wel heel erg team Hendrik Jan.
2: Ik ook.
0: Ik zit er te zoeken. Want je kunt nog wel stemmen vanavond, toch?
1: Nou, dat is een gein, dat is best wel onduidelijk voor heel veel mensen. De acteur kun je niet meer stemmen, dat is al geweest. Die stembussen zijn gesloten.
2: Ja, daar ben je ook genomineerd voor de goede orde.
1: Vanavond openen opnieuw de stembussen voor de programma's. Dus je kunt vanaf 7:58 vanavond kun je stemmen. Okay. Weer op Woeste Grond, Kassa en Bondgenoot.
0: En weet jij wat we moeten appen dan en sms en toestanden zo over? Of zie je moet vanavond
1: zien? Voor Woeste Grond moet je bellen met 0909-8853. Of sms'en naar 2580.
2: Wow, sms'en.
1: Moet je sms'en.
0: En de rest ga ik niet noemen.
1: Ja, mooi, hè?
2: Ja, goed. Hey, mag ik één dingetje even off-topic misschien vragen? Want je bent natuurlijk nu een ster, maar ik kwam jou tegen op Douwpop. Hebben wij even geen bier gedronken, want dat doe je ook niet meer. Maar
1: dat doe ik ook niet meer.
2: Jij werd gevolgd door een cameraploeg die een soort reality-serie aan het maken is over jou. Hoe staat het daarmee?
1: Nou, ik werd inderdaad gevolgd. We zijn een tijd gevolgd, maar verder mag ik er nog eigenlijk niks over zeggen. Dus dat houden we nog een beetje zo geheim.
0: Ja, maar doe wel eens.
2: Dit werd er niet bij gezegd toen wij daar iets aan het drinken waren. En ik vroeg aan jou, wat gebeurt hier, Hendrik Jan? Dit is een heel circus om jou heen.
1: Ja, nou, dat was inderdaad een heel circus. Ja, dat circus heeft ons een half jaar gevolgd. En daar komt binnenkort meer in voor.
0: Dat was niet de buurvrouw die wat leuk privémateriaal wilde hebben.
1: Dat was niet de buurvrouw. Dat was maar welke zender en waar het op komt en wanneer. En zo, dat mag ik allemaal nog niet zeggen.
2: Leuk. Nou, en ons is dan de band of de familie?
1: Beide.
2: Wauw. Oh, de Bukkertjes op tv. Leuk. Naar de Bouwers heb je de Bukkers.
0: Dat vind ik wel leuk. Hey, even toch tot slot, hè, want vanavond zit jij dus in dat publiek. Die ring wordt uitgereikt. En je weet, op het moment dat je genomineerd bent, dan ben je in beeld. En dan hoor je wie er heeft gewonnen. Ben jij je bewust van, zeg maar, de blik? Oefen je de blik die je moet trekken als je niet hebt gewonnen? Want je weet dat je in beeld bent. Hè? Iedereen, als je dan chagrijnig kijkt, dan gaat dat dagenlang overal overheen. Dus leg je dat op?
1: Vorig jaar verloor ik tussen aanhalingstekens van Benny, van Wesley.
0: Ja.
1: En daar heb ik heel hartelijk om gelachen, want ik gunde dit jongen dat enorm. En toen de VI vorig jaar won, als je goed kijkt, kon je nog een nanoseconde zien dat ik heel chagrijnig keek.
0: Ja, hè? Maar dat moet niet langer duren. Je moet daar echt op letten.
1: Dus ik ga het dit jaar proberen om ook als kassa weer heel vrolijk en heel braaf te klappen. Maar ik kreeg vorige keer, ging me helemaal mis. Ik keek heel zagrijnig. Dat was heel stom.
0: Luister, jij gaat hem vanavond gewoon pakken. Dat zou ik fantastisch vinden. Nogmaals, Woestegrond. Bel 0909-8853 of sms ring 3. Sms inderdaad naar 2580. Hendrik-Jan Bukkers. Omdat we je ook kennen van vroeger als zanger, dachten we misschien leuk om toch even deze te draaien. Succes vanavond, hè, jongen?

0: Hendrik-Jan Bukkers van Woeste Grond. Vanavond pakt hij hopelijk een paar ringetjes bij het televisiegala. Oh, dit loopt in één keer door, dat was niet de bedoeling. En,
1: nou, lekker liedjes, hè? Gaan we die zo draaien?
0: Nou, dan moet ik er even over nadenken.
1: Oké, okay, nou, als het erbij ligt, als ik mag stemmen...
0: Dan mag dat, dan zou je dat wel willen.
1: Ja,
0: zou
1: je niet willen.
0: Ik wil nog even zeggen, die Annie uit de Bocht, ik word daar zo blij van. En er is ook weer een anekdote die ook weer met Genevieve was.
1: Hoe meer anekdotes, hoe beter. Daarvoor luister ik.
0: En ja, je zou je dat lachen. Wij waren afgelopen seizoen natuurlijk op de Zwarte Cross.
1: Ja.
0: En Arnie, moet je horen.
2: Ja, zeg het maar.
0: We waren kapot, hè. We waren op, hè.
2: Ja, heel
0: het was gewoon klaar.
2: En brak, heel brak.
0: Oh, zondagavond, ja. Dus we liepen echt pijn in de poten en van pijn in de rug. En we gaan naar huis. Heerlijk. Dat wordt heerlijk. Naar mijn verse bed.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan is gewoon een douche. En toen liepen we voorbij zo'n feesttent en er was Bukkers aan optreden en die speelde Annie uit de Bochten. En toen zeiden we, ja, we gaan toch nog maar even één biertje drinken.
1: Ja, even heuken.
0: En dan ben je gewoon weer wakker.
1: Ja, heel weer wakker dan.
0: Hendrik-Jan Bukkers, dus tegenwoordig ook hopelijk sinds vanavond met ring erbij. En dit wilde jij graag horen.
1: Oh, ontzettend. Dat nog weer een

0: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
6: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
11: Verzekeringsgedoe? Nee.

0: door. Allianz Direct.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
3: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
13: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 5 uur.
14: En daar is Sietz Roskam. Goedemiddag. Rusland noemen we vanaf nu onze vijand, zegt defensieminister Jessokus. Ze willen het niet langer bij het minder heftige woord agressor houden. Toch waren andere ministeries niet op de hoogte, meldt het AD. Bij algemene en buitenlandse zaken willen ze Rusland nog geen vijand noemen. Minister Jessokus zei later trouwens dat het niet betekent dat we in oorlog zijn met Rusland. En ook verandert er niks aan het veiligheidsbeleid. Ondertussen gaat Rusland door met zware aanvallen op Oekraïne. Vandaag vielen meer dan 30 doden toen 2 stadsbussen vol werden geraakt. Dat was in het oosten, niet heel ver van de frontlinie. Ook in andere Oekraïnse steden vielen doden door Russische aanvallen. De opgepakte oud-baas van de Duitse inlichtingendienst had goede banden met China, meldde Duitse media. Hij zou informatie hebben doorgespeeld aan een Chinese generaal en een zakenman. De 80-jarige spionagechef werd deze week aangehouden en wordt nu zelf verdacht van spionage en landverraad. En de Formule 1 keert terug in Afrika. In Rwanda, zeggen bronnen dicht bij de regering van het land. Daar zou over 4 jaar voor het eerst een Grand Prix zijn. De laatste Formule 1 race in Afrika was in 1993 in Zuid-Afrika. Dat land zegt nu snel terug te keren met een Formule 1 race. Het weer dan ook vanavond buien. Het worden er wel wat minder. Vannacht komt het af naar 10 graden. Morgen is het bewolkt met veel regen en aan zee kan het ook echt hard waaien. Het wordt van oost naar west 14 tot 18 graden. Door de buien is het ook behoorlijk druk, vooral bij Rotterdam en Utrecht. In totaal 140 meldingen met 800 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Dit zijn de meest opvallende, de A2 Amsterdam-Den Bosch voor Beest, ruim een 30 minuten, de linkerrijstrook is dicht. A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht 40 minuten extra. Dan de A16 Rotterdam-Breda voor Feyenoord 20 minuten. Door een pechgeval is de rechterrijstrook dicht. Ook een pechgeval op de A73 Nijmegen-Maasbracht, daar is je vertraging voor Malden 25 minuten.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: Weer.nl of in de AH-app.
1: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap? Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
8: Speel mee met de Fluisteraar.

0: Dancing in the Dark van de Bos, Bruce Springsteen. Dit is Radio Veronica. Wat fijn dat je erbij bent. Het is 9 minuten over 5. En ik zeg ook wat fijn dat je erbij bent tegen Frank van der Lende. Die je vandaag invalt voor Frank van het Hof. Ja, dus het blijft gewoon Wouter Frank. Alleen dan een andere Frank.
1: Mag even mijn excuses maken nog voor de verwarring die ontstond rondom het bedrag voor de fluisteraar?
0: Ja, dat was een zootje.
1: Niemand heeft het meegekregen. Het was wel een bewustie, maar daar heb je helemaal niks aan. Want je wil gewoon weten hoeveel je kan verdienen als je weet wie de fluisteraar is. Dat is 7200 euro. Of zoals Wout zei, 7200 euro.
0: In beide gevallen een hoop geld. Zoveel money's.
1: Ja.
0: Hey, nu jij toch dan vandaag even invalt, want andere Frank is morgen gewoon weer terug. Maar jij bent vandaag even op zijn stoel. Heb jij iets meegekregen over ons verhaal, eigenlijk het verhaal van Giovanni van de week?
1: Nou, ik zag dat al voorbij komen op Instagram. Dat was natuurlijk in een minuutje, anderhalve minuut. Maar dat maakte wel indruk op mij. Dus ja, een hele jonge gast die eigenlijk vereenzaamt doordat hij ziek is. Dat is heel kort door de bocht, toch?
0: Daar is het goed over gekomen. En iedereen die nu luistert, als je enigszins in de gelegenheid bent, dan willen we toch ook wel een beroep op jou doen. Het verhaal kort samengevat is het volgende. Giovanni hadden we in de uitzending. Hij is 28 jaar oud en hij is erg ziek en hij vertelde wat hij heeft.
2: Ik ben al een tijdje ziek en dat komt omdat ik een prolactinoom heb gehad. Dat is een hele zeldzame hypofysetumor waarbij een man de melkklieren gaan werken. Dus je maakt zwangerschapshormonen aan. Daar ben ik 2 jaar geleden aan geopereerd en ik ben niet meer beter geworden. Net als met mensen met long covid. Heb ik ME gekregen. Ik kan het lange woord niet uitspreken, maar CVS daarachter wel, chronisch vermoeidheidssyndroom, zorgt ervoor dat mijn lichaam geen energiecellen meer aanmaakt, waardoor ik de hele dag pijn heb en veel moet slapen. En als je toch naar buiten gaat, bijvoorbeeld naar mijn favoriete voetbalclub De Graafschap, dat je daar wekenlang ernstige griepverschijnselen van kunt hebben die niet in het bloed te vinden zijn. Er is helemaal niks bekend over de ziekte bijna.
0: Nee, en hij vertelde ook dat hij lang niet de enige is die deze ziekte heeft.
2: 20.000 mensen in Nederland hebben ME. Ja. En je hoort ze en ziet ze natuurlijk niet, omdat ze niet meer van een donkere kamer af kunnen komen.
3: Ja, dus jij bent de hele dag thuis?
2: Ja, ik ben de hele dag thuis en 17 uur per dag in bed.
0: Bizar, hè?
1: Ja, heftig, man.
0: Dus hij kwam naar ons toe en zijn vraag was of wij en iedereen die luisterde hem een kaartje wilden sturen.
1: Ja.
0: En de reacties die daarop zijn binnengekomen, ik moet dat toch heel eerlijk zeggen, wij zijn er allemaal voor, achter de schermen, best wel heel erg van onder indruk, die zijn overweldigend. De video van het gesprek is op Instagram en TikTok honderdduizenden keren bekeken, trok veel aandacht. Maar dat niet alleen, ook bijvoorbeeld de vrienden van Greets, ken jij Greets?
1: Ja, zeker, daar kan je kaartjes mee even sturen.
0: Nou, precies, die wilden ook helpen, die hebben op de website van Greets, kun je met de code LiefsGio, en Gio is gewoon met een G-I-O, dus LiefsGio kun je een gratis kaartje sturen, hoef je alleen maar de postzegel nog te betalen. En ja, weet je, die jongen die wil gewoon, die wil kaartjes.
1: Die, ja, die wil ook geen medelijden, hè?
0: Nee, helemaal niet. Heel simpel wat er eigenlijk op die kaartjes moet komen als je het aan hem vraagt.
2: Nee, en je hoeft vooral ook geen medelijden te tonen. Vertel waar jij trots op bent in jouw leven. Ik kan zo genieten van wat anderen nog wel kunnen doen. Mijn kamer is geen gevangenis, zo noem ik het altijd, maar mijn museum. Dus ik ben benieuwd wat andere mensen gelukkig maakt.
1: Ah, mooi. Ja, echt mooi. Ja. Ja, hij gunt anderen dus een heel mooi leven, terwijl hij zelf dus aan zijn bed gekluisterd zit.
0: Nou is het zo dat, wat ik al zei, op Instagram, TikTok wordt veel bekeken, maar er zijn ook heel veel directe berichten die naar Gio toe gaan, Giovanni. En ik wil er toch even iets over zeggen, op zijn verzoek, om dat niet te doen.
1: Nee.
0: Want dat is te veel voor hem. Dat vindt hij ingewikkeld, maar dat kost te veel energie. Dat kan hij gewoon niet. Daar is hij te ziek voor. Dus we hebben het volgende bedacht. RadioVeronica.nl/kaartje. Daar staat het adres van dit bedrijf. Ik kan het ook gewoon roepen, maar het is makkelijk. Het is de basisweg in Amsterdam, maar je kunt het daar gewoon vinden. RadioVeronica.nl/kaartje. En wij zorgen dan dat al die kaartjes bij het Giovanni terechtkomen.
1: Dus heeft hij een soort van filter eventjes met al die aandacht al die kaartjes die hij krijgt.
0: Ja, want het werd echt te veel voor hem. We hebben vandaag contact met hem gehad. Ik heb hem zelf niet gesproken, maar iemand anders wel. Die zei van, en hij heeft dat volgens mij zelf ook op zijn Instagram gezet, dat wordt te veel voor hem. Dus directe berichten vindt hij super lief, maar hij wil dan ook op iedereen reageren, dus doe dat niet. RadioVeronica.nl/kaartje. Maar wij krijgen best wel heel veel reacties, ook van bijvoorbeeld oud-profvoetballer Nathan Rutjes. En die heeft het volgende bericht achtergelaten.
4: Hoi, Wouter Frank, hier Nathan Rutjes. met een bericht speciaal voor jullie. En in het bijzonder natuurlijk voor Giovanni. Wat ontzettend gaaf dat jullie dit initiatief nemen. En ik zou natuurlijk ook heel graag willen bijdragen in het sturen van een leuke kaart voor hem. Ik hoop dat jullie zoveel mogelijk kaartjes mogen binnenharken. En dat alleen al om het initiatief te ondersteunen. Maar ook om hem natuurlijk de mondhoeken te laten krullen. Succes en keep up the good work. Fantastisch dat jullie dit doen. En Oké, doei doei.
1: Wat een gast dit, hè?
0: En wij doen niet zo heel veel, hè? De mensen thuis, als je nu luistert en je stuurt een kaartje, dat is het enige. En Nathan is mooi, omdat hij een beetje een soort... Giovanni is een voetballiefhebber en is groot fan van de Graafschap. En heeft thuis een soort voetbalmuseum, is hij van zijn kamer aan het maken. Maar er is meer. We hebben bijvoorbeeld ook, ik laat maar even horen, een mooi audioberichtje van Jaden gekregen.
5: Hi Veronica, Jaden hier. Ik heb gisteravond ook een pakketje langsdag met Giovanni. En ik hoop dat hij heel blij mee is in zijn voetbalmuseum. En daarbij wens ik het allerbeste.
0: Goed, Janine zegt dit.
6: Hi Wouter, Frank. Janine hier. Ik wil jullie bedanken voor de mooie spontane actie voor Giovanni. Giovanni vind ik gewoon een kanje omdat hij zo eerlijk is. Dus Hij heeft een heel mooi kaartje opgestuurd gekregen. Bedankt.
0: Graag gedaan. Dit is Paul.
7: Hey Wouter, Frank. Paul hier. Ik hoorde dinsdagmiddag het verhaal van Giovanni in jullie uitzending. Maar meestal ben ik wel een coole kikker. Maar hoe deze held met zijn situatie omgaat, dat raakt.
0: Oh, dat was hem.
1: Ja, echt prachtig. Dat is mooi dat het zoiets kleins eigenlijk, hè? Deze gast dan toch Radio Veronica Luistert Nederland bij elkaar brengt.
0: Fantastisch, hè?
1: Ja, echt gek.
0: Ik vind het een bloedtopper en het is heel mooi als hij zoveel mogelijk kaartjes krijgt. Nogmaals, radioveronica.nl/kaartje. Stuur het naar ons toe en ik beloof je echt met alles wat ik waard ben dat wij zorgen dat het kaartje ook echt bij Giovanni terechtkomt. First

0: Tot bij Radio Veronica nog een paar mensen vragen via de app. Wat is nou het adres om het kaartje naartoe te sturen? Check radioveronica.nl/kaartje en dan komt het allemaal goed. De fluister. Wat is die waard, Frankie?
1: Ja, €7200. Dat is lekker veel geld. Kan je veel mee doen. Maar dan moet je dus wel weten wie wij hebben laten fluisteren. Radio Veronica, join the club.
0: Wat zou je doen met 72? Overigens zijn heel veel mensen die heel vaak hebben gedacht dat jij de fluisteraar was.
1: Weer?
0: Nee, deze keer niet. Maar bij die vorige
1: wel. Ja, ja.
0: Nee, deze niet. Deze.
1: Nee. Ik ben het niet.
0: Wat zou je doen met €7200?
1: Ja, wat zal ik mee gaan doen? Ja, God. Heb jij meteen een antwoord paraat? Ik zou lekker uit eten gaan, maar ja, dan kan ik nog wel 10 keer uit eten gaan. Zelfs met de stijgende prijzen in de horeca.
2: Lekker potten gewoon.
1: Ja, ga je rente trekken?
0: Ja, als de keer even tegen
1: zit. Je gaat beleggen. Misschien wordt het dan meer waard.
0: Nee, potten gewoon, ja. Het is gewoon fijn om ergens op je spaarrekening zo'n bedrag te hebben voorgevallen. Ja. Haal je €1000 vanaf, doe je wat geks mee, hou je nog €6200 over.
1: Een tattoo, ik zou nog een flinke tatoeage even laten zetten. Dat is best wel duur, tattoos. En ik heb ook 2 kinderen waarvoor ik moet zorgen. Dus dan geef je iets minder snel geld uit aan tattoos.
0: Ja.
1: Dus ik zou lekker voor €500-600 een grote tattoo laten zetten.
0: Ik wil net zeggen, voor €7200 zit je hele lichaam vol, jongen. Hé, ben je zo'n Bart Hoogkamer?
1: Ja,
0: wie is de fluisteraar?
3: Dit is de fluisteraar. Radio Veronica, join the club.
0: Over een uurtje gaat Niek van der Brugge weer spelen. Als jij zijn kandidaat wil zijn, dan kan dat door nu door te geven dat je mee wil doen. En dat doe je door een appje te sturen.

0: heerlijk wegdromen met Crowded House, Don't Dream It's Over.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: Sietz Roskam, oude nieuwsanker die jij daar bent. Wat zit er zo in jouw nieuws?
3: KLM schrapt vluchten en omroepen eisen uitleg over Songfestival.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze.
2: Simple Minds, lekker.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
9: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje. Gratis bij Kaartje to go.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
3: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.

0: met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Weerbericht.
11: Ook vanavond buien. Het worden er wel iets minder. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Morgen is het bewolkt, veel regen. En aan zee kan het hard waaien. Van oost naar west, 14 tot 18 graden. 6:02. Dit is het nieuws. Siets Roskam. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. KLM heeft te weinig vliegtuigen omdat er meer dan normaal wacht op onderhoud. Daarom worden de komende maanden veel vluchten geschrapt. Afgelopen weekend gebeurde dat nog op het laatste moment. Dat is nog duurder dan helemaal uit de planning halen, omdat KLM dan ook hotelovernachtingen en schadevergoedingen moet betalen. Bij een internationale actie tegen een drugsbende zijn bijna 50 verdachten opgepakt, onder wie een aantal Nederlanders. Behalve met drugssmokkel hield de bende zich ook bezig met moorden en ontvoeringen. De bende verstopte volgens de Europese politiedienst Europol onder andere cocaïne, MDMA en cannabis in vrachtwagens, busjes en auto's. En 7 publieke omroepen hebben opheldering gevraagd aan de NPO over de organisatie van het Songfestival. De Volkskrant heeft een brief van de omroepen in handen. Daarin staat dat ze niet blij zijn dat de NPO zonder overleg met de omroepen heeft besloten om toch mee te doen.
13: Wat een soap is dit toch?
11: Ja. Dankjewel.
14: De NPO zijn toch de omroepen?
11: Nou ja, dat snapt helemaal niemand. Dat is natuurlijk, wij komen alle twee daar vandaan. Precies. We hebben daar gewerkt. Ja. En je hebt natuurlijk omroepen en je hebt overkoepelend de publieke omroep, de NPO. Maar dit begrijpt helemaal niemand.
14: Nee.
11: Dit snapt niemand.
14: Nee, want het moet toch gedragen worden door die omroepen als de NPO iets wil gaan maken en wil gaan uitzenden. Ja,
11: niemand wordt hier beter van,
14: nee.
11: Maar goed.
14: Goed, laten we lekker naar de files gaan, daar worden we een stuk beter van. Nee, het is wel handig als je natuurlijk nog onderweg gaat. 151 vertragingen, gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste op de A-wegen. A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel, 27 minuten. A12 Utrecht-Oberhausen voor Zevenaar, 35 minuten. En de A50 Apeldoorn-Os voor Renkum, 31 minuten extra reistijd.
11: Mocht je nou een overzicht willen van alle files en bovendien een paar flitsers als bonus, dan kun je altijd naar de app van Flitsmeister. Dat zijn dikke vrienden van ons.
14: Ja,
11: dat vonden we helemaal goed. Ondertussen.

0: Ah, zo goed dit.
1: Zo goed dit. Bruno Mars en On My Soul in de middagshow van Radio Veronica. Wij zijn Wout en Frank, weliswaar een iets andere Frank. Want mijn eigen Frank is een dagje weg.
2: Ja.
1: Maar Frank van der Lende is er.
3: Made in California.
4: At the movies.
5: And now, ladies and gentlemen.
4: Robert Blokland.
1: En Robert Blokland is er ook.
6: Wat fijn. Hey Robert Blokland, hallo, goedemiddag.
7: Hallo vrienden, goedemiddag.
6: Ik heb me laten vertellen dat jij de redactie, inclusief Wouter en Frank, al maanden stalkt over één film. En dat is deze die we nu gaan bespreken. Hoe komt dat?
7: Als het niet al jaren is. Nee, het is gewoon een hele fijne, leuke film. En ik vind dat jullie hem moeten zien. Ook al zullen jullie zeggen, het is niet onze film, hij is alleen maar voor vrouwen. Dat wil ik graag, dat stigma wil ik graag doorbreken.
6: Oké, okay, goed begin. En over welke film hebben we het?
1: Ja.
7: De film Wen er maar aan, over de overgang. Gebaseerd op het boek van cabaretier Maaike Meijer. Die in de overgang kwam en die merkte dat haar lichaam veranderde. En die daar gewoon heel moeilijk mee om kon gaan. De seks werd moeilijker, ze werd steeds moeier, ze werd steeds dikker. En zoals de meeste vrouwen, zoals alle vrouwen eigenlijk. De overgang is iets waar je niet aan kan ontkomen. En toch is het een taboe onderwerp waar vrouwen, maar ook mannen, eigenlijk niet over willen praten. En deze film breekt er een lans voor om dat wel te doen, omdat het eigenlijk de normaalste zaak van de wereld is. En dat doet ze op zo'n grappige manier. Maaike Meijer is die komiek van Torres C.
1: Ja, ja.
7: Die kan dat. Die kan zo schaamteloos, als het op een fysieke komedie aankomt, die kan daar schaamteloos in gaan hangen. En dat werkt zo goed in deze film. En ook mannen vinden het leuk. Want ook mannen weten niet hoe ze erbij om moeten gaan als vrouwen dat het ongemak krijgen rond hun 50ste.
6: Ik betwijfel of Wout van der Goes het leuk vindt. Want je kijkt erbij.
1: Nou, ja, nee, omdat ik. Nou ja, jij kijkt dit zo. Kijk.
7: Dat wist ik, Frank. Dat wist ik.
1: Rustig. Wat ik heel goed vind en wat steeds meer gebeurt, is dat er over wordt gepraat.
6: Ja.
1: Dus dat vind ik alleen maar goed. En ook mannen, vrouwen, iedereen moet daar met elkaar over praten. Want de overgang is iets wat vrouwen meemaken. Maar om er een film over te maken, vind ik ook prima. Maar ik zou niet dat ik straks in de appgroep met mijn vrienden zeg, jongens, wat zullen we zaterdag gaan doen? Zullen we gaan bier drinken of zullen we naar een film over de overgang gaan? Snap je wat ik bedoel?
7: Ja, het is in principe gewoon een komedie. Alleen het gaat toevallig over de overgang. En ik heb ontzettend hard gelachen. Omdat je kan over grappen overmaken. Dus ook over de overgang en die ongemakken. Dus ik snap wel dat je liever naar een tieten- en schieten-helikopterfilm gaat. Maar probeer eens wat anders. En ik heb de film gezien in een Ladies' Night. In de Ladies' Night heeft hij records gebroken. Er zijn 60.000 mensen heen gegaan gisteravond. En er zaten ook mannen in de zaal die het ook heel fijn vonden. Om, nou ja, het kan ook een moment zijn om met je vrouw over te praten. Je kan ook leren dat je er normaal mee omgaat. Bas Hoeflaak speelt haar echtgenoot. En dat is die enorme sul van LOL, Love Out Loud. Nou, die kan dat fantastisch goed. En die leert mannen ook van, je moet er gewoon over praten en je moet er geen punt van maken. Want waarom zou je dat eigenlijk doen? Dus dat is, en er zitten ook een paar groteske scènes in. Op een gegeven moment, Ilse Waringa speelt de gynaecoloog. En dan gaat ze daarheen omdat ze last heeft tijdens de seks. Dat het allemaal erg droog is. En dan komt Ilse Waringa met een grote rol beschuiten die ze gaat lopen opeten om aan te tonen dat ze het begrijpt. Nou ja, dat is heel grappig, vind ik zelf. Ze moet op een gegeven moment in een broek plassen. En dan moet ze dan heel snel oplossen dat ze als actrice is, staat bezet. En dan moet ze snel droog worden. Dan gaan ze onder zijn handen droger hangen. Ja, het zijn allemaal hele kluchtige scènes. Maar zij komt ermee weg, Maaike Meijer. En die gaat volgend jaar volgens mij een gouden kalf winnen. Want die schaamteloosheid werkt zo goed.
6: Ook voor
7: mannen.
6: Zeker, zij is ontzettend goed. Nu we toch over mannen ook een beetje hebben. Ik wil niet alles naar ons toetrekken, naar het mannelijk geslacht. Maar is de weg vrijgemaakt voor ook een film over de penopauze? Dus nou ja, waar mannen in zitten. De overgang voor de mannen. Dus libido, dat een beetje daalt. Een buikje.
1: Een beetje een link wat jij doet. Want volgens mij hebben wij mannen het zoveel makkelijker dan vrouwen.
6: Ja?
1: Volgens mij moet je dat niet meer.
6: Zit jij niet al een beetje in, Wouter?
1: Ja, daar zou ik er bijna van merken.
6: Ja? Dus toch, overgang is dezelfde tijd qua leeftijd voor mannen als voor vrouwen, volgens mij.
1: Robert weet het wel.
7: Misschien kan je naar de film Digger gaan, waar Tom Cruise nu in speelt. En die is natuurlijk 63, die heeft een goddelijk lijf.
1: Ja.
7: Maar die heeft zichzelf in die film juist heel dik laten maken en heel oud. Ook als een soort van zelfspot. Dus het gaat daar niet direct over. Maar dat zou je kunnen interpreteren als een film waarin hij zichzelf op de hak neemt en zegt van, ik kan ouderdom ook niet tegenhouden. En ik weet het niet of het fysiek zo grappig is. Want ja, bij mannen gaat dan een piemel hangen. Nou, die hangt natuurlijk al.
1: Moment.
7: Ja, dus... Gaat
1: allemaal goed nog. Ik heb nog geen penopauze. Nee, maar volgens mij hebben wij mannen echt, we hebben het zoveel makkelijker.
6: Wij hebben het ontzettend makkelijker.
1: Kijk, je krijgt een beetje een bierbuik en je gaat eens een paar gekke dingen doen. En ineens denk je...
6: midlife crisis in, toch?
1: Ja, die is...
7: Maar je zegt wel iets, want ik heb maar mannen boven de 50 met een bierbuik, die worden in films vaak nog als toch aantrekkelijk lustobject in beeld
1: en
7: gebracht.
1: En dat is ook zo.
7: En dat is ook zo. Zeker in jullie gevallen. maar bij vrouwen boven de 50, dan wordt het al gelijk moeilijk gedaan van ze is niet meer aantrekkelijk. En dat is natuurlijk ook onzin. Nee. Want het feit dat dingen gaan hangen, maakt vrouwen niet opeens onaantrekkelijk. Integendeel. Er zit een hele lieve scène. Op een gegeven moment praat ze over hun billen. Bas Hoeflaak en Maaike Meijer. Ja. Want ze zijn 20 jaar samen en zeggen van, we hadden vroeger hele mooie billen. En dan zegt hij van, nou, we hebben nog steeds hele mooie billen. Maar niet meer zo mooi als vroeger, maar nog wel heel mooi. Dus dat is ook een manier van tegen het leven aankijken. Van nieuwe kansen, nieuwe levensfase. Kijk er positief tegen aan en zie wat je nu wel kan. Of wat je nu wel aan nieuwe dingen hebt, aan levenswijsheid. Het is een hele hoopvolle, hele lieve film.
1: Oké, heel goed. En ik heb even gekeken, de penopauze kan vanaf je 40ste zijn, Frank. Ah, dus dat kun je ook al lastig. Je hebt het ook al in je 40?
6: 37.
1: Ja, maar jij bent heel vroeg met de penopauze.
7: Als jullie samen naar die film gaan, mannen. Als jullie samen naar die film gaan.
6: Het is een groot succes, dus het is een goede film. Dus dat laten we wel wezen.
1: En ik vind het ook wel mooi dat er toch een manier is gevonden om over dit onderwerp te praten. En dat er ook heel veel mannen die bioscoop op te halen. Dus ik snap je enthousiasme wel. Dat is er overigens altijd, dames en heren.
7: Applaus
1: voor Robert Blokland. En tot de volgende keer. Doe je rustig aan.
7: Ja, absoluut, vrienden. Tot de volgende.
1: Tot de volgende.
6: Later.
1: Doei.
7: Doeg.

0: Er wordt geknuffeld.
1: Ja, hij is binnen. En hij ruikt lekker.
0: Aha, the sun always shines on TV.
1: Ja. Hij ruikt heel vaak lekker als hij binnenkomt.
2: Wat heb jij gedaan? Heb je nog even gedoucht of zo?
3: Ja, ik ben nog niet zo lang wakker, Frank. Dus ik kom echt net uit de douche. Mijn dag is net begonnen.
2: Je hebt ook natte haren.
3: Natte haren. Nou, ja, schone onderbroek en zo. Ja.
0: Is fruitig. En zometeen een mooie top 40 bij Niek van der Brugge in het Hitarchief. Veel plezier.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
5: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ik Dom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
14: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
15: Big deals bij Keukenconcurrent.
14: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: €50 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
3: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: De jackpot van Euro.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: BelSimpel zet de tijd op 6 uur.
4: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 6 uur.
5: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. De Russische ambassade wil opheldering van ons kabinet over een opmerking van defensieminister Yesugus. Zij noemde Rusland vandaag onze vijand, omdat ze niet meer het minder heftige woord agressor wil gebruiken. De ambassade vraagt of het kabinet er ook zo over denkt en zo ja, of het een officiële verklaring of een militaire confrontatie is. Meer nieuws over Rusland. Er zijn veel vragen over de ziekte pest, waaraan vorige week waarschijnlijk een Russische laboratoriummedewerker overleed. Volgens Rusland zijn mensen die contact met haar hadden niet ziek geworden. Het land zelf houdt het zelfs op een longontsteking waaraan ze is overleden. De Europese Unie eist dat Rusland informatie over de situatie naar buiten brengt. Bijna 50 mensen zijn opgepakt bij een internationale actie tegen een drugsbende. Ook een aantal Nederlanders is aangehouden. Volgens politiedienst Europol smokkelde de bende cocaïne met vrachtwagens en auto's naar allerlei Europese landen. Ook wordt de bende in verband gebracht met moorden, explosies en ontvoeringen. En een wilde achtervolging in Breda. Daar volgt een auto iemand op een fatbike door de stad. Volgens Omroep Brabant raakten 2 mensen gewond. De auto botste op de fatbiker en op een andere auto. 2 mensen in de achtervolgende auto zouden ruzie hebben gekregen met de fatbiker en daarbij zou ook zijn geschoten. Het weer dan. Wat minder buien dan overdag. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is het bewolkt met regen. Het wordt 14 tot 18 graden.
6: Ziet, dankjewel. Dit is Veronica Verkeer. Zometeen na top 40 hitarchief. Na 2002 met de Sugar Babes zometeen. Ik weet dat jij er nog fan van was ook.
7: Van jeugd.
6: Ja, is jouw jeugd.
7: Zeg je Sietse en jeugd, Sugar Babes.
6: Ja, Veronica Verkeer, er staat een file op de A2. Den Bosch Utrecht voor de Empelbrug. 22 minuten.
7: Nee, ik had K3.
6: Ja, heb ik ook een foto van, hè, van K3 altijd bij je. Sint-Mirus-Gestel richting Empel. Daarvoor de hoofdrijbaan 25 minuten. De A50 Arnhem-Os. Tussen Arnhem Centrum en Renkum 28 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Belfeld en Beesel. Daar 41 minuten vertraging. Laatst op de N15 Rotterdam-Maasvlakte voor Ridderkerk. Daar voor de Zuurhofbrug een vertraging van een uur. Je zou erin staan, sterkte 8 kilometer file. Zometeen dus naar top 40 hitarchief met ook Akda in de Munnik en Jennifer Lopez. Dat is mijn jeugd.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, uit een broodje.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk... met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen... langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf... met de onafhankelijke financieringsgids... vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Alle Sigma Verf bestel je bij...
15: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
16: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
17: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
18: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
19: Social Deal, restaurant deals, take one en actie bo.
20: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
19: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
20: Rand? Nee.
19: Fair enough.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
20: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
22: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
23: Speel mee met de Fluisteraar.
22: De jackpot staat nu op
6: 7.200 euro.

2002. Dit is die top 40. Met de beste platen uit die lijst. Met de Sugar Babes, Round Brown zometeen. En nu Santana met Michelle Branch. Dit is The Game of Love. Goedenavond.

0: Helemaal terug in de originele bezetting, de Sugar Babes. In de top 40 hit-archief van 23 november 2002. Zullen we meteen verder met deze fantastische luid. Agda de Munnik, ook Jenny from the Block, Jennifer Lopez staat erin. Maar gaan we eerst eens even kijken of we de financiële afdeling van Veronica een handje kunnen helpen. De fluister. En ik zeg goedemiddag, avond. Ik heb wel contact. Het moet snel donker worden weer, want kwart over zes is het. Goedenavond, Erik.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hoe is het met je?
1: Ja, gewassen goed, joh.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Zeker, joh. Leuk die geweld geboord, zeg maar.
0: Ja, ja, het zou zomaar kunnen gebeuren nu dat je 7200 euro gaat kapen.
1: Nou, dat zou lekker zijn, ja toch?
0: Heb je een, zou je er een mooi potje voor hebben?
1: Nou ja, vakantie is altijd lekker natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja, dan hoef je echt een keer niet op je centen te letten. Dat is wel lekker.
1: Juist, ja, precies. Ja, ja.
0: Goed, die vakantie kan dichtbij zijn. Het enige wat je even hoeft te doen, is te zeggen wie er hier fluistert. En dan, dan ga ik het niet persoonlijk overmaken, maar dan, dan staat het snel op je rekening, hoor.
1: Dat zou lekker zijn.
0: Toch, zullen we nog een keer gaan luisteren, die fluisteraar?
1: Ja, lekker.
2: Dit is de fluisteraar. Radio Veronica, join the club.
0: Ben je al helemaal eruit wat voor gender? Misschien?
1: Ja, ik denk dat het Leonie ter Braak is.
0: Leonie ter Braak. Waar is zij ook alweer van? Ik ken zo'n bekende naam, maar ik ga even naar de jury, Jenny.
3: Oh ja, van tv, presentatrice.
0: Ja, ja, ja. Oké. Ja, ik heb geen kleurentelevisie meer thuis, dus, maar jij bent 100% overtuigd van jouw antwoord?
1: Ja, ja, ik ben er wel van overtuigd, ja.
0: Oké, dan gaan we nu naar de jury om te kijken of dit het juiste antwoord is.
4: Jouw antwoord is... fout.
0: Ja, ik denk, dat zou zo kunnen zijn, weet je wel. Want ik heb nu ook een foto van Leonie. Nou weten we ook wel over wie we het hebben, maar het is niet het juiste antwoord, Erik. Sorry, man.
1: Nee, jammer, man. Ja. Jammer.
0: Sorry. Maar je klinkt wel als een hele vrolijke man die op zich gewoon, ja, ook met weinig tevreden is.
1: Ja hoor, ja hoor, dat komt best goed. Komt best goed.
0: Je moet meespelen, Erik.
1: Jojo, hoi hoi.
0: Ja, door dat foute antwoord van Erik komt er gewoon weer 200 euro bij. En staat de jackpot nu op 7400 euro. Wil je meespelen? En fluisteraar met de F van Veronica.

0: Veronica in de top 40 hitarchief van 23 november 2002. Jennifer Lopez en Jenny from the Block. Wat gebeurde er allemaal in 2002?
1: Bas en Adriaan van Toor. Ze zijn beter bekend als Bassie en Adriaan. Na 46 jaar grappen, grollen en acrobatenkunsten komt er een eind aan het artiestenleven van deze legendarische clowns.
0: Clowns? Clown en een acrobaten, geloof ik. Maar goed, en we krijgen een andere valuta, een andere munteenheid.
2: Lange rijen bij de geldautomaat op de eerste dag van het nieuwe jaar. Het is wel even wennen met al die koperen muntjes in de portemonnee. Maar na een week al betaalt vrijwel niemand meer in guldens. De grootste logistieke operatie ooit in Nederland is vlekkeloos verlopen.
0: Helemaal vlekkeloos ging het. Je krijgt ook zo'n pakketje van tevoren opgestuurd. Hè? Zo'n pakketje met munten. Zo'n welkomstpakket. Misschien heb je hem nog in de la liggen. Dan is het nog geld waard ook, geloof ik.

0: Collins. Can't Stop Loving You. Van de week was hij te gast bij Piers Morgan. Of YouTube zag ik dat. En het gaat weer ietsje beter met hem. Hij kan weer grapjes maken. Hij kan op een stoel zitten. Dus goede berichten over Phil Collins. Zo meteen verder met de top 40 hitarchief. Met onder andere Last Ketchup en ook Justin Timberlake komt eraan zo.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
9: Groot nieuws. De Big Event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De Big Event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
10: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
11: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
11: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
15: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel. Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
16: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
17: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
16: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
17: Wow.
18: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
16: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
19: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
0: Goedenavond, 2 minuten over 6:30. Dit is Veronica Verkeer. Je hoort je vanaf een kwartier nog 100 kilometer file in totaal. De A2 de Mos-Utrecht voor de Empelbrug, een kwartier vertraging. A2 Utrecht en Bos tussen de Jan Blankenbrug en Beest, daar 20 minuten vertraging. En A12 Utrecht Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Zevenaar een kwartiertje. En 15 Maasvlakte Ridderkerk voor de Zurenhofbrug, daar 35 minuten. En de laatste op de N233 Veenendaal-Kesteren tussen Renendaal of Renen-West, Renendaal. En de brug over de Nederrijn, daar 20 minuten vertraging. Sterkte!
20: De top 40 tijdmachine.
0: 23 november 2002.

0: Justin.
1: Bij Veronica in deze top 40 van 23 november 2002. Ja, dan heb je van Angela, ze zegt: Niek, dit is echt mijn middelbare schooltijd. Nokia in mijn zak, MSN op de computer en deze platen op repeat. Ja, TMF was toen nog een enorme popcultuurmachine. In 2002 werd de zender overgenomen door MTV. En werd hij nadrukkelijk interactiever met onder andere sms en chats. En internet 2002, ja, voelde nog niet als de wereld waarin we nu leven. Het was wel allemaal breedbandnet. Je zat thuis achter de computer, MSN aan, telefoonlijntje misschien nog inbellen. MSN groeide in Nederland daarna explosief. En muzikaal, ja, kijk eens even wat er in die lijst staat, jongens. Zometeen uit Rusland, Tattoo. Er waren die twee meiden, weet je wel. All the things she said. En ja, dit is ook gewoon 2002.
2: Radio Veronica. Top 40 hitarchief.

0: Ook in 2002, politiek gevoelig bandje. Twee meiden tegen de wereld. Tattoo and all the things she said.
1: Radio Veronica. Top 40 Hit Archief.
0: Hit Archief van deze Top 40. Vandaag 23 november 2002. Leuk om van je te horen, want Bart van Amstel stuurde onder andere, bedoel je deze? Ik had het inderdaad, 2002 werd de euro ingevoerd en dan kreeg je zo'n welkomstpakket, maar die hebben verdacht veel mensen. Hi, Titia.
2: Hi, Nick.
0: Hi, ja, ik vind het zo leuk dat jij die euromunten nog hebt.
2: Oh, echt?
0: Ja, jij hebt het hele welkomstpakket nog. Ik heb die meteen uitgegeven.
2: Nee. Eigenlijk zijn die voor mijn twee dochters.
0: Ja.
2: Maar die heb ik nog niet, die heb ik nog hier in de kast staan. Inmiddels zijn ze al lang het huis uit en horen ze op zichzelf en zo.
0: Ja, inderdaad,
2: maar
0: ja.
2: Maar die zie je nog in de kast staan. Ja, eentje nog volledig ingestield en die andere nog wel opengemaakt.
0: Ja, inderdaad. Ik zie tot dat zelfs de 1 cent zit er nog bij.
2: Ja. Die bestaat niet meer inmiddels, hè.
0: Nou, mocht je nou ooit een keer geld nodig zitten, ga je het dan uitgeven of blijf je dit zo lang mogelijk bewaren?
2: Ik denk dat ik het uiteindelijk aan mijn dochters ga geven. Ja. Wat zij er dan mee gaan doen, dat moeten ze zelf weten.
0: Nou, ik denk als je dit heel lang bewaart, dat het op zich op een gegeven moment wel wat waard is, toch? Meer dan de munten zelf.
2: Ja, dan moeten die dochters maar van me uitkijken. Okay.
0: Nou ja, het is in ieder geval een erfenis van, even kijken, 3, 50, 20, 3,70, wat was het? Bijna 4 euro.
2: Ja, en het leuke is dat ik uiteindelijk ook nog een set van gulden munten voor hun gespaard heb.
0: Oké.
2: 2,50 en een gulden en zo, en een kwartje en een cent.
0: Heb je ook nog florijnen en schielingen of niet?
2: Zo oud ben ik niet.
0: Oké, gelukkig. Dankjewel, hè. 2002, okay. we gaan naar de nummer 1, Titia.
2: Is goed, goedenavond. Hoi.
0: Nelly draagt een witte bandana. Kelly Rowland is gewoon Kelly uit Destiny's Child. En ze scoorde een dikke nummer 1 hit met Dilemma.
3: Nummer 1.

0: Die heeft zich vast vanochtend een beetje onhandig geschoren. Maar dat was op een gegeven moment iedere week zo. Dan had hij zijn pleister op zijn wang. Dus toen werd het toch een fashion statement. Nelly en Kelly, die later ook nog veel platen opnam. En ja, de vrouw die ook in de Destiny's Child zat, Beyoncé, die ga ik zo meteen draaien nog. Crazy in Love komt eraan. Maandag weer een nieuw top 40 hitarchief. En zo meteen, ja, wie weet ga ik de fluister nog een keer laten horen. Jackpot loopt op, hè, €7.400. En in Nies Nationale Vraagstuk gaan we het hebben over je trouwe vierwieler. Namelijk heb je zo meteen een vraag over je auto zo. Blijf er even bij. En deze komt eraan van Level 42. Looking back, it's so bizarre.
1: It runs in the family. De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
2: Monica. Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
10: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow!
17: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
19: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
22: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglever kosten,
18: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
22: De prijs van

0: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Na minister Jezelkus noemt nu ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken Rusland een vijand na vragen van de oppositie. Hij wist alleen niet dat Jezelkus deze woorden zou gebruiken bij het debat vanochtend. Volgens Berendsen maakt het voor het beleid niet uit of je Rusland een agressor of een vijand noemt. Het is chaos bij het bureau dat alimentatie int, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Door interne problemen moeten ouders maanden of soms jaren wachten op geld, terwijl hun betalingsachterstanden oplopen tot wel tienduizenden euro's. Medewerkers van het alimentatiebureau spreken onder meer van een hoge werkdruk. In heel Frankrijk zijn nog altijd scholierenprotesten en in Parijs liepen die vandaag uit de hand. De politie greep in bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren waren samengekomen. Volgens journalisten werden ze met traangas en wapenstokken uit elkaar gedreven. Mensenrechtenorganisaties vinden dat de Franse politie onnodig hard optreedt. En Noorwegen is getroffen door een enorme telecomstoring bij de nationale provider. Door de storing is onder andere het noodnummer slecht bereikbaar. De Noorse spoorwegen hebben uit voorzorg alle treinen stilgelegd, omdat hun communicatiesysteem het ook niet doet. En ook gewone klanten hebben problemen met bellen en sms'en. Het Veronica-weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
4: Nou, het is maar goed dat er geen fluisteraar wordt gespeeld in Noorwegen. Want dan lag dat hele spel op zijn gak. Je kan gewoon nog steeds fluisteraar appen als je denkt te weten. Jackpot 7400 euro. Veronica verkeersstaart van de avondspits. 36 kilometer nog in totaal. Je hoort ze vanaf 6 minuten of een aparte oorzaak, een bijzondere oorzaak. A2 Utrecht en Bos voor Beest. 18 minuten. A50 Eindhoven Arnhem voor Ravenstein. 8 minuten. En de A50 Arnhem-Oost tussen Ewijk en de Maasbrug. 6 door een auto met pech daar. En de 15 Rotterdam-Maasvlakte voor Ridderkerk. Tussen de havens en de Zuurhofbrug een half uur. En de laatste van de N205 Hillegom-Heemstede voor Heemstede. 6 minuten.
5: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap? Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten. Daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer. Om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
8: Behalen zeg. Koffie.
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Speel mee met de fluisteraar. De jackpot staat nu op
10: 7.400 euro.

0: Veronica.
1: Een hele mooie, inclusieve gedachte. All together now bij Radio Veronica met de beste muziek aller tijden. Nou, een hoop te doen vanavond. We hebben onder andere Sebastian Kissing. We gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Singapore. Waar trouwens onze luisteraar Zoltan ook bij is. En morgenmiddag in de middagshow bij Wouter Frank hoor je hem daar op het circuit staan. Maar straks gaan we alvast even kijken met Sebas. Wat voor race we kunnen verwachten. Of Max gewoon weer pole position kan gaan staan.
0: Niks nationale vraagstuk.
1: Ja, ik zat te denken, als we dan toch in dat thema zitten. Inderdaad. Rij jij door als er een lampje brandt in je dashboard van je auto, of ga je meteen naar de garage? Dus er brandt een lampje op je dashboard. De vraag aan jou is, rij je gewoon door of moet je meteen naar de garage? Wat doe jij? Je kan het inspreken met de app van Radio Veronica. Typen in de app van Radio Veronica of je belt met 0909 8090. Rij je door of ga je...

0: stelt een beetje over. Vandaag de vraag in het nationale vraagstuk. Als er een lampje op je dashboard gaat branden, ga je dan naar de garage of rij je door? Nou Marion, kom er maar in hoor.
1: Hey, Veronica. Nou, ik zou netjes naar de garage gaan, maar mijn man, die zou zelfs net zo lang mee doorrijden. Totdat hij bijna de auto begeeft. Zo erg is het. Of een stikkertje. Ja.

The Glamorous Life. Sheila E. bij Radio Veronica. En zometeen gaan we even het vraagstuk wat dieper uitzoeken. Want wat doet de Veronica-luisteraar, dus jij, als er een lampje op je dashboard gaat branden bij je auto? Ga je meteen naar de garage of ben je van team doorrijden tot die ontploft? Zometeen even wat reacties op een rijtje. Zitten we bijzondere verhalen tussen, kan ik je vertellen. Als je er nog een hebt, mag je het laten weten. Zometeen hier, Major Tom. En een boyband, ja hoor. Met Queen invloeden, dat dan weer wel.

0: een bekende Nederlander. Met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: Ken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro.
1: Alle info radioveronica.nl.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
12: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
13: Oh nee, verzekering...
12: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
13: Oh, wil ik wel.
12: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
14: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
17: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
18: Goedenavond, Veronica. Met de actuele verkeersinfo. Er staan twee files, de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Beest, 11 minuten vertraging. Je weet trouwens, vanavond gaat hij weer dicht, hè, de A2 vanaf 8 uur. Zuidwaarts mag je omrijden naar Den Bosch via de A15. N15 dan, dat is een file Rotterdam-Maasvlakte voor de havens en de Zuurhofbrug. 13 minuten vertraging daar, sterker.
0: Dit is Radio Veronica.
1: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
0: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
1: En nu,
0: Niek van der Brugge.
1: Met de beste muziek aller tijden.
19: Dit is Veronica.
1: Jij luistert naar Veronica.
2: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
0: Radio Veronica.
8: Echt, Veronica is helemaal top.
1: De beste.
4: beste muziek aller tijden.

0: Peter Schilling en Major Tom. Dat zou er ook wel een kunnen zijn voor een Duitser op dinsdag. Maar dit was een Duitser op donderdag. Ja. Dat gebeurt. Je hebt trouwens vanavond wel weer iets nieuws. Dat gaan we rond 9:30 even doen. Eurodance donderdag. Mag je alvast een beetje over nadenken over een leuke Eurodance track? June, 24/7, Two Brothers. Denk er even over na. Wat jij een vette tune vindt, mag je het straks laten weten. Eerste Nix nationale vraagstuk. En vandaag de vraag. Ga je meteen naar de garage als het lampje van je auto brandt? Nou, Greta, die heeft wat ingesproken hier in de app. Even luisteren.
1: Het is me al twee keer gebeurd. En ik bel meteen mijn zoon, die is bedrijfsleider bij een garage. En dan zeg ik, lieverd, mama heeft een klein probleempje. Mijn auto is net een kerstboom. En zegt hij, mama, kom maar gauw langs. Opgelost.
0: Ja. Ja, maar we zijn allemaal niet in die luxe positie, Greta. Geef anders even zijn telefoon over. Ik heb nog wel een lijstje voor mijn auto. Tamara, welkom bij Veronica.
2: Ja, dankjewel.
0: Ik denk dat jij namens veel vrouwen spreekt. Of ben ik dan aan het generaliseren?
2: Weet ik niet. Ik heb andere kwaliteiten. Laten we het daarop houden. Ja.
0: Dat is wel zo. Wat doe jij als er een lampje brandt op je dashboard?
2: Nou, als hij oranje is, dan bel ik mijn man. Als die niet opneemt, dan hebben we ChatGPT.
0: Ja.
2: En als hij rood is, dan stop ik gewoon en dan bel ik mijn garage.
0: Inderdaad, want je hebt een soort kleurenindex, hè. Geel is, ik zou toch eens gaan. En dan heb je rood is stoppen eigenlijk, hè?
2: Ja, precies.
0: Ja, heb je daar wel eens in zo'n situatie gezeten ook?
2: Nee, mijn zoon.
0: Je zoon?
2: Ja, die is afgelopen maanden nog even afgesleept.
0: Dat is toch
2: met een rood lampje.
0: Met een rood lampje, ja, oké.
2: Okay. Dus,
0: maar jij zegt gewoon, als hij rood is, ga naar de garage of bel je man die hem naar de garage brengt. Dat is eigenlijk wat jij zegt.
2: Als hij rood is, Nick, dan ga ik gewoon de vluchtstrook op bij een benzinepomp staan.
0: Ik probeer dat laatste inderdaad, want dan kan je nog ergens contact zoeken als sta je daar in de regen aan de vangrail.
2: Ja.
0: Dat wil je ook
2: precies,
0: niet.
2: Precies, ja. Ja. Ja.
0: Nou, je kwam er een beetje op vandaag, want bij mij brandt er wel een motormanagementlampje. Maar dat brandt al echt, dat brandt al maanden. Ik heb inmiddels 73.000 kilometer van Eindhoven naar Amsterdam heen en weer gereden. En hij brandt nog steeds. Maar er is niks aan de hand volgens
2: mij. Wat voor kleur is
0: hij? Ja, geel.
2: Ja, nou dan mag je gewoon doorrijden.
0: Ja, ik heb er zelf een andere achterdemper op gezet. Misschien is dat het.
2: Zodra die rood is.
0: Ja, precies. Rood, ja, precies. Geel is doorrijden. Oké. Okay.
2: Ja, precies.
0: We hebben nu een hele hoop automonteurs boos gemaakt, denk ik. Maar goed, maakt niet uit.
2: Hey, Nick, fijne uitzending.
0: Jij ook.
2: Het is leuk om naar je te luisteren.
0: Zo. Oh, dat is lief. Dankjewel. Zei ik nou fijne uitzending tegen haar ook? Ja. Als ze geen radioprogramma heeft of militair is, heeft dat niet zoveel nut natuurlijk. Zometeen een nieuw nationaal vraagstuk. Heeft alles te maken met je wc. En Lisanne Bronkhorst heeft het bedacht.

0: The Weeknd, Blinding Lights, Radio Veronica. We hebben maandag weer een nieuw vraagstuk, dus je kan het hele weekend over nadenken ook. En Lisander die heeft het bedacht voor het vraagstuk maandag. Laat even weten, Lies, wat gaan we doen?
1: Hey Niek, ik heb nog een leuke voor je vraagstuk. Aangezien dit nogal een discussie is bij, bij iedereen die ik spreek. Want ik ben er gewoon uitzonderlijk iemand als het gaat om wc-gebruik. Wat doet iedereen? Proppen of vouwen? Ik laat mijn antwoord even in het midden, maar misschien weet je het al. Superleuk!
0: Volgens mij hoorde ik haar vriend in de verte al roepen, proppen. Ja, interessant vraagstuk. Vouwen of proppen, dat gaan we maandag behandelen. Dankjewel, Lies. En je hoort haar dit weekend trouwens om 7 uur op zaterdag en zondagochtend.

0: Fleetwood Mac bij Veronica en Seven Wonders. Zometeen dat fantastische duet van Chris Stapleton en Dua Lipa. I Think I'm In Love With You. En dan inderdaad die live versie. En Toto!
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
3: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin, mooi
5: wonen. Mijn werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
9: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
8: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 4 dagen.
13: Big deals bij Keukenconcurrent.
12: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Even bollen
14: met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
21: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
22: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo Belsimpel kan het zijn.
23: Belsimpel zet de tijd op 8 uur.
24: Radio Veronica.
23: Met het nieuws.
24: Het is 8 uur.
0: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In een parkeergarage onder het Olympisch Stadion in Amsterdam woedt een zeer grote brand. Tegen AT5 zegt de brandweer dat het vuur in een kruipruimte zit en dat ze er moeilijk bij kunnen komen. Hoe groot de schade is, is nog niet te zeggen. Volgende week start en finish de marathon van Amsterdam in het stadion. Een man uit Den Haag die spoorloos is, moet toch voor de rechter komen voor de dood van zijn vrouw. Hij zou haar in 2019 hebben gewurgd en in de ijskast hebben verstopt. Daarna zou hij naar India zijn gevlucht en is sindsdien onvindbaar. Om de zaak af te ronden vindt justitie het belangrijk dat hij bij verstek wordt berecht. De publieke omroep in Vlaanderen gaat maandag staken. Op een paar nieuwsprogramma's na vervallen alle radio- en tv-uitzendingen van de VRT. De staking is onderdeel van een nationaal protest van alle publieke sectoren, zoals het OV en het onderwijs. De vakbonden hopen zo bezuinigingen te voorkomen. En een Europese astronaut is nog nooit zo lang in de ruimte geweest. Het is een Franse vrouw die met drie anderen is teruggekeerd uit het ruimtestation ISS. Hun capsule plonst aan het begin van de avond bij Californië in de Grote Oceaan. In totaal was de Franse astronaut bijna 8 maanden in de ruimte. Het Veronica weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
2: Goedenavond, iets over 8. Veronica Verkeer meldt geen files op dit moment. Wel flitsers, die check je in de app van Flitsmeister. Zometeen ga ik nog een keer de fluisteraar laten horen. Je hoort Toto en ook Dua Lipa en Chris Stapleton zometeen.

0: Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
8: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
10: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
11: Speel mee met de fluisteraar.
12: De jackpot staat nu op
13: 7.400 euro.

Wel cool, hij is denk ik net geland. Onze grote vriend Sultan, die had twee kaarten gewonnen van de race in Singapore. Vlucht, hotel, alles heeft Veronica voor hem geregeld. Hij is daar, gaat hij morgen trouwens in de middagshow bij Wouter Frank wat over zeggen. Maar is het interessant dit weekend voor Max Verstappen? Kan hij het trucje bijvoorbeeld nog een keer uithalen van vorig weekend? Die auto liep in één keer lekker. Ja, er waren natuurlijk wat regenachtige condities. Maar dat zou dit weekend zomaar weer kunnen in Singapore. Zometeen het laatste Formule 1 nieuws van niemand minder dan Sebastian

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches on the look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
14: Simyo.

0: Podcast24. Download de app en start met vinden.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Goedenavond, dit is Veronica met de actuele verkeersinformatie. Geen files gemeld. Flitsers, die zijn er zat. En daarvoor check je de app van Flitsmeister. Daar kan je precies zien waar er op jouw traject wordt gecontroleerd. Zometeen het laatste Formule 1 nieuws. Gala, Snow Patrol en nu Queen en David Bowie.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Gerard Ekdom.
4: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
5: En nu,
4: Nick van der Brugge.

0: weekend, hè, vorig weekend. Och.
1: Ongelooflijk. Ja. Ik heb echt genoten. Het was echt wel, uiteindelijk, toen het uiteindelijk begon, was het gewoon echt leuk. En ja, ik zei het al, hè. Ja, het is een beetje stom te zeggen, maar ja.
0: Nee, je hebt echt gelijk gehad. Want je voelde aan alles aan dat Max de winnaar werd van alle dingen, condities die daar waren. En, maar gaat hij dat dit weekend weer flikken in Singapore?
1: Nou, dan kan ik heel hard zeggen dat het een stuk moeilijker gaat worden. Want Max Verstappen en het circuit in Singapore, dat is niet echt een heel goed huwelijk. Volgens mij heeft hij daar nooit echt, zelfs aan de leiding gereden. Heeft er nooit gewonnen in ieder geval. Ja, en dat heeft natuurlijk alles te maken met de juiste balans vinden op dat circuit. Het is een stratencircuit. En vorige week reed hij natuurlijk op een echt normaal circuit. En dit is natuurlijk gewoon een straat. Dus daar heb je met hobbeltjes te maken, met dingetjes en weet ik veel wat. Ja, en dan moet je de juiste balans een beetje hebben. Want als het toch een beetje over een hobbeltje gaat, wil je wel dat die auto hem goed opvangt. Ja. En ja, dat is bij Red Bull toch altijd wel een ding. Dus ik ben heel benieuwd. Ik kijk er wel echt oprecht naar uit.
0: Russell die moet vanaf zondag wel van de achterkant van de grid starten. Wat was daar nou mee aan de hand?
1: Ja, dat is natuurlijk die power unit. Vorige week zagen we het al. Hè. Dat is sowieso bij Mercedes een dingetje. Dus ja, ze hebben er maar voor gekozen om nu al te gaan wisselen voor een nieuwe motor. Dat zouden ze eigenlijk in Austin doen. Maar ja, goed, noodgedwongen moeten ze dat nu doen. En dat is nog eigenlijk extra pech. Want waarschijnlijk later in het seizoen moet hij dat nog een keer gaan doen. Dus ja, het is een dure straf op deze manier.
0: Ja, inderdaad, zegt voor Russell. Die eigenlijk best wel lekker ging. En dus ook vorig jaar nog volgens mij vanaf pol gewonnen had. Ook.
1: Nou ja, en hij zegt zelf ook dat hij het eigenlijk helemaal niet zo heel erg vindt. Klinkt een beetje tegenstrijdig, maar de auto is een beetje zoals die ook in Baku was. Daar had hij natuurlijk gewonnen. En daar was hij heel erg tevreden met de auto. Dus hij zegt, ja, met een nieuwe power unit kan ik misschien wel wat leuks doen. Zijn teamgenoot krijgt wel een geüpgrade auto. Ja. Nieuwe sidepods, andere vloer, dat soort dingen. Dus ik ben ook benieuwd naar die strijd tussen die twee.
0: Wij hebben ook een luisteraar van Radio Veronica naar de race in Singapore gestuurd. Dat zijn de betere prijzen. Maar volgens mij appte die persoon al deze kant op dat het dan ontzettend tropisch weer is nu.
1: Ja, klopt. Ja, het is en regen en heel warm. Dus ja, een soort van heat hazard hebben ze al afgegeven. Dat betekent dat er een speciaal koelsysteem in de auto moet komen. De coureurs moeten een koelvest aan. Daar mag je eigenlijk voor kiezen om dat wel of niet te doen. Als je dat niet doet, ja, dan komt er extra ballast in de auto. Als je dat wel doet, ja, dan houdt het extra koel. Ja. Als je dat niet draagt, ja, dat zit wat lekkerder in de auto. Hè? Anders met al die draden en dergelijke is het een stuk heftiger. Dus ja, dat gaat ook nog wel een rol spelen. Ik hoop in ieder geval niet dat we zo lang hoeven te wachten zoals vorige week.
0: Nee, dat was wel inderdaad een lange zit. Dat het zondagochtend vroeg was. Hoe laat gaan we dit weekend racen?
1: Nou, 2 uur, maar we gaan eigenlijk het hele weekend racen. Want het is gewoon een sprintrace weekend. Dus je moet eigenlijk elke dag even gewoon kijken.
0: Lekker. Een vol Formule 1 weekend. Sebastian, dankjewel. En wat kunnen mensen checken voor het laatste Formule 1 nieuws?
1: Ja, gpfans.nl natuurlijk.

0: Freed from Desire in de Randstad heet hij Patat from Desire. Geen idee hoe dat kan.
1: Veronica Formule 1 update met Sebastian Kissing.
0: Even een druk Formule 1 weekend voor de boeg. Lekker man. En we gaan even naar Sebastian Kissing van GP-fans.
2: Hey, goedenavond.

0: Heb jij een leuke Eurodancer? Laat maar weten, dat kan van alles zijn. 24-7, The Two Brothers on the Fourth Floor, The Party Animals. Ja, kom maar op in de app van Veronica. Dan draaien we hem zo meteen. En de Peppers.
1: Standing in line to see the show tonight. And there's a light on.
2: Blijf erbij. Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest.

0: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
1: Ja.
0: En nu?
1: Domeinnamen kopen.
0: Voor je bedrijf?
1: Ja.
0: Welk bedrijf?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap? Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Alle Sik & Verf bestel je bij
8: www.sikandverf.nl. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way, met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
11: Ik ben Emmy van Outeren. Ik ben correspondent Verenigde Staten voor NRC. Ik ben veel in Minneapolis geweest dit jaar, waar de migratiepolitie heel erg heeft huisgehouden. En om dan te zien hoe buren opstaan om elkaar te helpen, dat was echt heel bijzonder om mee te maken. En dat doe je niet van achter een bureau in Washington of Amsterdam. Daarvoor moet je er naartoe bij min 20 graden Celsius. Ik denk dat het belangrijk is om je niet af te sluiten en ook niet te laten overdonderen. En daar kan NRC bij helpen. Ga naar nrc.nl/abonnement.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
14: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 9 uur.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Olympisch Stadion woedt een grote brand. Het vuur ontstond in een kruipruimte van de parkeergarage en is uitgebreid naar een spouwmuur. Er komt veel rook vrij en volgens het parool hangt er een chemische lucht. Hoe groot de schade aan het stadion is en of er gevolgen zijn voor de marathon van Amsterdam volgende week is niet bekend. In het Gelderse Opheusden wordt weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Er staan zo'n 100 mensen bij het gemeentehuis, maar daar is het helemaal donker, want er wordt digitaal over een AZC vergaderd. Een paar weken terug liep een protest bij het gemeentehuis helemaal uit de hand. De Zeelandbrug gaat eerder dan gepland weer open. Morgenavond kan het verkeer er weer overheen in plaats van volgende week maandag. De brug was bijna 6 weken dicht om het beweegbare deel te vernieuwen. Schepen moeten nog wel tot maandag wachten tot zij eronder door kunnen varen. En Max Verstappen hoopt zondag voor het eerste Grand Prix van Singapore te winnen. Het zou mooi zijn, want hij viert zondag een jubileum. Hij rijdt dan zijn 250ste Formule 1 race. Afgelopen zondag pakte Max in Maleisië zijn eerste overwinning van dit seizoen. Op het straatcircuit van Singapore werd hij 3 keer tweede. Het Veronica weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
19: Dankjewel, onze Oscar. Veronica Verkeer dan, goede avond. Het is niet druk op de weg. Tenminste, er staan geen files. Het kan alsnog druk zijn natuurlijk, maar het staat niet stil. Flitsers die zijn er een hoop gemeld met de app van Flitsmeister. Kom maar door. Zometeen Frank Boeien met Zwart-Wit, Coolio, Gangsta's Paradise. En we zoeken nog een lekkere Eurodancer op Eurodance Donderdag. Er komt echt heel veel moois binnen. Heb jij nog een suggestie? Laat het vooral weten.
20: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
21: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
22: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
20: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
23: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
24: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
25: Voor de makers. Praxis.
26: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
27: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin, mooi wonen.
28: Het eten is klaar, aan tafel.
29: Zo, dat ziet er lekker uit.
30: Ja, een broodje.
31: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
32: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
33: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
34: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Speel mee met de fluisteraar. De jackpot staat nu op
2: 7.400 euro. Let's go!
1: Dit is Radio Veronica.

0: waiting for.
1: En by the way, Vliede, die is nu... ja, dat is de gitarist normaal gesproken. Die is nu bezig met een trompet ook op een soloalbum. Ik moet zeggen, het is een afslag die we niet allemaal zagen aankomen, maar wel verrijkend. Dit is Radio Veronica. Goedenavond. Beste muziek aller tijden. Met zometeen nog de Steve Miller Band. De Joker komt eraan. Maar we gaan eerst even dansen.

0: donderdag. Ja, zo richting het weekend moet het wel kunnen, denk ik. Ja, zo, even zo'n repertje tussendoor, kom op. We zijn dan geen 28 meer, maar ja, dan kan je wel even denken dat het zo is, toch? Ronald, welkom bij Veronica.
1: Hoi.
0: Hi, jij hebt een leuke Eurodancer.
1: Ja, dat blijft knallen. Als dat voorbij komt, dan gaan we los. Dan,
0: ja. Ja.
1: Ik kan niet anders.
0: Nee, het is wel een plaat die... Hij wordt ook zoveel gebruikt nu op Instagram en zo. En op TikTok hoor je hem heel vaak voorbij komen.
1: Oh ja, daar zit ik niet zoveel op. Dat is nee. Misschien een leeftijd dingetje, maar goed.
0: Nou, dat betekent dus wel dat Gen Z en zo... die vinden dat ook gewoon helemaal de shit, hè?
1: Ja, maar dit is gewoon heerlijk. Dit is echt gewoon een synthesizer, jaren 90, beuk muziek. Ja, dat is gewoon lekker.
0: Ja, het is gewoon kwalitatief gewoon best wel goed gemaakt... als je met die oren ernaar luistert. Dus,
1: ja.
0: Nou, ik kom er maar aan, Ronald. Welke moeten we erin gooien?
1: Getaway Max!
0: Dankjewel en tot snel!
1: Yo!
2: Radio Veronica.
3: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.

Grote vraag is natuurlijk, is het een blijvertje Eurodance donderdag? Mag je ook laten weten hoor, in de app van Radio Veronica. Goedenavond, beste muziek aller tijden. We zijn meteen nog Sabrina Carpenter. En we gaan de fluisteraar nog een keer laten horen. Gaat echt voor 10 uur gebeuren. Don't you worry about that voor 7400 euro. Steve

Sabrina Carpenter. Bij Veronica. Nou, de reacties zijn leuk. Huub zegt Eurodance donderdag mag blijven. Marco die zegt Eurodance donderdagavond is een reden om de radio wat vaker aan te zetten.

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglever kosten.
3: Zonnepanelen uitzetten, ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen, Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
7: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
8: Big deals bij Keukenconcurrent.
7: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%!

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
5: Exact 9:30. Goedenavond. Radio Veronica met de actuele verkeersinformatie. A16 Breda Rotterdam tussen Schavendeel en Dordrecht Centrum. 6 minuten. 1 kilometer file. A20 Gouda Hoek van Holland tussen Kortland, Aqueduct en Prins Alexander. Daar is je vertragingstijd op dit moment 5 minuten. En de N276 Maasbracht-Brunssum tussen De Berg en Echt. 6 minuten vertraging daar.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Wout en Frank.
6: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
7: En nu
6: Nick van der Brugge.

deze vrouw die waren we eigenlijk een klein beetje vergeten. Vind ik onterecht. Want het was een van de beste zangeressen in de 90's. Ze werkte samen met Timbaland. Dit is Aaliyah bij Veronica. En Are You That Somebody? Say what? Here we go.

0: Tom Petty en de Heartbreakers. En Refugee bij Radio Veronica. Nee, Moerman die stuurt nog. Heb je een baby in de studio? Nee, dat zat echt in die plaat van Alia samen met Timbaland. En Bas stuurt nog. Ah, Alia, wat was ik verliefd op haar. Ja, ik weet ook zeker. Alia die is helaas niet meer onder ons. Die is toen omgekomen in een vliegtuigcrash. Ja, heel raar verhaal. Veelbelovend talent ook. En ik weet zeker dat Beyoncé een mega probleem had als Alia nogal aarde was. Maar goed. Veronica, de fluisteraar. Ja, laten we daar eens naar kijken. €7.400 in kas. En de grote vraag die in Nederland reist. Wie fluistert er toch?
1: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica, join the club.
0: Ja, ja, zeg het dan maar. Wie is deze bekende Nederlander die hier fluistert? Als je denkt te weten, heb je nu fluisteraar. En dan word je zo snel mogelijk teruggebeld door Gerard Ekdom. En mag je mee.

0: op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC, so you can.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentrippen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
12: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
13: Let op. Geld lenen kost geld.
14: Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
16: Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
21: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo Belsimpel kan het zijn.
22: Belsimpel zet de tijd op 10 uur.
23: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 10 uur.
24: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Jan Versteeg heeft de televisiering voor beste presentator gewonnen. Hij liet ermee Tim Hofman en Thomas van Groningen achter zich. Andere prijzen waren er voor Even tot Hier, Britt Dekker en Daan Alverink. De ring voor het beste programma moet nog worden uitgereikt. En dat gaat tussen De Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond. Alle leden van de Tweede Kamer moeten vanavond terugkomen naar Den Haag om te stemmen over het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day deze zondag. De SGP is tegen en wil er een hoofdelijke stemming over. Om 11 uur moet iedereen in het Kamergebouw zijn om hun stem uit te brengen. Bij een schietpartij in Antwerpen zijn drie mensen zwaar gewond geraakt. Ze verkeren volgens de politie in levensgevaar. De schoten werden gelost in een Airbnb in het centrum van de stad. De politie was binnen een minuut ter plaatse, waardoor ze gelijk drie verdachten konden oppakken. En het lijkt erop dat 150 mensen voor niks staan te demonstreren bij het gemeentehuis in het Gelderse Opheusden. Er wordt vanavond weer vergaderd over de komst van een AZC, maar nu digitaal en in het gemeentehuis zit dus niemand. Vorige keer mondde het protest uit in rellen. Er waren vernielingen en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Het Veronica weer van Weer Online. Het klaart op vanuit het noorden en het blijft vannacht droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
0: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
12: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
13: Let op. Geld lenen kost geld.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/

0: meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a walk! And give you a walk!
1: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
2: Veronica. Ja, ja, en mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
3: De beste muziek aller tijden.

0: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: Stem die we zoeken, app dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro!
1: Alle info radioveronica.nl.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau. Pak hem snel.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd. Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
8: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
13: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Terugleverkosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hé, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
10: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
11: Big deals bij Keukenconcurrent.
10: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
12: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
13: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
14: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel! Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
0: De jackpot van Euro

0: 18+.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
3: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 11 uur.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het tv-programma De Bondgenoten van SBS6 heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Kassa en de serie Woeste Grond van de NPO waren de andere kanshebbers. Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvre-ring en was de eerste persoon van achter de schermen die de prijs won. Annette Malherbe won hem voor beste acteur. In Amsterdam is de brand in het Olympisch Stadion nog steeds niet uit. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over op een spouwmuur. Mensen die hun auto in de garage hebben staan, kunnen er nog steeds niet bij. Er komt al de hele avond veel rook vrij. De brandweer probeert het historische pand te redden. 6 artsen van de overleden oud-voetballer Diego Maradona riskeren celstraffen tot 12 jaar. Volgens de Argentijnse justitie lieten ze hem in 2020 aan zijn lot over. De hoogste straf voor doodslag is geëist tegen 3 artsen. Ze worden beschuldigd van nalatigheid en dat ze konden weten dat Maradona dan zou overlijden. En de Duitse oud-bondskanselier Schröder was gisteren op de verjaardag van president Poetin. Volgens het Kremlin zou Poetin hebben gehoord dat Schröder in Moskou was en hem thuis hebben uitgenodigd. Op foto's schudden ze elkaar lachend de hand. Schröder krijgt al jaren kritiek op zijn hechte band met Poetin. Het Veronica Weer van Weer Online. Het klaart op vanuit het noorden en het blijft vannacht droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
13: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
15: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
17: Doei doei!

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
0: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.

als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Akkerloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
4: Keukeloos.nl. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio... of van Alfa Romeo tot Zeekr... of van bouwjaar 1900 tot 2026.
8: Vind de perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Elektrisch rijden. Stil. Zuinig.
11: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken. Daar is de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
12: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.

0: met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
7: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Opheusden is een demonstratie tegen de komst van asielzoekers rustig verlopen. Er stonden 150 demonstranten bij het gemeentehuis, vooral jongeren. Spandoeken en spreekkoren waren er niet. Vorige maand liep een demonstratie daar nog uit de hand. Toen gooiden demonstranten zwaar vuurwerk naar agenten. De brandweer in Amsterdam heeft nog uren nodig om de brand in het Olympisch Stadion te blussen. Volgens lokale media was er een chemische lucht te ruiken, maar er is niks schadelijks gemeten. De brand begon in de kruipruimte van de parkeergarage, maar sloeg over naar een spouwmuur. Daardoor kwam er ook veel rook vrij. De regenboogvlag hangt zondag aan het Tweede Kamergebouw voor Coming Out Day. SGP was tegen en liet alle Kamerleden 's avonds laat nog naar Den Haag komen voor een hoofdelijke stemming. Van alle aanwezigen stemden 90 Kamerleden voor het hijsen van de regenboogvlag, 36 waren tegen. Ja, 21 kwam niet opdagen. En zwemster Marit Steenbergen heeft een Europees record gezwommen op de 100 meter wisselslag. Met een tijd van 56,18 seconden snoepte ze iets van haar eigen record af van vorig jaar. Zelf had ze geen persoonlijk record verwacht. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh zwom ooit sneller dan Steenbergen. Het Veronica weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Terneuzen mag een asielzoekerscentrum komen in een oud kantoorgebouw. Na een urenlang debat stemde de gemeenteraad er nipt mee in. De vorige raad was nog tegen. Er moeten 200 mensen komen, vooral gezinnen. Volgens tegenstanders, zoals de grootste partij PVV, is er te weinig gekeken naar de veiligheid. Bij studentenprotesten in Luik zijn tientallen demonstranten opgepakt. Net als in Frankrijk waren er de afgelopen dagen rellen. Sinds gisterochtend mogen er in Luik geen groepen meer samenkomen. De avond was daardoor volgens de politie rustig. In Frankrijk werden gisteren bij onderwijsprotesten ruim 500 mensen opgepakt. Nederlandse militairen gaan de politie op Sint Maarten helpen om de criminaliteit aan te pakken. Dat meldt de marinecommandant in het Caribisch gebied. Het eiland heeft al voor de 5e keer in ruim 2 jaar om militaire hulp gevraagd. In augustus zochten mariniers nog naar drugs en steekwapens in de gevangenis op Sint Maarten. En meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat er bij een verplichte stagevergoeding ook een minimumbedrag wordt ingesteld. Linkse partijen denken aan 500 tot 800 euro per maand bij een fulltime stage. De VVD wil geen minimumbedrag noemen en Ja 21 ziet het hele plan niet zitten. Het Veronica Weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.

0: met het nieuws. Het is 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle. Het vuur begon gisteravond in een kruipruimte van de parkeergarage. Het hele stadion moest ontruimd worden. Het blussen duurde lang doordat de brandweer er moeilijk bij kon. Er kwam veel rook vrij, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Steeds meer mensen betalen voor nieuws en daarom is bij kranten de omzet al meerdere jaren op rij gestegen, heeft ABN AMRO uitgezocht. De meeste mensen hebben alleen een digitaal abonnement en krijgen dus geen krant meer in de bus. Vooral het aanbod van podcasts zou mensen over de streep trekken om te betalen. Het publiek mag straks toekijken bij de executie van Nedal Hassan, melden Amerikaanse media. Hassan schoot in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood op Fort Hood in Texas. Op 3 december staat hij op diezelfde plek zelf voor het vuurpeloton. Amerika heeft al 90 jaar geen openbare executie meer gehad. En meer dan 3000 scholen doen vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Dat zijn er meer dan ooit. Ze vieren dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht geaardheid, geloof of huidskleur. Het COC denkt dat het vooral komt door een onderzoek van vorige maand. Toen bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren flink is gedaald. Het Veronica Weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.